leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in een vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op het moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer bewolkt en er kan een bui vallen, dus 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van...

0: NPO Radio 2.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen en later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen. Even in hem ademen en de dag is begonnen. In toch wel een beetje komkommertijd, moet ik zeggen hoor. Matthijs hier. En in deze komkommertijd gaan mijn gedachten altijd een beetje met me aan de haal. En dat komt ook omdat mijn leven een klein beetje op zijn kop staat. Het is een spannende tijd. Vorige week was ik hier voor het eerst bij Dagnacht. Heel cool, leuk om bij jullie te zijn, maar dat is nog klein bier vergeleken bij wat er verder op stapel staat. Mijn vrouw is namelijk, as we speak, 38 weken zwanger van ons tweede zoontje. Ook een te gek ding, in principe. Maar goed, er gebeurt dus nogal wat. En als er dan dus ook nog heel weinig gebeurt, want komkommertijd, je weet toch. Dan gaan mijn gedachten nog wel eens met me aan de haal. En een gedachte die dan regelmatig terugkomt is, moet het beste eigenlijk nog komen? Of is het op een gegeven moment gewoon al het beste geweest in je leven? Juist als het goed gaat, of als er mooie dingen onderweg zijn, dan vraag ik me dat wel eens af. En dat is een vraag waar ik niet per se het antwoord op heb. Ik weet niet of jij dat antwoord eigenlijk hebt. Maar ik ben wel benieuwd wat je denkt. Dus gewoon even een licht filosofische ochtendvraag. Moet het beste eigenlijk nog komen? Of is het beste soms echt wel geweest? Laat het me weten via de NPO Luister.

0: Je hoorde Keen, Somewhere Only We Know bij NPO Radio 2. Ik vroeg je net, moet het beste eigenlijk nog komen of is het soms wel geweest? En Mineke zegt, ik heb zo vaak gedacht, nu heb ik het wel gehad. Het beste, ja, maar het blijkt nog steeds op de dag van vandaag heel veel in het vat te zitten, vind ik mooi. En Kelvin zegt, het beste komt of komt niet. Het is maar hoe je je leven in kiest te vullen. En misschien is dat ook wel zo. Dankjewel, Kelvin.
1: De dag nachtplaat.
0: En Robert, die komt ook in de appbox binnen. Goedemorgen, Robert. En die zegt, doe je ook verzoekjes? Ja, nou ja, tot op zekere hoogte. Want we hebben natuurlijk altijd de dag-nachtplaat. Op dit moment in de show kun je kiezen of jij in de nacht wil blijven of dat je denkt, nou, ik wil wel even die dag lekker opstarten. Je kunt dus kiezen tussen twee platen. Een dagplaat, energieke plaat, een plaat om even lekker door te gaan of erin te komen, dat kan natuurlijk ook. En een nachtplaat, een plaat om even heel diep weg te blijven zakken in de nacht. En dit zijn de twee opties.

het is natuurlijk de boss, Bruce Springsteen, Badlands. Voor als je denkt, nou, ik wil wel eens even lekker opstaan en ik heb er gewoon al zin in. Ik moet al knallen vanochtend en dit is de plaat die me daarbij gaat helpen. Dan stuur je zo meteen de dagplaat in de NPO Luister-app. Maar wat denk je, nou, ik wil nog heel even blijven liggen of mijn ogen dicht doen of ik zit nog diep in dat nachtgevoel? Dan kies je deze. Nacht.

Jamie, Oliver en natuurlijk Romy. Ik heb ze gezien een paar weken geleden op Down the Rabbit Hole. Was echt geweldig. Wat een band. En denk je nou, ik heb nog wel zin om een beetje in die nacht te blijven hangen. Dan kies je voor de nachtplaat in de NPO Luister-app. In die NPO Luister-app, waar Alexandra nog even terugkomt trouwens op mijn openingsvraag. En zegt, het beste komt altijd als je het nooit verwacht. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie, hè? Laat ons daar maar aan vasthouden. Met een plaat die ook wel een soort nachtplaat is trouwens. Dit is Novastar, The Best Is Yet To Come.

0: van die vier zomerhits. Het zijn er een aantal wel, wat mij betreft. De Bauza Magnetic op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: Ik heb je gevraagd om te kiezen tussen de dag- en de nachtplaat. Wil je een plaat die je de dag instart? Gewoon even een beetje tempo erop en ga met die banaan. Dan koos je voor Bruce Springsteen, Badlands. Of dacht je, nou, die nacht die bevalt me eigenlijk wel en ik blijf er nog eventjes in hangen. Dan kon je kiezen voor die XX Crystallize. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat mijn favoriet was. Maar goed, u heeft anders besloten, zullen we maar zeggen. Want met overgrote meerderheid is er gekozen voor Bruce Springsteen, door Marco Nijssen, door Lika, door Freek, Gerard, José en Onno. En eigenlijk alleen Mieneke, Ida en Hubert kozen voor de nachtplaat. Nou, ik moet toch wel zeggen dat het dan, ja, ik ga mijn verlies gewoon nemen. Hoewel ik die XX fantastisch vind, is Bruce Springsteen natuurlijk ook niet voor niks de bas. En Arthur heb ik aan de lijn en die vindt Bruce best wel een leuke zanger. Dat zegt hij zelf. Maar hij stond wel een keer buiten de hekken te kijken. Arthur, hoe zit dat? Ben jij zo'n grote fan?
2: Nee, ik ben touringkeuzefan.
0: Oh.
2: En wij rijden voor de evenementen, ook altijd onder andere in het Koppenpark, en rijden wij dan naar het station terug. En dan heb je op een gegeven moment een uur of zo, een half uur, dat je staat te wachten. Nou, dan kan je hem goed horen. En je kunt hem ook zien, dus je moet twee keer hebt gevonden.
0: Ja, ja, dus jij reed al die fans van Bruce reed jij naar het Goffelpark?
2: Klopt.
0: En toen mocht je buiten nog een uurtje, anderhalf uur staan kijken. Hoe is het om het vanaf daar te zien?
2: Ah, dat vind ik op zich wel lekker.
0: Ja, dat is op zich wel lekker. Dus het was leuk om ernaar te kijken en te zien. Ik ben wel benieuwd, die fans van Bruce Springsteen die jij in de bus had, hè? Wat zijn dat voor types?
2: Ja, dat zijn hele fijne en aardige types.
0: Hele fijne en aardige types. Heb je wel eens, nou ben ik wel eens benieuwd, heb jij wel eens mensen in de bus die niet zulke fijne en aardige types zijn?
2: Nee, in de Turka werk eigenlijk niet.
0: Nee, in de Turka werk zijn eigenlijk altijd wel leuke mensen. Wat is nou het leukste dat je ooit hebt gedaan? Welk concert, evenement of waar je naartoe bent geweest?
2: Oei, dat is wel heel lastig. Dat weet ik even op dit moment niet. Dat zijn er zoveel.
0: Heel veel dingen. En zo te horen ben je nu ook onderweg. Wat ga je doen?
2: Ik ga treinstemming rijden in Dordrecht. Dus Rotterdam en
0: Dordrecht. Dus Rotterdam en Dordrecht. Dat zijn dus trein... mensen die in de trein zouden moeten zitten, maar niet in de trein kunnen zitten.
2: Precies, dan worden wij ingezet.
0: En dan word jij ingezet. Nou, op zich klinkt dat wel als een prima groep mensen. Ik zou zeggen, doe dat lekker met Bruce Springsteen, Badlands. Vandaag de dagplaat. Onder andere voor jou, Arthur. En maak er een mooie dag van.
2: Ja, jij ook.

Raise Your Glass. Ja, is misschien nog een beetje vroeg om bijna 4:30 in de ochtend. Maar goed, wel een goede plaat eigenlijk. En over platen gesproken die ik goed vind en waar ik vragen bij heb. De volgende uitspraak heeft altijd vragen bij me opgeroepen. Want wat heeft een wijnrank in hemelsnaam met roddelen te maken? En daarvoor neem ik je terug naar 19e eeuws Amerika, waar communicatie buiten de officiële telegraaf de Grapevine Telegraph werd genoemd. Mogelijk wel vernoemd naar die slordig opgehangen telegraafkabels die leken op wijnranken. En via die grapevine ging informatie van mond op mond. Niet altijd even betrouwbaar dus. En zo hoort Marvin Gaye dat zijn vriendin hem wil verlaten. Dat blijkt dan helaas wel waar.

dit vind ik wel echt waanzinnig lekker wakker worden. New Radicals, you get what you give. Pim-pam-plaat. Ik heb het wieltje weer geprobeerd uit de doos te trekken en af te stoppen. Maar Jarno doet dat eigenlijk altijd. En Jarno mag de kluis niet meer in. Dus als iemand dat even kan oplossen, dan hebben we de volgende keer weer gewoon een echt wieltje. Maar wij zijn niet voor één gat te vangen. Dus voor Pimpamplaat hebben wij vandaag een digitaal wiel. Pimpamplaat, het werkt als volgt. Je krijgt zo meteen een letter voor een artiest. En een letter voor een plaat van die artiest. En samen daarbij mag jij een plaat aanvragen. Dus het is eigenlijk heel simpel. Ik draai zo meteen aan het wieltje. Ik

letter voor de artiest en een letter voor de plaat. Ik zoek een plaat met de letter van die artiest. Dus een artiest, is het een B? Dan is het bijvoorbeeld een Britney Spears of Bruce Springsteen. En dan zoek ik vervolgens een plaat met een titel met een letter daarbij. Ingewikkeld uitgelegd, Matthijs. Maar goed, ik denk dat het zichzelf wel gaat wijzen. Laten we het gewoon eens gaan proberen. Ik ga draaien aan het wiel. Dat kun je wel gelukkig horen. Digitale wieltje klinkt als volgt. We zoeken vandaag een artiest met een U. Een artiest met een U. Ja, kom er maar eens op. Een artiest met een U. Kom er maar op. Een artiest met een U zoeken we. En we zoeken een plaat met een... Komt-ie. Een plaat met een W van Willem. Een plaat met een W van Willem. Dus we zoeken een artiest met een U en een plaat met een W. Stuur in de NPO Luister-app als jij een idee hebt wat dat zou kunnen zijn. Een artiest met een U en een plaat met een W. Dan zijn er heel veel opties natuurlijk te bedenken. Denk maar eens goed na wat je zou willen horen op dit moment. Dat mag dus eigenlijk alles zijn. Extra leuk als je er een goed verhaal bij hebt natuurlijk. Zometeen hoor je Billy Ocean, maar eerst Jungle. Terwijl je nadenkt over die plaat met een W.

0: Get out of my dreams, get into my car. Dat is niet een vraag aan jou, maar dat vraagt de Billy Ocean aan je. Pim pam plaat. En we spelen weer Pim pam plaat. Net gedraaid aan het digitale wieltje. En we kwamen met de U voor de artiest. En de W voor de plaat die daarbij hoort. Ja, de U voor de artiest. Ik zat heel even vast net, dat hoorde je misschien wel. Ik blokkeerde even helemaal, want het had natuurlijk U96 kunnen zijn. Die mensen van Club Bizarre. Dat had ook kunnen zijn. Ja, Usher. Maar Alexandra, wij keuren My Way af. Want dat is My Way, niet Way My, toch? Dus ook de U en de W. Dus Alexandra afgekeurd. En Ronnie zegt, nou jongens, wees verrassend en kies niet de meest voor de hand liggende. Maar hij komt er niet op. Nou, heel veel mensen kwamen wel op deze heel erg voor de hand liggende. With or Without You, Mark, Joris, Stefan en Ramon. En Roy kwam met Where the Streets Have No Name, net als Willem. En Willem vond dat wel toepasselijk, want die is op dit moment de Vierdaagse aan het lopen. Net trouwens als Jan-Willem en Jeroen die je zo meteen gaat horen. Maar we hebben niet gekozen voor de meest voor de hand liggende. Wij zijn niet voor één gat vangen, ik zei het al. En wij kiezen dus voor iets wat Anke heeft gekozen, maar ook Wim. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt namelijk gekozen voor een plaat die, nou, niet echt voor de hand ligt. Ik kwam er ook niet op. Maar wel echt heel veel eeuwigheidswaarde heeft. Hè? Welke is het?
1: USA for Africa met We Are The World.
0: Heb jij zelf iets met die plaat eigenlijk?
1: Nou, ja, ik vond het wel een aardige plaat. Maar ja, ja. Ik heb die documentaire heb ik ook nog steeds niet gezien. Die moet ik ook nog een keer zien. Maar,
0: Ja, dus je vindt het wel een aardige plaat. Maar is het wel iets waarvan je denkt, nou, dat wil ik zo meteen horen? Of zeg je, nou ja, dan zet ik hem ook uit. Want dan moeten we nog even iets doen.
1: Zeker,
0: nee, oké.
1: Okay.
0: Nee,
1: zeker,
0: goed om te weten. Hé, waarom ben je eigenlijk zo vroeg op?
1: Ik moet zo meteen werken.
0: Wat ga je doen?
1: Ik werk in een metaalfabriek. Dus,
0: in een metaalfabriek? En je hebt een vroege dienst?
1: Ik begin overal vroeg. Ik werk vanaf 6 uur. Dus dan eerst even opstaan, even rustig radio aan. En dan
0: lekker beginnen.
1: Werk.
0: Nou, ik vind het heel leuk dat je erbij bent. En ik ben ook blij dat je niet hebt gekozen voor U2. Want anders hadden we wel een probleem gehad. Dan hadden we het daarmee moeten doen. En dat kon ook weer niet. Want U2, die hoor je al zoveel. En die hebben een nieuwe single. En je hoort ze straks ook weer bij Bart. Dus kiezen we nu voor USA for Africa. We Are The World. Ik wens jou een hele mooie dag, Wim.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: De Pimpamplaat voor vandaag dus. Ah, ook wel gewoon een mooie verbindende boodschap, toch? We Are The World.

een van mijn lievelingsplaten. Ik ben gewoon heel eerlijk. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Ronnie had hij trouwens wat meer willen horen dit seizoen. Denk bij Heracles. Komend seizoen dan maar, Ronnie. Dit is Ed Sheeran.

een van mijn lievelingsplaten. Ik ben gewoon heel eerlijk. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Ronnie had hij trouwens wat meer willen horen dit seizoen. Denk bij Heracles. Komend seizoen dan maar, Ronnie. Dit is Ed Sheeran.

0: NPO Radio 2.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: let you know.
1: I need you tonight.
0: You're one of my kind.
1: In excess. Ja, dat is toch jammer. I got to let you know. I'm one of a kind. Is ook wel zo natuurlijk. Goedemorgen. Matthijs hier op woensdag 22 juli. Ik word heel enthousiast van die plaat, dus ik dacht, ik ga er vast voor. Maar ik was even vergeten dat hij nog heel klein zinnetje te gaan had. Maakt niet uit, ik heb er wel van genoten. Ik hoop jij ook en ik hoop dat je lekker wakker aan het worden bent met mij. Niet dus Sam, die hier normaal is. Die is op een welverdiende vakantie, dus mag ik met je opstaan. Super blij mee. Dankjewel dat je bij me bent. Ik zie ook alweer veel vaste namen present in de app. Leuk. Robert vindt die muziek ook heerlijk klinken. Ja, nou ja, ik dus ook. Freek, die vraagt zich af... Leuk dat je er bent trouwens, Freek. Goedemorgen, Matthijs. Jij had introductievragen, toch? Als je een shotje of drankje zou zijn, welke zou jou dan het best omschrijven? Ja, vorige week tijdens mijn eerste uitzending vertelde ik dat ik dit soort grappige voorstelrondjes vragen echt verschrikkelijk vind. En Freek heeft dat blijkbaar goed onthouden. Nou, Freek, bedankt. Om antwoord op je vraag te geven, ik ben niet echt iemand die een heel positief track record heeft met shotjes, als ik eerlijk ben. Vroeger zou ik voor Sambuca gekozen hebben, maar die durf ik eigenlijk niet meer aan. Dus ga ik nu voor Salmari. Beetje hippe, best vrolijk, maar niet voor iedereen. Nou ja, goed. Mocht je nog meer van deze afschuwelijke vragen hebben, stel ze dan vooral. Via de NPO Luister-app geef ik antwoord. Voor nu even een duik in deze dag, 22 juli. Wat is dat eigenlijk voor dag? Ja, ook een treurige datum in de geschiedenis. Het is vandaag namelijk exact 15 jaar geleden dat Anders Breivik in Noorwegen twee helaas succesvolle aanslagen pleegde. Eerst een bomaanslag in het centrum van Oslo om vervolgens een bloedbad aan te richten op het eiland Utøya, waar een zomerkamp van de Noorse Sociaal-Democratische Partij gaande was. Er vielen in totaal 77 doden bij deze aanslag en die worden vandaag in Oslo herdacht. Breivik kreeg 21 jaar cel en die zit nog steeds vast. Verder wel leuk nieuws. In Nijmegen vindt vandaag de tweede dag van de Vierdaagse plaats. De dag van wiegen, ook wel roze woensdag. En het is ook de dag dat Jan-Willem en Jeroen hun tocht voortzetten. Dat gaan ze doen vandaag. Vanaf een uur of zes kun je dat hier weer horen op NPO Radio 2. En tot slot openen Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen vandaag tot en met 9 augustus haar deuren voor het publiek. Je kan dan een kijkje nemen in het werkpaleis van de koning. Kun je kijken of hij ook een werkmeiter op heeft. En haar geschiedenis zien, dan voel jij je de koning te rijk.

stukje luchtmondharmonica mag je spelen, hoor, waar je dan ook bent. In de truck of thuis of in bed. Of misschien ben je de Vierdaagse wel aan het lopen. Aerosmith, Crazy, hoor je bij NPO Radio 2. Aerosmith trouwens een band die zich enorm liet inspireren door het vroege werk van deze band. Liedzanger Steven Tyler was niet echt onder de indruk van het gitaarwerk van Joe Perry, totdat hij Rattlesnake Shake speelde van Fleetwood Mac. Steven Tyler coverde dat ook nog een keer. Fleetwood Mac werd bekender met minder blues-rocky werk. Zoals dit, The Chain, op NPO Radio 2.

0: Ja, no worries. Dat zeg ik tegen je, maar ook Simon Webb hier op NPO Radio 2. Een hele goedemorgen. Heel de week staat de NPO Radio 2 in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Natuurlijk, Jan, Willem en Jeroen lopen tijdens de ochtendshow een stuk mee. 3 uurtjes ongeveer. Maar we hebben ook onze eigen Evelien, een strijder die 50 kilometer elke dag loopt. En dat is niet bepaald de eerste keer. Evelien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel kilometer ben je?
1: Hoe is het daar?
0: Nou, hier is het warm, maar nou, behagelijk zou ik willen zeggen. En daar?
1: Oké. Nou, het is hier licht aan het worden. Dat is waarschijnlijk bij jou ook. En het is qua temperatuur wel prima. Korte broek, korte mouwen. En als dat de hele dag zo blijft, is het qua weer in ieder geval helemaal goed.
0: Ja, het is eigenlijk ideaal wandelweer, hè, deze week.
1: Ja, het is ideaal. Want na gisteren was het nog wel aan het eind van de middag een beetje warm. Ja. En dat heb ik ook geweten, want ik heb dus een of andere rare warmteuitslag op mijn voeten.
0: Oh nee.
1: Dus ik heb vannacht, werd ik om 11:45 wakker. En toen dacht ik, oh, ik heb zo'n jeuk. Ik werd echt helemaal gek.
0: Wat een verschrikking.
1: En toen heb ik hele goede gesprekken gehad met het plafond.
0: Ja, hele goede gesprekken gehad met het plafond. Dat lijkt me best pittig. Ook omdat vandaag volgens mij de dag is dat de meeste mensen uitvallen. Zie je om je heen ook al wat meer pijntjes ontstaan?
1: Nou, we hebben al wat mensen voorbij zien komen waarvan je... Maar dat is ook wel lachen aan de Vierdaagse. Soms dan zie je mensen lopen. Dat je denkt, maar waarom ben jij überhaupt hier aan begonnen? En dan komen ze 3 uur eerder binnen dan jij, weet je wel?
0: Ja, precies.
1: Dus je kan er eigenlijk niet zo heel veel van zeggen.
0: Nee, sommige maar mensen doen een beetje alsof.
1: Ja, misschien is dat het ook wel, ik weet niet. Maar het is gewoon... Het ziet er, wat ik nu om me heen zie, ziet er allemaal wel redelijk goed uit. Ja. Militairen hebben het zwaar, die hebben, maar dat is altijd. Die hebben natuurlijk extra bepakking en die gaan dan heel erg naar voren hangen. Dus dan lijkt het ook alsof ze heel zielig zijn.
0: Ja, precies.
1: Maar... Dat is wel geinig.
0: Ja, het is wel geinig. En hoe ver ben je nu inmiddels? Want je bent natuurlijk alweer even onderweg. De dag van Wiegen.
1: Ja. Dag van Wiegen, ja. Wiegen is nog ver weg, kan ik je melden.
0: Ja.
1: Hoeveel kilometer hebben wij gelopen nu? Wordt even gecheckt. 6.
0: 6, dus nog 44 te gaan. 6. En dit is wel de dag dat je dan...
1: 44 te gaan.
0: Toeloopt naar dat feest in Wiegen. Hè. Kijk je daar naar uit?
1: Ja, in Wiegen is het altijd heel erg gezellig. En wat heel geinig is, is dat ik al een paar jaar... Ik loop nu langs de muziekbox, dus dat kan
0: heel even... Ja, ik hoor het. Ik zet mijn eigen bekje even uit.
1: Ja, precies. Ja.
0: Lekker,
1: en ik ben er voorbij. Ja. Nee, in Wiegen, dat is wel geinig, daar wonen mensen die ik helemaal niet ken.
0: Nee.
1: Maar waar ik wel ieder jaar even mag plassen. Ze me een wijntje geven.
0: Oh.
1: Ter ondersteuning. Kunnen we even uitkijken over die hele stroom mensen waar... De 30, de 40 en de 50 kilometer bij elkaar komen.
0: Ja.
1: Even bijkomen. Geen idee wie die mensen zijn. Ik weet niet hoe ze heten. En zij ontvangen ons altijd met veel gezelligheid.
0: Wat
1: nou, en dan gaan we weer verder op een gegeven moment. Dan zeggen we tot volgend jaar.
0: Dus je hebt een soort van one day a year vrienden in Wiegen. Die zie je daarna nooit meer en dan volgend jaar weer.
1: Nee, precies. Ja, dat is echt top.
0: Lekker, dat lijkt me sowieso heel leuk aan de Vierdaagse. Dat je de hele dag eigenlijk een soort van nieuwe vrienden tussen aanhalingstekens maakt.
1: Ja. Nou ja, dat is ook echt lopen de manier om... als je van lullen houdt, dan, en dat houden wij als radiomakers.
0: Zeker, ik hoor het.
1: Dan moet je een keer de Vierdaagse gaan lopen. Want dan kom je stevig aan je trekken.
0: Ja, en je komt ook stevig aan je trekken als je van de Nederlandse hits houdt.
1: Ja,
0: al.
1: Dus zeker, je hoort het voorbij komen.
0: Waar kijk je het meest
1: uit? Daar word ik langzaam gek van, hoor.
0: Ja, precies. Waar kijk je het meest uit de komende dagen?
1: Nee, ja, ik vind Roze Woensdag inderdaad altijd heel erg leuk. Het is in Nijmegen ook echt super gezellig. Maar elke dag kijk ik uit naar de finish.
0: Nou, ik wens jou heel veel succes om die finish vandaag te halen. Het gaat ongetwijfeld goed komen. Geniet ervan. 44 kilometer nog op de teller. Evelien de Bruin, heel veel succes.
1: Dankjewel.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

over goede muziek gesproken. Elke vakantie heb ik ook wel een plaat die zo'n zomer- of vakantiegevoel geeft. Liefdesliedjes na een verloren liefde. Of die ene die me op de snelweg net iets dieper het gaspedaal in deed drukken. En vandaag heb ik iets leuks. Ik ga jou het liedje van je aankomende vakantie cadeau geven. Heel simpel eigenlijk. Je appt zometeen in de NPO Luister-app je vakantiebestemming. En zoek ik daar een plaat bij. Dus, waar ga jij op vakantie deze zomer? Laat het nu weten in de NPO Luister-app. En misschien krijg je van mij zometeen een zomerhit op maat. Kan alles zijn? Dus laat het maar even weten. Eerst Clean Bandit en Jess Glynn. Dit is Rather Be op 2.

0: Direct bij NPO Radio 2 met Sphinx. De Zomerhitservice. Tijd voor de Zomerhitservice. Ik heb dus jou net gevraagd, waar ga je naartoe op vakantie? En kom maar op met je adressen, dan geef ik jou een zomerhit op maat. Een plaat die past bij je vakantieadres, bij de locatie waar je naartoe gaat. En ja, dat kan een nieuwe of een oude plaat zijn. En ik ga zo maar eens even kijken wat dat dan zou kunnen zijn voor Ilse die in de auto zit naar Schiphol. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij bent onderweg naar Frankrijk, hè?
1: Ja, nu naar Schiphol, samen met mijn vader en dan pak ik het vliegtuig.
0: En dan pak je daar het vliegtuig samen met je vader. En jij gaat naar Frankrijk, klopt dat?
1: Ja, klopt, Zuid-Frankrijk.
0: Daar heb ik even een ander achtergrondmuziekje nodig, denk ik. Kijk, we zitten al even aan dat Franse strand. Althans, jij vliegt naar Marseille, maar je gaat niet naar het strand, hè? Waar ga je naartoe?
1: Ik ga richting de Ardèche, dus nog een stukje omhoog.
0: Een stukje omhoog. En de Ardèche is wel bekend om heel veel... ik ging daar vroeger altijd heel veel actieve dingen doen. Jij ook? Dus raften, kano, mountainbiken, dat soort dingen?
1: Ja, ik denk dat ik het gewoon hou op mijn steen afspringen inderdaad. Hè. Dat vind ik wel spannend genoeg.
0: Ja, dat vind je al spannend genoeg. En je gaat dus naar je broer, begreep ik. Wat is dat iemand met wie je altijd op vakantie gaat? Nodig die je altijd uit? Hoe werkt dat met jullie?
1: Ja, hij vraagt me wel vaak van, kom je ook langs? Dus dan, als ik dan vakantie heb, dan ga ik wel regelmatig die kant op, ja.
0: Dan ga je regelmatig die kant op. En ben je daar dan een week, twee weken? Nou, hoe lang ben je familie weer zat?
1: Een klein weekje. Daarna ben ik hem niet zat, maar op zover de vakantie.
0: Ja, precies. Ga je nog andere dingen doen of is dit dan je vakantie voor deze zomer?
1: Nee, voor de rest is het gewoon lekker thuis. Ik heb bijna nog een drie weken vakantie, dus ja.
0: Lekker, Ilse. Ik zou zeggen, geniet ervan. Je mag bij mij kiezen voor jouw zomerhit op maat. Een klassiekertje uit Frankrijk of een hele nieuwe?
1: Oké, laat me benieuwd.
0: Wat wordt het?
1: Ja, dan ga ik dan op voor een klassieker, denk ik.
0: Voor een klassieker? Ja, kon je vader ook mee praten. Die wil ook een klassieker, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ken je Carla Bruni?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Dat is de vrouw van Nicolas Sarkozy. Maar voordat ze met hem trouwde, had ze ook een muzikale carrière. Heeft daarna ook al wat muziek uitgebracht, niet zoveel meer. Maar haar allereerste album heette Quelques Madis. En dat is echt een van mijn lievelings Franse platen. En dit is daarvan de titeltrack. Fijne vakantie.
1: Oké. Okay.

Bob Marley en zijn Wailers. Over zomermuziek gesproken, zeg. Ik hoorde de kurkjes al ploppen, hoor. Daarvoor de zomerhit van Ilse, onderweg naar Marseille. Carla Bruni's Quelqu'un m'a dit. Zometeen Jan-Willem en Jeroen live vanaf de Vierdaagse. En als alles goed gaat, ben ik er maandag weer. Maar ik vertel je al, mijn vrouw is 38 weken zwanger. Dus dat is even een cliffhangertje. Ben er maandag bij om te weten of ik al vader ben geworden. Dit is Black Betty, Ram Jam. Fijne ochtend.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkte de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkte de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkte de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer terug naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend ook bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon en het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
3: En dan de verkeersupdate, Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
2: Hi Tim.
4: Hi jongens, hallo. Kijk, de verbinding is luid en duidelijk, houdt het vol.
5: Goed zo.
2: Ja, we moeten wel stil blijven staan. En we zijn inmiddels bij iemand de wifi aan het stelen.
4: Oh ja. Ja, en in de hele omtrek van Nijmegen doet de digitale het niet meer.
2: Nee, ja, het is echt ongelooflijk. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat tegenwoordig de wandelaars allemaal zo'n hele hippe app hebben. Waarbij ze real-time doorgeven waar ze zijn. Dus nu is het er heel druk. Nu komt er weer een enorme stoet langs. En dan...
4: Ja, dan gebeurt
2: het datanetwerk
4: dus.
2: Gaat vol. Ja, en dan sluiten we ergens aan halverwege de rij. En dan krijg je af en toe een beetje dit.
4: Nou, komt goed. Dus,
2: maar er zijn wel heel veel fans van jou, Tim. Tim Schaap, dames en heren.
4: Zo.
2: Ja, dat is niet geloven, hè?
4: Ach, lief, dank je wel.
2: Maar goed,
4: ja, zeker. Op de weg hier en daar wordt het wel wat langzaam rijden vandaag. Maar ja, het is natuurlijk wel zomervakantie, dus verwachten geen enorm drukke spits. Nu ik er toch ben, dan handig om te weten, er is wel wat op het spoor al te melden. Tussen Annapolona en Den Helder rijden er geen treinen deze ochtend. En het komt door een defecte bovenleiding. Maar verder op dit moment nog niks te melden.
2: Tim, dankjewel. Tot straks weer.
4: Yes, tot zo.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt.

0: Met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom. Tom.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Jan Willem start op live vanaf de 4.

0: Ik zag net de Zwitserse militairen langs.
1: Ja, en nu komt Oostenrijk voorbij gelopen. Zie je dat?
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat ie nog lekker?
2: Ja hoor.
1: Ach, gelukkig. Ja hoor, ben je er niet mee bemoeien
0: Hallo,
1: verder?
0: Hallo meneer, gaat het fijn?
3: Met mij wel, jij ook?
0: Ja, met mij ook. Oké. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben ons roze shirtje aangetrokken, want het is natuurlijk vandaag roze
1: woensdag. Dat
0: is altijd heel belangrijk, traditie. Vandaag gaat de stoet richting het land van Maas en Waal. Een klassieke trompet. Is dat niet leuk om die vandaag even toe te
1: horen? Dat zou ik doen, de dag van Wiegen vandaag.
0: Ja, de dag van Wiegen vandaag. En het is natuurlijk de dag van Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal. Die moeten we straks maar even toevoegen aan de wandelcollectie hier, denk ik. De sfeer is fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Ik zie een hele stoet met blije kopjes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zie je? En het is ook als zodra je goedemorgen zegt, dan komt die glimlach gelijk weer op het gezicht. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je alles nog onder controle?
2: Alles.
0: Ja, jij ook?
2: Ja, zeker.
0: Ah, mooi.
1: Het is ook zo fijn dat het goed weer is, omdat ze van het begin van de week voorspelden dat het vandaag zou gaan regenen. En ik weet nog, wij stonden vorig jaar op precies ditzelfde punt. In een winkelcentrumpje, volgens mij vlak voordat we de wijk Hatert binnenlopen in Nijmegen. En ik weet nog, weet je dat nog, dat hier vorig jaar een jongen stond die wilde beginnen aan zijn tweede dag en die was helemaal verzopen. Het was gewoon een verzopen katje. En dat het nu dit weer is, het is eigenlijk perfect, ook qua temperatuur en dat het niet regent. Ik denk dat veel mensen super blij zijn met deze dag.
0: Ja, ideale wandelomstandigheden. De militairen die zijn net voorbij gelopen, die lopen toch een beetje vooraan. Ja. En ik moet zeggen, het tempo is nu redelijk goed te doen. Wij staan stil langs de kant, want net als gisteren hebben wij weer uitdagingen met de verbindingen. Dus we gaan proberen om dat vandaag allemaal te fixen.
1: We mochten even inprikken bij een studentenhuis. Ja. Dit is echt fantastisch.
0: Want je moet je voorstellen, de verbindingen gaan via data. Hè. Je moet je voorstellen, het is een soort 5G.
1: Een mobiele netwerk.
0: En dan hebben we heel veel 5G-kaarten. Maar op het moment dat de wandelaars langskomen, die allemaal hun locatie doorsturen, gaat er zoveel data richting de zendmasten. Dat die een soort van buffer maken, waardoor er vertraging ontstaat. Ja. En wij dus af en toe niet te horen zijn. Dus we gaan even kijken hoe we dat vandaag gaan fixen. Maar de sfeer, daar ligt het niet aan. Hè? Dat is toch lekker, hè?
1: Je hebt niet zo'n Frankrijk, hè? Volksmennen ben je toch ook, hè?
0: Dat is toch leuk. Goedemorgen.
1: Het grote Develé Nieuws uit Frankrijk, zeker. Want stel dat je deze zomer nog van plan was naar Parijs te gaan, dan kan je vanaf vandaag ook weer terecht in de Galerie d'Apollon. In het Louvre is dat. Dat is de zaal die weer open is na de juwelenroof van vorig jaar oktober. De sieraden zelf die daar gejat zijn, ja, dat is natuurlijk een beetje voor de hand, maar die kan je niet meer zien, want die zijn nog steeds kwijt. Je moet het doen met de mooie architectuur van de zaal en misschien ook wel, ja, die hete zomer in Frankrijk, dat het ook wel lekker is om daar gewoon even binnen te zijn in de Louvre, om gewoon even een beetje de koelte op te zoeken.
0: Gewoon
1: natuurlijk.
0: Even voor de airco. Ja. Dat was die brutale roof, hè, met die gasten.
1: Ja, met dat verhuisliftje. Ja.
0: Bijzonder verhaal in het Algemeen Dagblad deze week, deze ochtend, want het is toch niet te geloven, de kaasruit van de Albert Heijn, ken je hem?
1: Dat zou
0: in principe een knapperig kaasbroodje moeten zijn.
1: Ja,
0: alleen de receptuur was veranderd, waardoor klanten klaagden dat het niet meer naar kaas smaakt. Wat ik in principe een aanbeveling vind. Dus ja, ik denk, dat zou de eerste kaas eruit zijn die ik ook eet.
1: Ja.
0: Maar goed, de klachten stroomden binnen en uiteindelijk heeft de Albert Heijn gedacht, ja, we gaan toch de receptuur aanpassen. En vanaf deze week kun je weer je oude vertrouwde knapperige kaasbroodje mee naar huis nemen. Dat is gewoon lekker.
1: En ook nog even belangrijk nieuws uit onze culinaire laadje. Als je met de trein naar Duitsland gaat, dan moet je zo meteen afscheid nemen van het eerste biertje op het station. Ik weet niet dat een traditie was, maar dat blijkbaar. De Deutsche Bahn, zeg maar de Duitse NS, die voeren een alcoholverbod in op alle 5400 stations in Duitsland. Dus geen schnaps meer op het perron voordat je naar je vriendenweekend in Berlijn gaat. De aanleiding is wel iets minder gezellig. Je kan je er iets bij voorstellen, want vorig jaar waren er zo'n 5600 geweldsincidenten bij de Duitse spoorwegen. En de Deutsche Bahn zegt, ja, de maat is nu vol, we kappen ermee met die flauwekul.
0: Jouw startnummer. Ja, zou je denken dat een beetje snap zorgt voor gezelligheid. En met een beetje is
1: dat
0: misschien
1: maar zo werkt dat dan toch weer niet.
0: Snap, het is niet goed. Nee. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. De nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is woensdagochtend. Het is de dag van Wiegen bij de Nijmeegse Vierdaagse. En misschien wel de dag van jouw startnummer op NPO Radio 2. Als je nou denkt van, ja jongens, ik heb toch een lekker liedje in mijn hoofd. Laat het ons weten.
1: Het land van Maas en Waal.
0: Nou ja, dat zou kunnen. Ja. Als je er niet op kan wachten, dan doe je dit nu alvast. Ja? Met welk liedje wil jij je dag aftrappen? Laat het me weten via de NPO Live.

0: Ja, Iro Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Goedemorgen. Hoe gaat het onderweg hier?
1: Live vanuit de Einsteinstraat in Nijmegen, de verkeersbeleid.
2: Dat is toch lekker, hè?
1: Ja, dat is dat. Dit kan
0: al de slimme opmerkingen van je.
1: Precies. Dit is handig om te weten, want de N35 die is afgesloten bij Nijverdal. In de tunnel is een ongeluk gebeurd en een belangrijk treinbericht nog. Want tussen Annapurna en Den Helder rijden tot ongeveer 11:15 deze ochtend geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding.
0: Even de relativiteitstheorie in dit straatje.
1: ESMC-kwadraat,
0: Jan-Willem. Je doet veel te kort, dat bedoelde ik eigenlijk.
1: Oh, pardon.

0: Jonas Blue en Melvin Edge of Desire. Ik vind het ook weer zo'n lekker zomerplaatje. Ja, ja, niks mis mee.
1: Nee, dit is een mooie soundtrack. Hey, goedemorgen. We staan in de Einsteinstraat in Nijmegen. En we staan hier als een soort Juliana en Bernard een defilé af te nemen. Terwijl iedereen voorbij komt. In
0: ja, voel je net Prins Bernard? Ja, nou, misschien moet Bernard, je dan wel gaan zwaaien. Want die zwaaien altijd netjes.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zie dat
0: weer. Oh, dit zijn geen landgenoten. Dit zijn Britse soldaten.
1: Ik wou net zeggen, herken de vlag. Ja, dit zijn de Britten. De
0: Grieken. Morning. Nou, dit is wel een feest. Maar we gaan zometeen proberen om toch ergens in de kopgroep te lopen. Omdat we dus, ja, onze theorie is dat we af en toe slechte verbindingen hebben. Omdat mensen allemaal hun app gebruiken. En dan loopt eigenlijk de datalijn vol, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ja, het is zo banaal is het.
0: Ja, dus voor in de groep is het rustiger. Dan lopen ze ook wel veel harder. Dus we gaan zometeen in ons busje stappen. Dan gaan we dan proberen ergens na het nieuws van 6:30 te plannen. En dan gaan we als een speer richting de kopgroep van de Nijmeegse Vierdaagse. En dan gaan we alsnog proberen mee te lopen. Dat wordt wel een beetje mee rennen. Dus dat is aan alle dagen uit, aan alle kanten uitdagen.
1: En nog even een shout-out naar het studentenhuis hier, waar wij nu het internet mogen gebruiken om alsnog een soort strakke verbinding te maken.
0: Ik vind het voor studenten redelijk snelle wie.
1: Ja, nee, zeker. Nee, hartstikke goed.
3: Startnummer.
1: Hoofdstudentenhuis die zegt, jongens, ik wil wel zo gaan slapen als je het niet erg vindt.
0: Oh, die is de hele nacht doorgegaan.
1: Ja, dat denk ik.
0: Vandaar dat hij naar binnen is geweest.
1: Ja.
0: Marieke, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Hey, Marieke. Hey, goedemorgen. Hallo. Jij had even een leuk startnummer in gedachten voor ons, toch?
4: Ja, het is Roze Woensdag. En daar hoort natuurlijk wel een beetje een stout nummer bij. Dus ik wilde graag Padam Padam van Kylie Minogue.
1: Oh, dat vind ik niet geen nummer, fout. Nee, een stout nummer of een fout nummer?
0: Voor mij zijn ze stout.
4: Ja, allebei. Maar een beetje allebei. Stout, toch?
0: Een beetje stout. Ik kan het wel even vragen. Hi, mag ik wat vragen? Vind jij Padam van Kylie Minogue een stout nummer?
5: Ik ken het nummer niet.
0: Nou, zie je Marieke, dus dat valt reuze mee. Dankjewel, hè.
4: Oh, ja.
1: We gaan hem gewoon heel hard zetten hier op de speakers, zodat iedereen gewoon lekker door kan knallen.
4: Ja, doe dat. En mag ik nog iets tegen jullie zeggen?
1: Ja.
4: Heel erg bedankt voor alles. Voor alles luisteren.
0: Dankjewel, Marieke. En jij bedankt voor al je appjes, hè.
4: Fijne wandeling.
0: Ja, dankjewel. En blijf even, hè.
4: Dankjewel.

0: Elke woensdagochtend Prince Mohammed en June Lodge, Someone Loves You Honey. Daarvoor het starten van Marieke Padam van Kylie Minogue. Goedemorgen. Het is vandaag een redelijk bewolkte dag met af en toe kans op een spatje motregen. Ik voel ze hier ook al een beetje, de druppeltjes.
1: Druppeltje. Ja. Ja.
2: Prima, we kunnen het hebben. We zijn geen watjes, we zijn niet van suiker.
0: Zo is het rustig, Jeroen, rustig. Nijmeegse druppeltjes. Ja. Het wordt vandaag tussen de 18 en 21 graden. En de verkeersupdate komt van Tim Schaap. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens. Ja, op de meeste plekken valt het nog wel mee. Wel piet op de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 7 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk gooit roet in het eten op de N35. De weg tussen Zwolle en Enschede. En beide richting is de weg dicht tussen Wierde en de Salland-Twente-tunnel. Onbekend hoe lang het gaat duren. En het komt daardoor een ongeluk.
0: Tim, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Dan het nieuws van 6:30. Carmen is aangeschoven in Hilversum. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van het offensief tegen explosies is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
5: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
4: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. En daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om de illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Dat gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man en een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Mensen zouden daar alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. En het reisadvies voor Bahrein staat op rood en dat betekent dat het er te gevaarlijk is. Aanleiding zijn de toegenomen aanvallen van Iran en Amerika. Het is over en uit voor Michael van Gerwen op de World Matchplay. Hij werd uitgeschakeld door een andere Nederlandse darter, Dirk van Duivenbode. In een spannende wedstrijd in Blackpool werd het uiteindelijk 14-12 in Leks.
6: Het gebeurt zoals wel vaker deze wedstrijd met de laatste. De allerlaatste die hij nog in zijn handen heeft is voor Dirk van Duivenbode.
4: En Van Duivenbode heeft met de winst op Van Gerwen de kwartfinales bereikt. En vanavond spelen Gian van Veen en Wessel Nijman tegen elkaar om een plek in de kwartfinales.

0: absoluut past bij vandaag. Het is de dag van Wiegen.
1: Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
0: De Nijmeegse Vierdaagse gaat het land van Wiegen. Maas en Waal.
1: Shake it off.
0: Ja. Nee, het land van Maas en Waal.
1: Oh, natuurlijk. Je gaat het gewoon doen.
0: Ja, natuurlijk. Oh. Het heeft ook nog eens een heel lekker wandeltempo. We hebben het over 1967. Lennart Nijg, de man die natuurlijk de bekendste teksten schreef voor Boudewijn de Groot. Die heeft de inspiratie gehaald uit een kinderboek, als ik me niet vergis. Over iemand die vloog over het land van Maas en Waal. Toen dacht hij, hey, dat is mysterieus. Dat is mooi, daar ga ik een liedje over maken. Dat werd een soort van het ongekroonde volkslied voor deze regio, het land van Maas en Waal. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het Blikken Harmonieorkest in een grote regenton.
1: Ja, je zou denken, je moet minder gekke middelen gebruiken.
0: Ja, dan zit je er gelijk lekker in. Ik zeg, laat het wandeltempo maar komen. En dan knallen we lekker door in de wandelcollectie. Dit Boudewijn de Groot. Onder de groene hemel.

0: dat wij toen openlijk aan het fantaseren waren over... zou die dan net zo lekker klinken, want hij klonk toen zo lekker en hij viel zo fijn. Zou die net zo lekker klinken als we hem in de zomer draaien? Bijvoorbeeld bij de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, nou weet je wat, dan moet ik toch school even draaien. Maar ja, inmiddels zitten wij in een busje. Omdat ja, de verbinding net als gisteren laat weer te wensen over.
1: Dramatisch.
0: Het is te druk op het dataverkeer, op de masten. Vanwege alle wandelaars die heel veel informatie naar die zendmasten sturen. Waardoor wij nu in het busje zitten. En het busje brengt ons dan naar Alverna. En dat is het eerste dorpje eigenlijk als je uit het natuurgebied loopt. Waar de mensen vooraan lopen. Denk ik. Ik denk dat we nu een beetje bij die 50 kilometer...
1: Nou, zo met het tempo dat onze Tom nu aan het rijden is.
2: Ja. Tom, ja. Denk je ook een beetje aan de veiligheid, jongen? Blank gas!
0: Ja, maar dus dat zal wat vragen van onze benen. Maar dan is het waarschijnlijk wat minder druk met wandelaars, waardoor we een betere verbinding hebben. Dat is de theorie. Dat gaan we natuurlijk allemaal nog uitvinden. Maar wij zijn nu dus in een busje onderweg naar de kopgroep van de Nijmeegse Vierdaagse.
1: In de voorstad van Nijmegen crossen we nu doorheen.
0: Om dan zo meteen met hen mee te lopen. En ik dacht, ja, in een busje zitten en Supertramp, dat brengt ons brengt mij bij deze. Want dit is jouw Wie is de Mol liedje.
1: Klopt,
0: toch?
1: Ja. Ik zat weer helemaal met Nicky en Tigo onderweg naar de grote ontknoping in Italië. Dat is mooi.
0: Het is een prachtig nummer. Supertramp op Radio 2. Hoe is het onderweg verder?
1: Nou, we vielen op de A16 nu. Als je onderweg bent van Breda naar Rotterdam. Er wordt gewerkt op de Moerdijkbrug. Daar is één rijstrook dicht. 20 minuten vertraging is nu je deel. Het gevolg is dat ook de A17 vanuit het westen van Brabant naar de A16 nu aan het vastlopen is. Voordat je de A16 daar op kan, nu een kwartier vertraging.
3: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Annette.
3: Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Elsa.
3: Is er nog nieuws?
0: Ja, er is altijd nieuws. Ja, ik zal even te denken, we kunnen dan morgen alsnog school natuurlijk doen. Om te kijken of die lekker
1: als dit zo doorgaat, dan kunnen we wel lange platen gebruiken natuurlijk. Ja. Ja.
0: Voor Fools Overture gaan we naar Friesland. Dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Friesland staat natuurlijk op dit moment in het teken van het Scootjesielen. Een grote zeilwedstrijd, je kent het wel, hè, op de Friese wateren. Het is een prachtige traditie. En ja, ik heb dan altijd een associatie met lekker weer en gezelligheid. Maar het kan er ook behoorlijk hard aan toe gaan. Gisteren alleen al vonden er 3 aanvaringen plaats. En dat maakt dan wel een behoorlijke indruk, ook bij de commentatoren.
4: Het is hier een drama in de Volkertsleet. Jouweren en
5: die slingen ik door de kant, hè?
4: Ja. Die knallen je bovenop de wal. Ja, het is hier slag om de Volkertsleet.
0: Ja, het gaat er natuurlijk zo hard aan toe dat er wel eens een ongelukje gebeurt. Er is gelukkig niemand ernstig gewond geraakt. En de wedstrijd die gaat vandaag gewoon door vanuit het prachtige Ter Herne.
1: Al ongeveer een maand is het baas boven baas in de omgeving van de Beekse Bergen. Want daar ontsnapte namelijk een kuifmangabi uit de dierentuin. En nog gisteren werd hij weer in het wild gespot in de buurt.
6: Helemaal tevreden was hij. Hij zat lekker te eten en heeft daar zeker wel een half uur gezeten.
1: Ja, hij heeft het gewoon helemaal naar zijn zin daar, joh, in die bossen. En hij laat zich ook niet zomaar in een hoekje drijven of vangen. Maar toch geeft de groep dierentuinverzorgers het niet op. En die gaan steeds creatievere manieren verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Ook deze ochtend klinkt het daar zo.
7: Die hebben we opgenomen. Dus een uur of 5, 6 speelt dit geluid door. Dit is ook een vriendelijke roep van de soort, want ze krijgen op dat moment eten. En daarmee hopen we eigenlijk dat hij dus zijn groep hoort. En richting het geluid.
0: Kijk, we horen net een gelukkige aap.
1: Ja, gelukkige aap. Nou, het apenontbijt, zeg maar, dat hoor je daar dus. Wie weet loopt dat diertje vandaag zomaar ineens de goede kant op. Wat een spannende soap is dit.
0: Dat is toch niet te geloven. Mini-reportage was het gewoon. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow van Radio 2. Woensdagochtend.

0: Ik heb gelijk. De eerste keer schreef hij met een Freedom. OM natuurlijk. Daarna heeft hij nog een liedje geschreven, Freedom. Die hoorde je net een...
1: Ik voel alweer een plaatje van
2: Jan-Willem en Jeroen, die zitten weer in dat zwarte gat ergens in Nijmegen.
1: Ja.
2: In een busje onderweg naar Beter Bereik. Maar,
1: het is een heel album hoor, van Adam Lambert.
2: Kijk, heel af en toe komen ze doorheen. Ik hoor Jeroen opeens A zeggen. Maar goed, laten we gewoon beginnen.
3: Hier is Carmen, met een raadsel.
1: Oké. Voor iedereen die dit kan horen, hier komt het raadsel. Let op, waar gaat het over?
4: Zachtjes lopen, niet te veel geluid maken. Je kunt wel zachtjes praten, maar niet stampen en hollen.
5: De Vierdaagse.
6: Ja, dit gaat over de Vierdaagse, denk ik ook.
1: Dat zou je denken, hè? Ik dacht al, dat gaan jullie zeggen. Maar nee, dat is niet goed.
2: Zijn we zo voorspelbaar, Carmen?
1: Nee, hoor, maar dat ligt gewoon heel dichtbij. Met wat
6: het gaat over feestvieren.
1: Feestvieren? Nee, dat zou ik ook niet
2: Hij gaat
1: zeggen.
2: Over hotel of zo, waar je niet mag rennen, op de gang. Kinderen.
1: Ik kan het allemaal niet goed rekenen. Dus ik krijg...
2: Wat is het dan wel?
6: Ik net had Alfred koffie voor je gegaan. Ja.
7: Ster.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Even bollen. Iedereen.

0: grote uitdagingen op de Reusden.
1: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
0: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
2: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Het is 7:00 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 en NOS Journaal vanuit Hilversum. Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Nijmegen is gisteravond tijdens de Vierdaagse feesten iemand doodgeschoten. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man. Dat gebeurde net buiten het festivalterrein. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer overleed niet veel later in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was. De politie heeft inmiddels iemand opgepakt. Na dagenlange protesten in Oekraïne heeft president Zelensky zijn legerleider Sirski ontslagen. Demonstranten eisten het vertrek van de commandant en daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. Volgens correspondent Christian Pauw is de commandant omstreden.
16: Hij stond bekend om zijn Sovjet-stijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
15: Zelensky ontsloeg pas ook de populaire defensieminister Fedorov. Die kon niet door één deur met de nu ontslagen legercommandant. Terwijl er nu op veel plekken bosbranden zijn, viel het vorig jaar in het Braziliaanse Amazone regenwoud relatief mee. Er gingen 3 miljoen hectare in vlammen op en een jaar daarvoor was het nog bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was en doordat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. In de Schorlse duinen kun je op zoek naar de grootste hagedissen van ons land. Er leven duizenden zandhagedissen in het gebied en een groep ging met een natuurgids van Staatsbosbeheer mee. Toch is het nog niet zo makkelijk om ze te vinden, zegt de gids Joop.
17: Ik zeg er van tevoren bij, het is geen dierentuin, dus garanties kan ik niet geven.
18: Hij had een bruine streep voor zich en hij had groen bij zijn lijf, zeg maar een beetje.
17: Niet te veel geluid maken, je kunt wel zachtjes praten, maar niet stampen en hollen.
19: Hij zat heel dichtbij.
15: Deze groep had geluk, want de ene na de andere zandhagedis kroop door de bosjes en kon mooi op de foto worden gezet. Het weer bewolkt vandaag en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 21 graden.
14: Carmen, dankjewel. Dan de verkeersupdate. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
20: Hey, goedemorgen jongens. Ja, het is nog niet echt heel erg druk onderweg hoor. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Een paar uitzonderingen. Allereerst de A16 Breda en Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 11 kilometer en 25 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. Voorlopig is er één rijstrook dicht. Hierdoor ook viel op de A17 als je onderweg bent vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk 2 kilometer en een kwartier extra. En tot slot nog altijd die A35 en de N35 eigenlijk ook. In beide richtingen is de weg dicht tussen Wierde en de Salland-Twente-tunnel. Komt daardoor een ongeluk en het is onbekend hoe lang het gaat duren.
14: Tim, dankjewel.
20: Graag gedaan, tot zo.
14: Zometeen gaat hij rollen.
21: De dobbelsteen.
14: Ja, de grote vraag is, wat mag erop? We hebben plek voor 6 liedjes en de dobbelsteen bepaalt zometeen welke de uitzending haalt. Carmen, waar zit jij aan te denken?
15: Misschien iets van de Tramps. Hold Back the Night of zo. Leuk, gezellig.
14: Oeh, altijd lekker.
15: Ja.
22: Ik zat te denken aan, Taylor Swift en Shake It Off, omdat we in Wiegen zijn.
14: Oh, altijd leuk. Ja, maar we zijn nu in Wiegen met ons busje.

0: wandelaars zijn die nog niet. We zijn onderweg naar plekken waar we verbinding hebben. Ja, gelukkig hebben we wel verbinding met jou, want je hoort ons. Dus als je denkt, nou jongens, ik weet nog wel een leuke voor de Dobbelsteen, laat het ons weten via de app. Plek voor 6 liedjes, tot zo!
1: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Jan Willem start op live vanaf de Vierdaagse.
8: BNN Para.

Everybody needs somebody to love. Het waren de Blues Brothers. Goedemorgen. En van harte welkom op deze bewolkte woensdag. Af en toe piept de zon erheen en af en toe valt er wat motregen. Het wordt vandaag tussen de 18 en 21 graden.

0: start op. Ja, goedemorgen.
1: Het is 22 juli, het is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Goedemorgen, wie ben jij dan?
2: Ik ben Ruben.
1: Hey Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Spreek je het ook zo uit, Ruben?
2: Ja, Ruben.
1: Ruben. Oh, echt waar, want je hebt Engelse ouders, of?
2: Nee, mijn ouders hebben van Engeland gewoond.
1: Ah, vandaar.
2: Maar, ja, wel leuk.
1: Ja, Ruben, je rende naar ons toe.
2: Ja, wij luisteren elke ochtend Jan Willem start op.
1: Ja.
2: Dus en ik had het met mijn pa over op het moment dat jullie tegenkwam.
1: Moet je even een fotootje maken?
2: Hallo zeggen.
1: Ja. Ja, maar is je pa er ook bij, of niet?
2: Nee, hij was dit jaar, zouden we samen de 50 lopen.
1: Ja.
2: Alleen uit de knieblessure. En hij is helaas ook na gisteren al uitgevallen.
1: Dus
2: hij heeft gisteren wel gehaald, maar vanochtend.
3: Maar hij heeft het wel mooi geprobeerd.
2: Hij heeft het wel geprobeerd.
3: En daar kan hij hartstikke trots op zijn.
1: Hey, heeft hij een favoriet liedje? Want we zijn natuurlijk ook bezig met de dobbelsteen. Dan zetten we even op nummer 1 een liedje voor je pa.
2: Kijken, wat zou hij. Het leukste denk ik wat hij zou vinden is In the Presence of Enemies van Dream Theater.
1: Ja, waarom niet?
2: Ja.
1: Zetten we die toch op 1?
2: En dan ook het liefst die 26 minuten versie.
1: Oh, 26 minuten versie.
3: Dat is heel handig.
1: Heb je nog een alternatief?
2: Ja, er is ook een korte hoor.
3: Ja, nee, dus, maar Jan Willem, dat is super handig, want dan kunnen wij naar het volgende punt rijden voor de goede verbinding.
1: Ja. Nog één keer de titel.
2: In the Presence of Enemies.
1: In the Presence of Enemies van Dream Theater. Ja, dat ga ik onthouden. Even een fotootje maken.
2: Ja,
1: dat is wel leuk voor Pijn. Hoe kom je erbij?
3: Oh, er komt even bij. Ja, even voor de foto hier in Wiegen zijn we vandaag.
1: Het is wel 10 euro, maar het is allemaal voor het goede doen, hè?
2: Zal ik hem zo doen?
1: Ja, nee, maak hem even zo. We lachen even naar de camera. Hey, succes Ruben!
2: Dankjewel.
1: Ja, leuk dat je moet hebben.
2: Succes, kerel.
1: Graag gedaan.
3: Ja, leuk dat je erbij bent.
1: Ja, het is woensdagochtend. Dat kan maar één ding betekenen.
3: Oh, nee.
1: Naar de rugzak van voorlopen, die heeft de printer mee. Dan moet je heel een zetje geven. Even kijken. Even een knal. Ja, goed zo.
3: Oh ja, daar gaat hij.
1: Dat is toch lekker.
3: Dus even kijken wat eruit
1: komt. Wat komt eruit rollen?
3: Mark Cohn en Walking in Memphis.
1: Walking in Memphis?
3: Ja. Dat is de plaat van de mystery guest van vandaag. Dus we moeten eigenlijk misschien dat we daar iets aan kunnen koppelen.
1: Zou het de Pie zijn?
3: Nee.
1: Nee.
3: Ik denk Evelien de Bruin.
1: Omdat zij ook aan het wandelen is.
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja, het heeft iets te maken met het Nijmeegse Vierdaagse. Dat kan niet anders. Wat ruik ik eigenlijk? Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het is peskendol.
1: Peskendol. Maar dat moet je niet opeten, denk ik.
4: Nee.
1: Nee, maar het ruikt naar tijgerbalsem.
4: Ja, het is ook een soort tijgerbalsem als ik iets.
1: Maar je spuit de kruiden van wandelaars in hier.
4: Ja.
3: Maar dit is echt als vliegen op de stroop komen. De wandelaars hier op af op deze
1: gewoon,
3: mensen.
1: Ja, je ziet het gebeuren. Er wordt gewoon, het is echt gewoon als een. Het is een volledige graffiti-artiest.
3: Wat is het eigenlijk? Een soort van spieropwarmer?
1: Is het een soort spieropwarmer?
4: Het wordt eerst koud en dan wordt het warm. Voor de spieren is dat.
1: Ken jij Walking in Memphis van Mark Cohn, dat liedje?
4: Nee.
1: Nee, dan is zij niet de mystery guest. Want ik denk, dat ga ik toch even checken. Maar. Start off. Straks krijgen we meer liedjes. Dan gaat het grote raden beginnen.
3: Er wordt niet alleen gewalkt in Nijmegen, maar ook gefietst in Frankrijk. Etappe nummer 17 staat vandaag op het programma in de Ronde van Frankrijk. De Tour de France, het wordt een vlakke etappe van Chambéry naar Voiron. Dat is een ritje van 174 kilometer. En in het geheel nog steeds eenzaam aan kop Tadej Pogacar.
1: Ach, ja, dat is de boel. Je
3: kan niet missen
1: van de Tour de France. Die gaat hem wel pakken als er geen gekke dingen gebeuren. Ja, als je dacht dat je eindelijk af bent van het WK-nieuws, dan heb je het helemaal mis. Want vanaf vandaag staat er een veiling met de meest memorabele elementen van een toernooi. Dat is toch mooi verwoord, hè? De meest memorabele,
3: Wat is dat dan?
1: Dat is Donald Trump, nee hoor.
3: Ja?
1: Een gesigneerd shirtje van Messi bijvoorbeeld. Of het knalgele pak van Shakira. Dat is misschien wel wat voor jou, hoor. Dat is opzet deze halftime show.
3: Ja.
1: Of een bal met de handtekening van Chris Martin, die natuurlijk die hele halftime show heeft gearrangeerd. De volledige opbrengst gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund. Ik ben benieuwd of die ene ingetrokken rode kaart ook geveld. Die zou ik dan wel weer willen hebben.
3: Die is goud waard.
1: Ja, voor hoeveel geld die dan weggaat. Hoe is het onderweg?
3: Het grootste probleem deze ochtend is toch wel de A16 vanuit Breda. Als je onderweg bent naar Rotterdam op de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht. Het komt

0: in de ochtendshow vanaf de Nijmeegse Vierdaagse Kensington Living For and for Robin and Love. Maar lekker Lisa de vraag. En nou net spraken we Ruben, Jeroen, hè?
1: Ruben, die staat op 1. Die heeft, wil graag voor zijn vader, die gisteren nog wel meewandelde, maar vandaag helaas moest uitstappen. Dream Theater en In the Presence of Enemies.
0: Kijk, 26 minuten spannen aan de haak. Ik loop naar Scheetje. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Gaat het met je?
2: Heel goed.
0: Nog. Je straalt.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik dacht op een gegeven moment van, wat komt eraan? Ik word verblind en dat was jouw glimlach.
1: Nou, oude charmeur ben je toch.
0: Jeroen, kijk nou zelf, er is om naar Jeroen.
1: Ja, dat is wel een mooie glimlach.
0: Dat is toch de glimlach van de Nijmeegse.
1: Als je wilt meekijken, NPO 1 Extra.
0: Maar hoe gaat het?
2: Heel goed.
0: Ja, loopt het lekker?
2: Ja, tot nu toe wel.
0: Hoeveel kilometer loop je?
2: 50.
0: Meer dan zat, hè?

0: Meer dan
1: ja, precies. Maar keer 4, dan zit je toch al aan de 200.
0: Absoluut.
1: Ja, en als je dan nu nog, zeg maar, wat je vandaag nog moet lopen en de twee komende dagen bij elkaar optelt, dan, ja, dan zit je toch dik boven de 100 wat je nog moet, hè?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Maar?
0: Ik denk nog wel 130.
1: Ja, maar zo voelt het niet, hè?
0: Nee.
1: Gelukkig.
0: Ik doe niet. Publiek trekt je er doorheen.
1: Ja, fijn is dat, hè?
0: Nergens zo'n publiek als in Nijmegen.
1: Maar wij zijn natuurlijk net in de bus een beetje, we hebben een beetje gesmokkeld, want we lopen nu vrij vooraan, hè, bij de, eigenlijk kan je wel zeggen, de snelle lopers van de Vierdaagse.
0: Ja.
1: Loop je ook bewust, zeg maar, een beetje vooraan in de stoet?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh,
0: ik vind mezelf best wel een langzame lopen.
1: Maar het tempo is hier best hoog.
0: Oh, nou, ik hoor bij de langzame.
1: Nou, niks van gemerkt.
0: We zijn er van 7,5 kilometer en ik zit op de 5.
1: We zijn bezig met onze dobbelsteen, met verzoekplaatjes. Wat mag er op nummer 2 voor jou?
0: Oh, terug in de tijd. Absoluut.
1: Terug in de tijd zetten wij erop. Geetje, veel plezier en succes.
0: Dankjewel, dank je.
2: Op nummer 3 staat vandaag Jacqueline, Dance the Night Away van Dance Away van Roxy Music. Een heerlijk nummer om op te lopen. Ik luister altijd als ik train en loop in de Vierdaagse. Dit jaar loop ik helaas niet. Dit is mijn nummer voor de dobbelsteen.
1: Op 4 staat Sylvia. Goedemorgen, dappere wandelaars van de Groenie. Ik doe nog wel eens een poging voor de dobbelsteen, omdat het lekker loopt. Mascanada van Sergio Mendes met de Blackout Kings. Veel wandelplezier. Groetjes van Sylvia uit Assen.
2: Ja, live vanuit Wiegen. Rob, goedemorgen. Mannen en Carmen, jullie gaan met de kop meelopen. Dus heel graag Run Baby Run van Sheryl Crow. Groetjes Rob.
1: En dan gaan we naar nummer 6. Goedemorgen, met wie spreken?
3: Hi, goedemorgen, met Marlies.
1: Hey, ik kon het niet goed verstaan. Zei je Marlies?
3: Sorry,
1: Carlien. Carlien. Carlien, goedemorgen.
3: Carlien.
1: Ja, welkom bij de Nijmeegse Vierdaagse.
3: Ja. Oh, wacht even hoor. Hier gaat iets fout. Ja, goedemorgen mannen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo. Wat ging er fout? Wil je van je stoel?
3: Ja, ik dacht dat ik jullie ook over de telefoon hoorde, maar dat bleek een misverstand.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb geen idee, want de meeste mensen horen ons via de radio natuurlijk. Maar in principe zijn we nu toch gewoon aan het bellen.
2: En als we heel hard praten, hoor je misschien met een raampje open. Ja.
1: Lieve Carlien, je hebt plekje 6 vandaag. Wat mag erop?
3: Dan mag op Sweet Goodbyes van Crescent. Maar ik heb nog iets voor jullie.
1: Oh?
3: Ik heb een soort ode aan jullie gemaakt.
1: Oh, een ode aan ons?
3: Ja. En hebben jullie tijd dat ik hem voorlees?
1: Nou, ik weet niet hoe lang die is, maar
2: duurt.
1: Ja, dat is, ik vind het eigenlijk nu al mooi dat je de moeite hebt genomen. Ja.
3: Nou, zal ik dan maar beginnen?
1: Ja, begin maar. Dan kijken we wel hoe het eindigt.
3: Ja, kijk maar. Als je zegt van nou, Carlien, nu wordt het te lang, dan
2: valt de verbinding weg.
1: Nee, maar zijn het 5 A4'tjes? Ja. Anders doen we het gewoon zo meteen, Carlien. Dat kan ook, hè? Dat je gewoon, en dan kun je ook even alle moed verzamelen. Dan gaan we nu gooien en dat we het dan straks even doen.
3: Ja, is goed.
1: Zullen we dat doen?
3: Ja, moet ik gewoon aan de lijn blijven?
1: Ja, dan blijf je gewoon aan de lijn. Had je al gezegd wat je wilde horen?
3: Ja, Sweet Goodbyes voor jullie van Crescent.
1: Sweet Goodbyes van Crescent. Weet je wat, dan bewaren we die ook voor straks. Dus dan doe je straks je oude en dan wat je gemaakt hebt. En dan drijven we erachteraan Crescent. En dan ga ik nu gooien voor de andere 5.
3: Ja, heel goed idee.
1: Tot zo, Karin. Ik vind het heel spannend, Jeroen, dat er wat ons te
2: de
1: wachten
2: dobbelsteen
1: staat.
2: De dobbelsteen rolt door het dorre gras van Berm in Wiegen.
1: Het is plekje 4 geworden.
2: Het is 4 geworden. En dat was Sylvia, die goedemorgen dappere wandelaars. In het vroege uur de Black Eyed Peas en Sergio Mendes.
1: Oh, dat is toch lekker lopen, Mascanada. Daar worden we toch blij van.
2: Lekker tempootje. Dankjewel, Sylvia.

0: Sylvia, dankjewel voor de aanvraag. Je hebt ons een groot plezier gedaan met Mascanada van Sergio Mendes en Black Eyed Peas. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag krijgen we van alles wat. Het is vooral bewolkt. Af en toe piept de zon erheen. Maar er kan ook hier en daar een spatje regen vallen. 18 tot 21 graden vandaag. En de verkeersupdate komt deze ochtend van Tim Schaap. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen jongens. Ja, het gaat onderweg eigenlijk vrij gemoedelijk hoor. 35 kilometer nu, alles bij elkaar. De langste file staat op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Breda en de Moerdijkbrug. 20 minuten door wegwerkzaamheden. Er is voorlopig één rijstrook dicht. Op de A17 kan men tussen aanhalingstekens meegenieten vanuit Roosendaal. Voor knoop het Klaverpolder ook een file. 3 kilometer en 20 minuten. Dan is het wat drukker op de A2 Utrecht-Eindhoven. Voor Sint-Michielsgestel 4 kilometer en 10 minuten. Komt door een pechgeval, er is één rijstrook dicht. En helemaal dicht is nog steeds de N35, de weg tussen Enschede en Zwolle. Tussen Wierde en Nijverdal, er is een ongeluk gebeurd. Tot het middaguur kan daar geen verkeer overheen.
0: Leuk om jou eens in het echt te zien.
2: Ja, wie ben jij? Zeker, Foka Brinkman.
0: Ja, leuk. We moeten even een fotootje maken, begrijp ik.
2: Ja, laten we dat doen.
0: Oké.
2: Okay. Helemaal leuk.
0: Zo, hij staat erop.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, bedankt. Doeg.
2: Succes met je uitzending.
0: Ja, dankjewel hoor. Dankjewel, Carmen, goedemorgen. Vanuit Hilversum met het nieuws van 8:30. Hi.
3: Ja, de politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij een schietincident op de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Rond 10 uur werd in het centrum een jonge man neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later die avond. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. En het is wel. Helemaal ook in deze week. Er zijn echt wel een aantal dingen gebeurd wat best wel naar is. Ook in het park en dat soort dingen. En verder. En om het dan hier zo dichtbij te hebben.
3: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. De politie doet nog altijd onderzoek. De omgeving is afgezet. Ook Frankrijk komt met een social media verbod voor kinderen. Onder de 15 jaar mag je daar straks niet meer op social media om de mentale gezondheid van kinderen te beschermen. Frankrijk is het eerste land in de Europese Unie dat zo'n verbod invoert. En de bedoeling is dat het in september ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Tijdens een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland brak een raam, waardoor hij met zijn hoofd en schouders naar buiten werd gezogen. Medepassagiers wisten hem het vliegtuig weer in te trekken. Nou, de man werd naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels goed met hem, al heeft hij nog wel last van zijn hoofd en nek. En op de kermis in Uden was het gisteren een stuk rustiger. Niet per se qua bezoekers, maar wel qua harde geluiden en felle lichten. De Holiday Kermis is een speciaal evenement voor mensen met een beperking en biedt een prikkelarme kermismiddag.
5: De attracties gaan nu ook een tandje rustiger. Je zag straks ook, toen de mensen hier allemaal kwamen, dat ze aan de zijkant staan. Mensen die te veel geprikkeld worden, want ook dat zit natuurlijk. Maar het is eigenlijk één groot feest. Niet alleen voor hun, maar zeer zeker voor mij.
6: Waar komen jullie net vandaan?
7: Van Spookhuis.
6: Houden jullie van de kermis?
8: Ja, gezellig, mensen.
3: Ja, het was een bijzondere dag, want de prikkelarme kermis bestond gisteren ook nog eens 40 jaar.
0: Het was echt een mooi gezicht vanochtend, Jeroen, toen je wakker werd in ons hotel. Ja, hoe moet je het zo zeggen? Suite?
1: Ja. Suite!
0: Ja. Oh, nee, nou. Deze is vanaf je landgoedje hierheen komen rijden in alle vroegte.
1: Ja, met de krantjes onder de arm, ja. Ja, ja, ja. En ik heb hier de Telegraaf meegenomen. En in de Telegraaf las ik een kop en ik was toch benieuwd. Ik ben benieuwd of jullie kunnen raden waar dit over gaat. Vliegtuig.
0: Oh, ja, dit zijn vliegaso's. Dit zijn mensen. Ja,
1: vliegaso's.
0: Ja, dit zijn twee dingen vervelend in een vliegtuig. Huilende baby's, hè, als je er lang moet vliegen.
1: Ja.
0: Maar ja, ook aso's, mensen die te hard praten of het op een zuipen zetten.
3: Ja, of aan met dat tafeltje klappen de hele tijd achter je in je rug. Ook zo
1: oh, ja, en tegen je stoel aan duwen.
0: Maar Carmen, heb jij dan niet, als je dan wil slapen in het vliegtuig, dat je het tafeltje uitklapt en daar dan je hoofd op gooit?
3: Nee, ik leg er wel op mijn laptop op, eigenlijk.
1: Oh ja, laptop mee op vakantie. Gaat ze nieuws checken.
0: Maar neem nou toch eens een keer afstand van je werk.
3: Oh, sorry.
1: Ja. Nee. Dit is het verhaal. Ze zijn er weer. Sinds een paar jaar broedt een 50-tal luidruchtige visdieven in de zomer op het dak van ouderencomplex De Zuiderpoort in Hoorn. Volgens de woningcorporatie is er helemaal niks aan te doen, omdat het beschermde dieren zijn. Nou, Frans Stennenberg, die is 89, die woont daar, die parkeert zijn auto ondertussen al verderop. Hij zegt, anders moet ik om de 2 dagen naar de wasstraat van vroeg in de ochtend tot laat in de
7: de avond hoor je ze krijsen.
0: Een hele goede morgen. Het zonnetje breekt door. Het is een prachtige ochtend. Dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. De final countdown. Naar die laatste dag in de Via Gloriola. Met Europe.

0: gekke is, ik zei net van ja, de final countdown richting de Via Gladiola aanstaande vrijdag is begonnen. Maar ergens wil je daar natuurlijk nog helemaal niet aan denken. Dat is net als met de top 2000, weet je wel. Aan het begin lijkt het een eeuwigheid te duren, maar als het dan eenmaal vrijdag is, straks moet je vandaag denken, hè, verdikke me, is het nu alweer afgelopen. Ja. Ja, en natuurlijk sowieso omdat vrijdag onze laatste show is hier op NPO Radio 2.
1: Ja, dat zal ook dat
0: wel,
1: nog, ja.
0: Dat zal wel een gekke uitzending worden. Nou, we hadden net de dobbelsteen. Carlien belde in voor plekje 6, vroeg Craship aan een surprise. En belde ons vaak. Gemaakt, kan ik die voorlezen.
2: Super lief!
0: Ja, en we zijn natuurlijk ook van de spontane dingen, dus waarom ook niet. Carlien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Ja, we hebben het een beetje uitgesteld. Dit is het moment. Ja. 11 versjes van 4 regels, begrijp ik.
3: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ga je het voorlezen, wil je morgen?
3: Ja, ik ga het voorlezen.
0: Ja, oké, dan starten wij het muziekje in.
1: Ja, gaan we even een muziekje in starten.
0: Ja, heel leuk.
3: Ja. Lieve Jan-Willem en Jeroen, een ode aan jullie, omdat jullie er echt toe doen. Al ruim 8 jaar iedere ochtend vroeg paraat, van 6 tot 9, jullie mooie stemgeluid bij ons wordt door ons bijgepraat. Met humor, warmte, soms een traan en veel gelach begon voor velen zo de werkdag. En eerlijk is eerlijk, ik moet iets bekennen. Ik behoor tot een groep mensen die maar niet aan de vroege ochtendgloren kan wennen. Daarom bewonder ik het des te meer dat jullie zo vroeg al zo scherp zijn, iedere ochtend weer. Fris en fruitig, alsof de wekker niet bestaat en geen van beiden ooit geeuwend opstaat. Dat talent is voor mij een klein mysterie. Bij jullie krijgt de haai dan ook enkel victorie. Meer dan 2000 keer een uitzending gemaakt en heel Nederland werd erdoor geraakt. Met Jan-Willem ruimt op. Als feestelijk decor lieten jullie zien, wij kunnen nog veel meer dan alleen radio maken, hoor. De Dobbelsteen, ook iedere dag een feest. Ik ben er zelf ook een paar keer mee in de uitzending geweest. De intro rally, iedere dag een andere rubriek. Al, ik zat al klaar om te raden. Echter, te vaak wist ik het niet. Maar als de winnaar Thermomok schreeuwde van de toren, dan kon je mijn stem ook van buiten horen. Ik gilde vrolijk met de winnaar mee. Dat ritueel vergeet ik nooit. Oh nee. Op 7:45 verheugde ik mij het meest. Want dan had ik mijn eigen minifeest. Dan schalde de jingle bij mij thuis en ging ik dansend op mijn sloffen door het huis. Nu wacht de Radio 10 een nieuw begin, een nieuw elan. En met Jan-Willem als radiodirector verwacht ik daar heel veel van. Nou, een prachtige stap, dik verdiend, zonder twijfel en bezwaar. Al voelt het voor ons luisteraars toch een beetje raar. Waarschijnlijk zit de intro rally aan Radio 2 vast en blijft de dobbelsteen voorgoed in de kast. Geen dansje meer op die jingle om 7:45. Laat staan de Thermomok, die uit de radio knalt met volle kracht. Dat ga ik missen, dat is waar. Maar ook bij Radio 10 zullen jullie weer voor de verbinding gaan. Er zal straks in menig huis deze zender in de vroege ochtend aanstaan. Heel veel succes met dit nieuwe avontuur. Ook voor ons luisteraar zal het wennen op den duur. Want met humor, warmte en muziek als rode draad weet ik zeker dat Radio 10 straks stralend met jullie opstaat.
0: Nou, dit is echt een heel mooi gedicht, Carlien. Dank je wel.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dat raakt ons echt. En we gaan snel je liedje draaien, want anders moeten we al janken en hebben we helemaal geen zin in natuurlijk.
3: Ja, af van jullie.
0: Ja, dank je wel voor jou. Ja,
1: voor jou, Carlien.
0: Oude geluid blijft en alle mooie dingen ook, Carlien. Dus nog aan de andere kant.
3: Ja, en veel succes met handelen.
0: Dankjewel. Super lief. En hier is je liedje.
3: Ja. Yeah.

0: is het. En de mooie woorden van Carleen, dankjewel. Sweet Goodbyes komt extra binnen. En vanaf nu is het liedje van Carleen. En waarom we draaien over 10 jaar, Carleen, dan denken we aan de mooie woorden die je net uitsprak. Prachtig, dankjewel.
1: Jan Willem, start op. Intro Rally.
0: Ja, de Intro Rally, die reist ook al 15 jaar met me mee. Dus,
2: dat zit er dik in dat na de zomer gewoon weer gebeurt.
0: Daar zal weinig aan veranderen.
2: Daar verder weinig over te zeggen.
0: Want al het moois blijft. Evelien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen, vandaag is jouw beurt, hè?
3: Ja, spannend.
0: Ja, zeker spannend. Wij vinden het ook spannend, hoor.
3: Na 15 jaar nog steeds, dat is dan mooi.
0: Wat zeg je?
3: Na 15 jaar nog steeds, dat is mooi.
0: Ja, mooi, hè? Ja, en het grappige is, de Intro Rally. Ik presenteerde ooit de Roadshow 's middags op Radio 2. En toen hadden we een item, dat heette CD van jou, CD van mij. En dan konden mensen CD's van ons winnen. En ik kon dan een CD van de kandidaat winnen. En die gingen we dan veilen voor het goede doel. Maar op een gegeven moment ging de CD eruit. Weet je wel?
2: We hadden niet meer CD's.
0: We hadden 3 CD-veilingen gedaan. Ja. En toen dachten we van, ach, ik heb nog een spelletje wat ik ooit bedacht heb op de plank liggen. En dat was de Intro Rally. En toen dacht ik van, nou, dan doe ik dat gewoon even tijdelijk tot ik een nieuw iets heb bedacht. Maar dat is uit de hand gelopen.
2: Ja,
0: mooi is dat, hè?
2: Mooi, ja.
0: En vandaag is het jouw beurt. De Zero's gaat het worden, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ben je er klaar voor?
3: Helemaal, ja.
0: Mooi, dan gaan we het doen. De eerste ronde, 10 seconden.
3: Ja.
0: Volgens mij hoorde ik hem al.
2: Ja, ik hoorde hem ook al. Nou, we doen net of we niks gehoord hebben.
0: Alfred van der Weetjes vanuit Hilversum.
1: Ronde 1.
0: Ronde 1, een intro van 10 seconden. Het gaat om de titel.
3: Ja, dat is This Love van Maroon 5.
0: This Love van Maroon 5 is het goede antwoord. Woehoe! Speel je door voor ronde 2?
1: Ronde 2.
3: Ja.
0: Een intro van 8 seconden komt hij aan.
3: Dat is It's My Life van Bon Jovi.
0: Ja, It's My Life van Bon Jovi is het goede antwoord.
1: Ronde 3.
0: Je hebt er nog 3 te gaan, Evelien. De woordtekenen zijn goed. Dit gaat lekker. 6 seconden. Ga je het doen.

0: Wake Away?
1: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Oh, ik vind die knap! Ja, die moest ook wel van ver komen, hè?
0: Nou, ik wist
2: de titel
0: zeker. Ik ken het liedje wel, maar ik denk, ik hoop dat het al is, want dat zingt ze.
1: Goed gedaan.
0: Ja,
1: dat is hem.
0: Ja.
1: De intro's worden steeds korter. We hebben er nog twee. De volgende is 4 seconden op jouw teken.
0: Ja.
1: Kan die? Komt ie aan.
0: Ja. Ja, dat is Murder on the Dance Floor.
1: Oeh, ja.
3: Dat is ronde 5.
1: Oh, Evelien, wat zou het lekker zijn als die thermobok er vandaag uitgaat?
0: Oh,
1: ja, je hebt nog maar één goed antwoord te geven bij ronde 5. Dat is een intro van 2 seconden. Dat gaat heel snel. Dus ik zou zeggen, haal even diepe adem. En als jij ja zegt, starten we hem in.
0: Ja. Is
1: het
0: Assassination?
1: Ja, het is Assassination!
4: Ja, ja, ja!
5: Zijn we nog niet zo ver? Omdat je 5 intro's goed hebt geraden, krijg je een voedend en verzorgend gezichtsmasker. Ain't nobody better than you, met Shea Haboter erin. Je krijgt meer kunst dan kids. De enige echte Jan Willem staat op kerstbal. Je krijgt een boek, dat heet Mijn Laatste Radiojaar, door Frits Spits. Hey, dat is grappig. Je krijgt Radio 2 geur hangen met de geur van Jan Willem Roodbeen. Dat is een aroma van Phoenix, gipsplaten, dobbelsteen, glansspray, Veense jongens en de geconfijte sinaasappelschillen. En omdat je het zo goed hebt gedaan, lieve Evelien, is voor jou die actie hier met fel begeren. Ja, Wim, start op!
1: Yeah. Thermobok!
5: Nou ja. Nou ja.
1: Evelien, je krijgt wat hulp hier uit Wiegen.
5: Hij wiegt zo je kant op.
1: Ja. Oh, je wil nog een foto?
6: Ja, tuurlijk.
5: Oh, even een foto maken. Ja.
1: 10 euro, hoor.
6: Ja, helemaal goed.
1: Oké. Evelien, van harte gefeliciteerd. Welke zou je willen horen?
0: Dat zat er ook weer in.
5: Ja, Sophia,
1: this love is my life, breakaway, fascination.
0: Ik wil wel Sophia
1: Spector speciaal van de roer. Fantastisch gedaan.
0: Dankjewel.

0: Bazo.
1: Ja, ja. Zijn jullie er klaar voor? Ik denk het wel. Ik ga nu voor iets starten. Waar gaat het straks over?
2: Ga nou eens even lekker daar zitten. Dan zit je constant zit je zo. Het is niet lekker om buiten te zitten.
3: Ja, dit is iemand die heeft slecht vakantieweer.
1: Slecht vakantieweer? Ja, oh, dat vind ik trouwens verschrikkelijk. Maar dat is het niet, hoor. Het is geen slecht vakantieweer.
4: Oh. Nee, hij zit opgevouwen in een busje ergens. Ik weet het niet.
1: Opgevouwen in een busje is ook...
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht... Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
6: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend, online, leren.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Grote uitdagingen op de Reusden.
2: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
1: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het is bijna 1 minuut over 8. Hier is Carmen van de NOS met het laatste nieuws. Goedemorgen,
8: Alfred. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste halfjaar waren er bijna 600 van die aanslagen, ruim 100 minder dan vorig jaar. Volgens burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van het offensief tegen explosies zijn de daders bijna allemaal onder de 25 jaar.
9: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
8: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt en er wordt onder meer samengewerkt met de post- en pakketsector om illegale online vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat de extreemrechtse Anders Breivik aanslaagde plegen in Noorwegen. Hij liet eerst een bom afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen, en schoot daarna 69 mensen dood op het eiland Utøya. Daar was toen een zomerkamp van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij. De Amerikaanse saxofonist Ples Johnson is overleden. En hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther. Deze dus.

0: won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbers.
1: Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Het is bijna 1 minuut over 8. Hier is Carmen van de NOS met het laatste nieuws. Goedemorgen
0: Alfred. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste halfjaar waren er bijna 600 van die aanslagen, ruim 100 minder dan vorig jaar. Volgens burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van het offensief tegen explosies zijn de daders bijna allemaal onder de 25 jaar.
3: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten.

0: zijn de daders bijna allemaal onder de 25 jaar.
1: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
0: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt en er wordt onder meer samengewerkt met de post- en pakketsector om illegale online vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat de extreemrechtse Anders Breivik aanslaagde plegen in Noorwegen. Hij liet eerst een bom afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen, en schoot daarna 69 mensen dood op het eiland Utøya. Daar was toen een zomerkamp van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij. De Amerikaanse saxofonist Ples Johnson is overleden. En hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther. Deze dus.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand en was 94. En loopt er een rij mieren door de keuken of vliegen er motten door de voorraadkast? Dat zou goed kunnen komen door de hitte van de afgelopen maand. Daardoor groeien insectenkolonies razendsnel. En dat leidt ook tot meer overlast. Gisteren hadden we het al over kevers. En in Uithoorn worden bewoners gek van vliegen.
1: Met de kranten heb ik ze allemaal dood, maar ze komen iedere keer weer volop terug.
2: Als ik mijn deur van de tuin open heb, vliegen ze mijn huis in. En als ik er 3 heb stuk geslagen, dan zitten er weer 3 nieuwe. Het is niet normaal.
1: Ga nou eens even lekker daar zitten. En dan zit je constant zit je zo. Dat is niet lekker om buiten te zitten.
0: En naast een hete zomer heeft ook de zachte winter ervoor gezorgd dat de vliegen zich goed konden voortplanten. Het weer bewolkt vandaag, af en toe een bui. Het wordt 19 tot 21 graden.
3: Nou ken ik ook iemand uit Uithoorn. Die heeft ook inderdaad de theorie. Ja, als ze binnen zitten, dan zet je de deur open. Dan gaan ze wel weer naar buiten.
0: Nou, nee hoor.
3: Nee.
0: Ze nemen hun vrienden mee naar binnen.
3: Ja, precies. Tim Schaap bij de ABB. Tim, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Alfred. Ja, de ochtendspits. Zeker, dat weet ik zeker. De ochtendspits stelt niet zoveel voor, gelukkig dankzij de zomervakantie. 35 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wel een nieuw probleem op de A8 van richting Amsterdam bij Zaanstad. De weg lijkt daar helemaal dicht te zijn door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Dan goed nieuws over de A15, Gorkum-Rotterdam. Voor Alblasserdam 6 kilometer en 20 minuutjes nog. Eerder was dat een stuk langer. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Dan komende tijd vertraging rondom de Moerdijkbrug, de A16, Breda-Rotterdam. Vanaf Breda-Noord, nu een file van 20 minuten. Er zijn wegwerkzaamheden bezig en je hebt 1 rijstrook minder. En op de A17 rijdt het hierdoor ook langzaam. Vanuit Roosendaal, voorknopend Klaverpolder. 20 minuten over 3 kilometer.
3: Tim, dankjewel.
4: Graag gedaan, tot zo.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1+1 gratis. En Danio

0: Flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Jan Willem start op live vanaf de Vierdaag.

0: Een maatschappij, dat ben jij.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Grote uitdagingen op de Reusten.
3: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
2: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hey, zag je die

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hallo. Ah, gezellig is het hier.
0: Het is toch leuk?
2: Ja, niet te geloven.

0: wel meevallen eigenlijk.
1: Iedereen loopt nog redelijk vier recht op. Ik zie nog weinig mensen een beetje strompelen als een Egyptenaar. Een gek dansje. Ik bedoel, als je de Nederlandse Vierdaagse kan walken als een Egyptian, ja, dan ben je wel echt een hele grote. Of je hoort bij de Bengals, kan natuurlijk ook. Goedemorgen. Welkom in de ochtendshow van woensdag 22 juli. Vandaag is het bewolkt, af en toe wat motregen. Straks krijgen we nog wat buitjes hier. Net de regen het ook al. Ja. Het wordt tussen

0: Het is de dag van Wiegen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Het is dag 2. We genieten met volle teugen. We staan inmiddels veilig, omdat de verbinding hier gewoon lekker is, onder een partytent van Carlijn en Lisa. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben hier allemaal provianten uitgesteld. Wat is de bedoeling van deze partytent? Want er is nog weinig feest eigenlijk.
1: Ja, op dit moment is er weinig feest, maar de lopers komen dadelijk langs en dan geven wij ze te eten, te drinken en verzorgen wij ze.
3: Wat heb je allemaal bij je? Heb je worteltjes, komkommers, koekjes? Snoepjes.
0: Wat heb je allemaal bij je?
2: Oh, wij hebben worteltjes, meloen, komkommertjes, tuk-tuks.
1: Alles. Bouillon, zuur. Ja. Nou, net wat we nodig hebben.
0: Maar hoe laat waren jullie hier vanochtend al?
1: We hebben de auto hier geparkeerd om 3:30. En toen zijn we gaan slapen van 5 tot 7, nee. Want we hebben de nacht doorgehaald. Ja.
0: Maar de eerste van de ploeg moet nog komen volgens mij. Want ik zie nog alleen maar volle bakjes.
1: Ja, klopt. De eerste moet nog komen. Dus we zijn aan het afwachten.
0: Jeroen, het is een soort lopend buffet.
3: Ja, ik zie jou met die oogjes van je daarover gaan. Ik wil het hebben.
0: Ik ben aan het loeren naar de dropjes.
3: Ik wil een tukje.
1: Ja, je mag van mij echt wel een dropje pakken. Ja,
0: hartstikke lief. Veel succes vandaag nog. Hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En wat mooi dat jullie dit doen. Hartverwarmend. Het is woensdagochtend. En dat kan maar één ding betekenen. We gaan straks bellen met de mystery guest. We krijgen 5 minuutjes. We hebben er al 1. Misschien moet je heel even de mobiele printer. Ja, die zit in de rugzak van voren.
3: Ja, ik had hem al even aangeslingerd.
0: Heb je hem al een lijstje
3: eruit getrokken. Is er al uitgekomen. Wat staat er nog meer op? Kijk eens eventjes. Vanessa Carlton, 1000 Miles. Bruce Hornsby, The Way It Is. Meatloaf, I'd Do Anything For Love. Billy Joel en The Piano Man. Ja, het is iemand die een connectie heeft met de Vierdaagse. Ja, kan niet missen.
0: We hadden natuurlijk al Morricone en Walking in Memphis.
3: Ja. En de pianoman Billy Joel. Zou het dan toch Bart zijn?
0: Nou, ik moet wel zeggen dat het allemaal piano-intro's zijn. Thousand Miles is een piano-intro. The Way It Is een heel mooi piano-intro. Ja. I Do Anything For Love, piano-intro.
3: Ja, en de Billy Joel is...
0: Ja. Iedere week de grap op de redactie, weet je, als we dan de uitzending van de dag erna voorbespreken. Dus dan op dinsdag en dan stelt of Jeroen of ik de vraag.
3: Wie is de mystery guest?
0: Is het Bart? Ja. En eigenlijk is dat er gewoon de running gag. Iedere week zeggen wij, is het Bart?
3: En dan is het nooit Bart natuurlijk.
0: Dan is het nooit Bart. En dan zou het nu misschien Bart zijn. Ja, het zou kunnen, maar misschien zien we het over het hoofd. Laat het ons weten via de app. Gok gewoon even mee.
4: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: De 3 dingen waar het vandaag over gaat is volstrekt willekeurige volgorde. Met op
4: nummer 3.
0: Instagram, TikTok en Snapchat. Want deze platforms hebben vanaf het nieuwe schooljaar wat moeilijker. In Frankrijk in ieder geval. Want daar gaat vanaf september een social media verbod op voor kinderen onder 15 jaar. En daar is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een leeftijdsgrens invoert voor apps als TikTok en Instagram.
4: Nummer 2.
3: Op 2 vandaag Snoop Dogg. Ja, de film over Michael Jackson, die biopic, die heeft natuurlijk waanzinnig veel geld opgebracht. Miljarden. En nu is Snoop Dogg aan de beurt. Met zijn eigen film. Vandaag wordt bekend dat die film volgend jaar zomer op de planning staat. Hij wordt geregisseerd door Craig Brewer, die eerder ook al alle andere films, muzikale bioscoophits maakte. Waaronder bijvoorbeeld Song Song Blue.
4: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Ja, op nummer 1 onze eigen Evelien de Bruin. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik zie het. Het is gewoon gelukt. Ja, maar je... Hallo.
0: Ja, want je riep het al vorig jaar. Ja, ik weet niet of ik het nog een keer doe, hè, want het is dan toch wel pittig als je dan op een gegeven moment op dag 4 bent.
4: Ja, daarvoor ook.
5: Ja.
0: Je bent er gewoon weer.
5: Ja, het is een soort bevallen, zeggen ze wel eens. Dat vergeet je de pijn, hè?
0: Oké.
5: Nou, ik zit er nu weer middenin, hè? Ik heb echt heftig geweeën.
0: Het bevalt niet.
5: Nou, ik heb vannacht bijna niet geslapen, omdat ik heb dus een soort hele rare jeukende voeten.
0: Oh. Ja, moeten we heel even onder je zool krabben?
5: Nee, echt krabben. Nee, het is niet normaal. Ik werd om 12 uur wakker van een jeuk, jongen. En dan lig je dus, want je denkt, ik mag er niet aan zitten. Ik heb zo'n jeuk. Ik weet niet wat ik moet doen. Help.
0: Is het een opkomende blaar?
5: Nee, dat niet. Dit is iets uitslag.
4: Fantoomjeuk.
5: Voor als mijn voeten er straks afgehakt worden. Ja,
0: die gaan er wel af, denk ik, hoor. Ja. We willen je niet bang maken, natuurlijk. Maar...
5: Nee, leuk, ja.
3: Maar goed, jij bent goed in bevallen, want ik ken jouw zoon. Dat is een prachtige man.
0: Goed gelukt, inderdaad. Nou, heel veel succes. Wij volgen je belevenissen dus natuurlijk over de hele dag, gisteren ook. En succes ook weer vandaag, Evelien. Zet hem op.
5: Ja, ik ga gauw weer door, want er komt daar ook weer een bui aan. Daar probeer ik voor te zijn.
0: Ja, onze nummer 1.

0: dat lekker, hè?
1: Fate No More en Easy The For Another en 54 Ultra Top hier.
2: The Mystery Guest.
1: Are you talking to me? Are I talk to you? Nou, we gaan vooral praten met de Mystery Guest. Dat is tenminste de bedoeling. De grote vraag is, wie is het de laatste Mystery Guest in dit seizoen van deze ochtendshow, zullen we maar zeggen. Vanessa Carlton op het lijstje, 1000 Miles, Bruce Hornsby, The Way It Is, Midlove, I Do Anything For Love, Mark Cohn, Walking in Memphis, Billy Joel en The Piano Man. Jeroen denkt...
3: Ik denk Bart Arends. Ja, we roepen het al jaren. En met al deze intro's, en zeker met die Piano Man. Ja, hoeveel hints heb je nodig in het leven?
1: Ik denk eigenlijk ook Bart. Maar we kunnen natuurlijk net alsof we gek zijn.
3: Oh ja.
1: Mystery Guest, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hallo Bart!
1: Bent u een vrouw? Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Bart Arends!
3: Dat je toch nog even tijd maakt voor ons in je vakantie, man. Leuk!
4: Ja, nou ja, ik hoorde van die hele running gag die al jaren bij jullie op de redactie geldt. Ik weet niet of het er eens is uit heb gelegd hoor, want ik ben net wakker. Maar dat je gewoon elke keer als het gaat over de Mystery Guest, jullie het niet weten, maar dat de redactie zegt, weten jullie het al? En dat jullie dan voor de gein altijd zeggen, ja, Bart Arends, hè, achter de schermen.
3: Ja, dat is hem, ja. En dan ben je het nooit uiteindelijk, hè?
4: Ja. Dan ben ik het nog. Ik ben het nog nooit geweest. Ja, die laatste moeten we dat zo afsluiten, toch?
1: Leuk, Bart. Dit zijn mooie piano-liedjes. Zijn het ook jouw favoriete liedjes?
4: Nou, ik vind ze allemaal wel heel tof inderdaad, ja. Maar ik heb met dit lijstje vooral zitten nadenken. Hoe kunnen ze me zo snel mogelijk herkennen eigenlijk? Want ik wilde zo snel mogelijk naar die Running Gag.
3: Ja, gelukt.
1: Ja, nou, dat is niet gelukt. Nee. Ja, leuk man. Ja, ik moet zeggen dat ik vind die Bruce Hornsby, die pianoman is natuurlijk prachtig. Dat is een legendarisch piano-intro. En daar is natuurlijk jouw piano-reputatie ook een beetje mee begonnen. Hè? De allereerste keer in het Top 2000 café. Ik kan me nog goed herinneren, want ik had die ochtend volgens mij de opening van de Top 2000. Dat jij voor het eerst in het café op je piano die legendarische, inmiddels legendarische mash-up deed.
4: Ja, dat is al een flink wat jaartjes geleden. 2015 of 16 of zoiets daar ergens. Ja, nou Billy Joel. Ik zou willen dat ik hem ooit kan meten aan die man. Die kan zo heerlijk spelen. Laatst ook een interview, staat hij online geloof ik, wat hij laatst gegeven heeft. Als je hem daar hoort zitten achter die piano op de leeftijd die hij al is, dat je ook denkt, oh die zit. Als je vingers al nog zo fris zijn, dan ben je echt een hele grote man.
1: Geweldig is dat. Ja, dat is dat interview met die Rick Beato. En ik noem hem wel eens de Amerikaanse Bart Arends. Want hij doet eigenlijk een beetje wat jij op YouTube ook doet, hè? Met die verhalen achter de liedjes. En jij zit dan achter die grote mengtafel. Heb je er wel eens over nagedacht om dat programma, dat concept op televisie te brengen?
4: Oeh, de Classic Track bedoel je?
1: Ja, de Classic Track.
4: Weet je wat het leuke is? Het zit nu bij Radio 2 en daar zitten precies alle muziekliefhebbers die we ook maar willen bereiken. En op tv moet je dat altijd maar weer afwachten, weet je wel. Daar zitten een heleboel mensen die ook hele andere dingen leuk vinden. Dus eigenlijk zitten we op de perfecte plek om dit te delen bij Radio 2. Dus ik heb er eens over nagedacht, maar ik weet niet of het er gaat werken.
1: Ja, nou, ik zou kijken. Ik vind het altijd erg leuk, omdat je toch dingen leert over de liedjes. En daardoor ook over de artiesten die je van tevoren helemaal niet wist, weet je wel.
4: Jullie hebben contact met tv, toch? Dus ja.
1: Wij weten hoe lastig het is om muziek op televisie te brengen. En aan de andere kant, weet je wel, je hebt ook gewoon mensen nodig die het proberen. Dus ik vind,
4: dat is ook wel
1: die Classic Track, ik weet niet of de baas meeluistert. Ik zou dat gewoon een keertje doen op televisie. Al is het maar bijvoorbeeld in aanloop naar de Top 2000, weet je wel. De Classic Top 2000 track.
4: Nou, ik vind toch dat jullie meedenken, mannen.
1: Ja, dat is
4: hoe gaat het daar eigenlijk? Voelen de voetjes?
1: Die voetjes voelen goed.
3: We hebben ergens last van, Bart, dat wij zitten nu in een busje op weg naar een plek waar we wel wat 4G-bereik hebben. Want het is een beetje huilen met de pet op dit jaar. Ja. Dus wij lopen niet zo heel veel, maar ik zie bij de mensen die vandaag wel lopen, we kwamen net Evelien de Bruin tegen, dat gaat allemaal nog prima. Maar goed, we zitten nu op dag anderhalf, zeg maar, dus misschien dat ook helpt.
1: Het zou inderdaad niet echt goed zijn als mensen nu al huilend de Vierdaagse riepen. Maar goed, het is natuurlijk altijd zo, ieder jaar zijn er afvallers en ook vanochtend zijn er weer een aantal mensen niet aan de finish verschenen die het gisteren wel hebben gedaan. Maar wij hebben het hier heel erg naar ons zin. Het is prachtig, ondanks dat we die verbindingsproblemen af en toe hebben. En we gaan graag een liedje voor jou draaien, Bart.
4: Oeh, even die 5 zeker.
1: Ja, als het kan.
4: Oh, doe dan lekker die Walking in Memphis. Die piano die staat voor de regen die daar valt. Dus die toetsen die je hoort staan voor de druppels die vallen. Ik vind dat zo'n mooie metafoor in dat instrument. Dus pak die op. En dan zeg ik, mannen, heel veel succes voor de nieuwe uitdaging. Ik ga je dan definitief bespreken. Ik duik verder mijn vakantie in. En ik, ik spreek jullie via wat voor weg dan ook vast wel weer een keertje.
1: Ja, zeker. We gaan snel een broodje eten. Bart, dankjewel, hè. Heel leuk dat je onze mystery guest
3: zijn.
1: Eindelijk, hè. Eindelijk.
3: Eindelijk.
4: Doei.

0: Ja, het moest een keer gebeuren. Bart Arends, onze mystery guest vandaag. Walking in Memphis van Mark Cohn. Hey, Jeroen, het gaat gebeuren. Hier gaan we het orkestje gaan spelen. Dat is toch leuk? Ja, we zijn weer uitgestapt. We zijn weer met de bus naar een plek gereden. Vooraan.
1: We zijn in Wiegen.
0: In de koers. Ja, het is natuurlijk geen koers.
1: Op de stationslaan.
0: In de Vierdaagse ketting. Omdat hier lopen minder mensen. Dus minder mobiel gebruik. Betere verbinding voor ons. En het orkestje is hier gaan spelen. Terwijl dit zijn de snelle wandelaars die hier langskomen.
1: Ze kijken serieus. Daar moet je geen grapjes mee maken.
0: Deze mensen moeten we niet zomaar gaan interviewen. Maar het orkestje brengt de sfeer. Dit is toch geweldig, jongen.
1: Ik vind het wel echt een mooi afro-orkestje zo. Het is keurige jazzmuziek.
0: Deze zouden we 's ochtends moeten herzien geven. Live muziek. Maar deze man, die klinkt wel als Frank Sinatra.
1: Geen idee dat de radio is ook.
0: Het is woensdagochtend en de NPO Radio 2. En ik kan je vertellen dat het vandaag redelijk bewolkt is. Maar af en toe piept de zon er doorheen. Maar de kans is ook groot dat er hier en daar een spatje regen valt. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden vandaag. En de verkeersinformatie is van Tim Schaap. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen jongens. Hallo, hallo. De ochtendspit stelt gelukkig niet zo heel veel voor. Er staat minder dan 50 kilometer in het land. Op de A2 Eindhoven-Maastricht file voor Maastricht-Noord 6 kilometer en 10 minuten. Er lijken wat voorwerpen op de weg te liggen, waardoor één rijstrook dicht is. Verder goed nieuws over de A8, althans deels dan, richting Amsterdam. De weg was helemaal dicht bij Zaanstad Koog, maar nu is er weer één rijstrook vrij. Wel een file, 20 minuten en 2 kilometer. Dan de A16 Breda-Rotterdam, voor de Moerdijkbrug nog 20 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden op de brug, je hebt één rijstrook minder. Vanaf knooppunt Zonzeel dus 20 minuten. En hierdoor ook drukte op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer en nog eens 20 minuten daarbovenop.
0: Tim, dankjewel.
2: Yes, graag gedaan.
0: Maar het nieuws van 8:30, daar is aangeschoven. Traantje bij.
3: De politie heeft een man van 18 opgepakt die mogelijk betrokken was bij een schietincident in Nijmegen. Rond 10:00 gisteravond werd in het centrum iemand neergeschoten, net buiten het festivalterrein van de Vierdaagse. Ook het slachtoffer was 18. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later die avond. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was. Oud-radiomaker en voice-over Wim van Putten is overleden. Hij is vooral bekend van de programma's die hij in de jaren 80 maakte op Hilversum 3, later Radio 3. Onder meer Tros Actua Radio, de Havermout Show en de LP Show, wat later de CD Show werd.
4: Tros Radio, CD Show.
5: Een van de hoogtepunten vanavond ben ik vergeten te noemen. Schande, Wim. Laat vast even een cassette in het opnameapparaat, want het wordt denk ik een historisch moment straks. Nu hebben we muziek uit Zwitserland van Dieter Meijer en Boris Blank, oftewel Yellow.
3: En daarna was de stem van Wim van Putten ook in veel bekende tv-programma's te horen. Zo was die de stem van 1 tegen 100 en Miljoenenjacht. Wim van Putten was 74. Voor de 11e nacht op rij is Iran gebombardeerd door Amerika. Iran slaat ook vaak terug en weet de Amerikanen steeds preciezer te raken. Zo hebben ze hun raketten beter ontwikkeld, zodat die moeilijker te onderscheppen zijn door luchtverdedigingssystemen, zegt deze defensie-expert.
6: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
3: Door de onrust zijn de reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Zo wordt er aangeraden om alleen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten te gaan als dat echt nodig is. En reizen naar Bahrein wordt vanwege het gevaar echt afgeraden. Bij dierenopvang Flappes in Zwolle zat de schrik er even goed in, want daar stond een zwarte reistas voor de deur. En toen een medewerker daarin keek, bleek er een boa constrictor in te zitten.
7: We waren voor bezig met een aanhanger wat spullen in te doen. En we zien een tas staan en we grapten voor de gein van, nou, er zit een bom in. Ik loop er naartoe, is nog zo tik-tak, tik-tak. En ik maak de tas open en daar zit gewoon een boa in.
8: Geen kleintje?
7: Geen kleintje, nee, zeker niet. Dus dat was even schrikken. Snel de tas weer dicht en een collega erop gehaald.
3: En al snel werd de voormalige eigenaar van de slang opgespoord. Die had iemand €250 gegeven om de slang naar een reptielenopvang in Noord-Holland te brengen. Maar in plaats daarvan werd de slang voor de deur van de dierenopvang in Zwolle gezet.
0: dankjewel hè.
7: Alsjeblieft.
0: Goedemorgen, het is lekker opstarten. Dit is David Bowie aan Let's Dance.

0: giganten. 14 weken al op nummer 1 met dit nummer in de Verenigde Staten. Je hoort het Choose in Texas.
1: NPO Radio 2. Jan Willem start op. Live vanaf de Vierdaagse.
0: Zo, je wil het eens dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben het tempo er weer even lekker in. We hebben ook wat te compenseren natuurlijk vanochtend. We hebben heel wat gesmolten met het busje.
2: Je stappertiller, kijk je vragend aan.
0: Ja, maar echt, we hebben natuurlijk wat moeten smokkelen, omdat we nog steeds kampen met de uitdagingen op de verbinding, om het maar even zo te zeggen.
3: Het is een beetje kamperen, maar dat gaat, dat kunnen wij.
0: En we lopen nu redelijk vooraan.
3: In Wiegen?
0: Ja, dat is toch de plek waar het tempo er goed in zit. En ik liep net op met twee mannen en ik ving een beetje het gesprek op. Goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wie bent u?
4: Ik ben Mark.
0: Mark en?
5: Michel.
0: Michel. Nou, Mark, jij bent uitgedost, de militaire uniform. Bij welke unit zit je?
4: Ik ben op het ogenblik reservist. En ik ben hopelijk in de korte nabije toekomst verbonden aan 11 graden verkennis 6.
0: Kijk eens aan. En jij hebt ook een militaire achtergrond?
5: Van heel lang geleden.
0: Ja, van heel lang. En wat ik zo mooi vond, dat ik liep net een beetje met jullie op en mee te luisteren. Dat er dan mooie gesprekken plaatsvinden over het leger, over het leven. Kun je dat omschrijven, wat dat is, die magie van de Vierdaagse?
4: Ik kwam deze meneer tegen en raakte aan de praat. Onder andere door wat ik achter op zijn t-shirt zag. Daar staat een doodshoofd met een beret op. En een twee tatoeëerapparaten. Ja. Nou, met beide heb ik al wat. Dus zodoende kwamen we aan de praat. En wat blijkt dat meneer zijn zoon heeft bij mijn oude eenheid gezeten. 11 brigade verkenningsreservoir.
0: Ja.
4: En zelf heeft hij een ver verleden bij 104 verkenningsreservoir gezeten. Dus,
0: ja, en dat schept dan toch een band, denk ik, hè?
5: 100%.
0: Ja, mooi is dat, hè? Is dat die militaire broederschap?
5: Ja, toch. Ja, toch. Je voelt je wel verbonden, een beetje met elkaar toch. Ja, ja. Ja.
0: Dat is heel bijzonder. En dan kom je elkaar tegen en dan vind je elkaar toch daarop hier bij de Nederlandse Vierdaagse.
4: Ja, nee, absoluut. Dat is zeker als je toch wel een soort van gedeelde geschiedenis hebt. Ja, ik ben nog dubbel op eigenlijk. Want wij zijn een beetje oude lullen onder de gezagstel.
0: Oude rotten.
4: Met een geschiedenis. En aangezien de jongere generatie natuurlijk ook nog blijkbaar heel erg interesse heeft in het militair bestaan.
0: Ja. En het wordt natuurlijk steeds meer in deze tijd en in de situatie waarin de wereld zich bevindt. Mannen, wij gaan weer even de tempo wat verlagen.
3: Kennen ze echt mensen bij de verbindingstroepen?
0: Ja, kennen jullie nog mensen bij de verbindingstroepen misschien?
4: Ja, zeker. Wat dan? Moeten ze wat dan wifi doen of is het internet?
0: Nou ja, we
3: misschien
0: hebben af en toe wat verbindings... Ja. Een verbindingsofficier zou wel leuk zijn voor jou, jongen.
3: Ja.
0: Nee, dat gaan we fixen. Succes, hè?
4: Oké, jullie ook.
0: Yo, veel plezier.
5: Dankjewel.
0: Ja, dit is toch geweldig.
3: Een verbindingsofficier met een UTP-kabel.
0: Ja, precies. Jij te horen naar.
3: Ja.
0: Ja, leuk hoor. Het is de dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. En dit is natuurlijk ook de plek waar veel mensen lopen die bij ons de startbewijzen hebben gewonnen.
3: Af en toe kom ik ze tegen. Dat is hartstikke leuk. Ja, net ook in ons schuiltentje.
0: Als je een zekere zanger uit Nijmegen hoort. Ik noem geen namen, maar...
3: Ik zat er gisteren nog aan te denken.
0: Wat vind jij van Frank Boeien?
6: Frank Boeien?
0: Ja.
6: Het is een zanger, toch?
0: Ja, het is een zanger, toch? Je zit niet in de slimste mensen, hè?
6: Nee.
0: Frank Boeien, wat vind je van Frank Boeien?
6: Geweldig.
0: Ja, Frank Boeien is geweldig. Kijk, dat antwoord zocht ik. Zo makkelijk was het.
6: Ik vind jullie geweldig.
0: Ah, dat

0: Dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse en zwart-wit. Het is hier ongezellig. Zeg nou ongezellig.
1: Super ongezellig.
2: Het is hier heel gezellig.
0: Ja, ik wilde zeggen, het is hier ontzettend gezellig en ik maak er ongezellig van.
2: Nou, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet, Peter, want je bent al aan de wijn.
2: Ja, tuurlijk.
0: Is dat niet veel te vroeg, liever?
2: Er is nooit te vroeg voor.
0: Nooit te vroeg voor een wijntje. En wat sta je trouwens te doen?
2: Ik val helemaal. Ik kijk met een schuin oog naar de klok.
0: Jij kijkt met een schuin oog naar de
2: klok.
0: Ja, precies. Waarom doe je dat nou? Nou, dan weet je wel.
2: Om ogen te kijken, ja. Kijk met schuin.
3: Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
0: Maar Petra, je kan beter in mijn ogen kijken dan te diep in het glaasje.
2: Dat is eigenlijk wel, maar ik vind het ook wel lekker.
0: Pas goed op jezelf, hè?
2: Altijd, dankjewel.
1: Wietje de gekste.
0: Ja, en een glaasje wijn erbij.
1: Ja, dan krijg je een bolletje en koffietje to go. Het belangrijkste nieuws van deze woensdagochtend natuurlijk. We beginnen met spicy nieuws vandaag in het 10 voor 9 journaal. Want een nieuwe vlam in het universum van Gooise Vrouwen. Niemand minder dan hittegolfhunk Waldemar Torenstra. Die mag een rolletje gaan vervullen in de serie. En voor Cheryl, oftewel Linda de Mol, is dat toch wel een droom die uitkomt. Want Waldemar die wordt Bob, de tuinman. Die gaat de tuin van Cheryl aanharken. En misschien nog wat meer aanharken dan alleen de tuin. Dan van de ene soap naar de andere. Want het is officieel, Jan Smit en Lisa Plat zijn gescheiden. En dan denk je, nou dan neem je ook letterlijk wat afstand van elkaar. Maar niks is minder waar. Want Lisa wordt namelijk de nieuwe buurvrouw van Jan. Nou ja, dat belooft een interessante ontmoeting bij de schutting. En dus ongetwijfeld meer over deze opmerkelijke saga in het nieuwe seizoen van het 10 voor 9 journaal. Dan gaan wij door naar Birmingham in Engeland. Want daar wordt vandaag voor het eerst Ozzy-dag gevierd. Precies een jaar na het overlijden van Ozzy Osbourne, de rocklegende natuurlijk. Hij stierf vorig jaar, was hij 76 jaar, nog vol van een hartstilstand. En Birmingham, waar hij geboren is, daar wordt hij vandaag geëerd met allemaal festiviteiten, waaronder live optredens en plekken die onlosmakelijk verbonden zijn aan Ozzy Osbourne en Black Sabbath. Daar gaat dat allemaal gebeuren vandaag. Einde.
0: Okay.

0: Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Sta je nou ontbijtkoek uit te delen?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, wat lekker. Ja. Als ik niks pak, blijf je achteruit lopen.
1: Ja.
0: Hoe lang ga je dit volhouden?
1: Ja, best een stukje, maar dadelijk ken ik het niet meer.
0: Maar wat lief dat je dat doet.
1: Ja, nou ja, elk jaar weer. Hè? Ja, dat wordt meestal wel gewaardeerd.
0: Ja, nou ja, ik denk het ook. Ik zie alleen maar lachende mensen die een stukje pakken bij je.
1: De concurrentie van de frikandellen die net iets eerder zitten.
0: Maar de frikandellen gaan eerder op dan de ontbijtkoeken.
1: Ja.
0: Baas boven baas, hè? Neem ik een stukje ontbijtkoek.
1: Dat is goed, alsjeblieft.
0: Wat lief dat je dat doet.
1: Succes.
0: Ja, maar dit is toch mooi. Ja. Dit is gewoon de Nijmeegse Vierdaagse samengevat in één snackje.
2: Ja,
0: die ontbijtkoek.
2: Een ontbijtkoekje.
0: Ja, enige liefde van al die mensen die meeleven met de wandelaars. Zelfs hier in de kopgroep van de Vierdaagse waar wij lopen. Waar tempo lekker hoog is. Maar dat komt goed uit, want we moeten natuurlijk keihard. Ja, onder leiding van
3: Corné Klein. On the air everywhere.
0: Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Corné.
0: Hallo. Hi. Goedemorgen. Zo geen die onvermijdelijke eerste plaat natuurlijk.
4: Ja, zeker. Ik heb een makkie voor je.
0: Wat zeg je?
5: Goedemorgen.
0: En je krijgt de groeten van Corné Klein.
5: Ja, nou, groetjes terug.
2: Ik hoor hem ook.
0: Weet jij welke het is?
5: Crazy in Love.
0: Ja, nou god, dat is toch niet te geloven.
5: Zing, daar verraad je het. Allemaal meezingen.
0: Ja, maar je verraadt het.
5: Ja.
0: Bedankt, hè. Dit was een vrouw verkleed als unicorn, Corné. Dus
4: oké, okay. Helemaal goed.
0: Ja. Als jij het denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. En dan mag jij heel misschien straks de show van Corné openen. Zo is het ook. Corné, fijne aan de slag.
4: Dankjewel, wandel ze.
2: Tot morgen.
4: Jij ook.

0: NPO Radio 2.
1: Het is wel knap dat die vrouw dat gelijk wist, jongen.
2: Ja,
1: hoe
2: weet je, het is altijd bijzonder. Heb je daar een bij?
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
6: Het is precies 9 uur op Radio 2. Zometeen gaan we aan de slag, maar nu eerst met het laatste nieuws. Carmen, goedemorgen.
7: Dag Corné. In Zuid-Frankrijk, tussen Marseille en Nice, is weer een grote natuurbrand uitgebroken. Zo'n 400 inwoners zijn gevlucht en meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Ook zijn er bewoners en brandweerlieden die rook hadden ingeademd en moesten worden behandeld. En sommigen moesten vanwege het oprukkende vuur alles achterlaten. De brandweer wist 150 huizen te beschermen, net als een 17e-eeuws klooster. 74 jaar nadat een Pan Am-vlucht met 52 mensen aan boord in zee was gestort voor de kust van Puerto Rico, is het wrak gevonden op de bodem van de oceaan. De onderzoekers hebben samen met Discovery Channel sonarbeelden gemaakt die daarna werden bestudeerd.
8: Oh, wow! Stop! Oh my god! Is that a plane?
9: It's got to be.
8: Oh. No! Is that a plane?
10: Oh my god, look! That could be an engine.
8: That could be an engine. That looks like a wing. I mean, that other wing isn't there. But that could be a plane. That's a plane.
7: En toen de beelden verder werden ingezoomd, bleek het inderdaad het vermiste vliegtuig te zijn. Er zijn geen plannen om het toestel te bergen. Het geboortehuis van Adolf Hitler is dus vanaf vandaag een politiebureau. Het pand in een Oostenrijkse stad was jarenlang van een particulier. Maar 10 jaar geleden kocht de overheid het. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die Hitler vereren en achter de nazi's staan. De overheid besloot het pand daarom aan te pakken. Dat kost ongeveer 20 miljoen euro. Een sigaret opsteken op het terras of strand in Spanje is er straks misschien niet meer bij. De Spaanse regering wil roken in de openbare ruimte verbieden, zegt correspondent Edwin Winkels.
11: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of op en rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat er nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
7: En als het Spaanse parlement ermee instemt, dan mag er ook niet meer worden gerookt binnen 15 meter van de ingang van scholen, zorginstellingen en speeltuinen. Een record aantal gemeenten heeft nog geen nieuw bestuur na de verkiezingen in maart, zo schrijft Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er nog geen nieuw college. En daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. Onder meer in 8 Karspelen, Hollands Kroon, Leiden en Zutphen zijn partijen nog in onderhandeling. Het weer bewolkt vandaag en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 21 graden.
6: Dankjewel. Tim, hoe is het op de weg?
12: Ja, op de meeste plekken gelukkig vrij soepel, Corné. De ochtendspits stelt maar weinig voor dankzij de zon.
7: Bodem van de oceaan. De onderzoekers hebben samen met Discovery Channel sonarbeelden gemaakt die daarna werden bestudeerd.
8: Oh, wow! Stop! Oh my god! Is that a plane?
9: It's got to be.
8: Oh. No! Is that a plane?
10: Oh my god, look! That could be an engine.
8: That could be an engine. That looks like a wing. I mean, that other wing isn't there. But that could be a plane. That's a plane.
7: En toen de beelden verder werden ingezoomd, bleek het inderdaad het vermiste vliegtuig te zijn. Er zijn geen plannen om het toestel te bergen. Het geboortehuis van Adolf Hitler is dus vanaf vandaag een politiebureau. Het pand in een Oostenrijkse stad was jarenlang van een particulier. Maar 10 jaar geleden kocht de overheid het. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die Hitler vereren en achter de nazi's staan. De overheid besloot het pand daarom aan te pakken. Dat kost ongeveer 20 miljoen euro. Een sigaret opsteken op het terras of strand in Spanje is er straks misschien niet meer bij. De Spaanse regering wil roken in de openbare ruimte verbieden, zegt correspondent Edwin Winkels.
11: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of op en rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat er nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
7: En als het Spaanse parlement ermee instemt, dan mag er ook niet meer worden gerookt binnen 15 meter van de ingang van scholen, zorginstellingen en speeltuinen. Een record aantal gemeenten heeft nog geen nieuw bestuur na de verkiezingen in maart, zo schrijft Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er nog geen nieuw college. En daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. Onder meer in 8 Karspelen, Hollands Kroon, Leiden en Zutphen zijn partijen nog in onderhandeling. Het weer bewolkt vandaag en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 21 graden.
6: Dankjewel. Tim, hoe is het op de weg?
12: Ja, op de meeste plekken gelukkig vrij soepel, Corné. De ochtendspits stelt maar weinig voor dankzij de zomervakantie. Dat merk je bijvoorbeeld nog wel op de A8 Zaanstad Amsterdam.

0: vereren en achter de nazi's staan. De overheid besloot het pand daarom aan te pakken. Dat kost ongeveer 20 miljoen euro. Een sigaret opsteken op het terras of strand in Spanje is er straks misschien niet meer bij. De Spaanse regering wil roken in de openbare ruimte verbieden, zegt correspondent Edwin Winkels.
1: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of op en rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat er nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
0: En als het Spaanse parlement ermee instemt, dan mag er ook niet meer worden gerookt binnen 15 meter van de ingang van scholen, zorginstellingen en speeltuinen. Een record aantal gemeenten heeft nog geen nieuw bestuur na de verkiezingen in maart, zo schrijft Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er nog geen nieuw college. En daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. Onder meer in 8 Karspelen, Hollands Kroon, Leiden en Zutphen zijn partijen nog in onderhandeling. Het weer bewolkt vandaag en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 21 graden.
2: Dankjewel. Tim, hoe is het op de weg?
3: Ja, op de meeste plekken gelukkig vrij soepel, Corné. De ochtendspits stelt maar weinig voor dankzij de zomervakantie. Dat merk je bijvoorbeeld nog wel op de A8 Zaanstad-Amsterdam. File voor Zaanstad-Koog. Ongeveer 2 kilometer en 20 minuten door een eerder ongeluk. De rechterrijstrook is er nog dicht door bergingswerk. Dan wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En hierdoor rijdt het ook wat langzamer op de A17, komende vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en 10 minuten.
2: Tim, dankjewel. Ongetwijfeld tot straks. Eerste plaat, eigenlijk alleen maar goed geraden door de Unicorn. Naast Jan Willem en Jeroen bij de Vierdaagse. Want Crazy in Love komt eraan van Beyoncé en Jay-Z.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Youfone.

0: Lekker toch?
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?

0: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Aan de slag.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met

0: foodiediscounter.nl.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: E-herkenning direct nodig?

0: aan de slag.
1: NPO Radio 2.
2: Voor Nee Klein.
0: En Beyoncé met Jay-Z, Crazy in Love. Het is woensdag, juli nummer 22, 2026. Hartelijk Zaagmans, het is weer woensdag. De week is doormidden. En voor de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse is na vandaag de Vierdaagse weer doormidden. Dan ben je op de helft. En even kijken hoe het vandaag allemaal gaat met Evelien. Die spreken we later in de show.

0: met de hit Love Is All Around.
1: Aan de slag, Corné Klein.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Er is maar één NPO Radio 2.

JK met zijn vrienden van Jamiroquai. Je hoorde Little L, aangevraagd door Marco via onze app. Dankjewel daarvoor, voor je appje. Dankjewel voor het luisteren en met liefde en plezier gedraaid. En we wachten natuurlijk in spanning op het nieuwe album van Jamiroquai. Dat had eigenlijk een half jaar geleden al uit moeten zijn, maar steeds maar blijven sleutelen aan al die liedjes in de studio. Het ging maar door, het ging maar door. En plots was er een bericht van JK op Instagram.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

0: toch wel?
1: Moet wel, ja.
0: Ja, dat moet wel, joh. Je moet eerst bij jezelf beginnen.
1: Ja, dat is waar, ja, dat is waar. Dit was Davina Michel op NPO Radio 2. Het is 9:55 met de hoofdpunten. Is hier Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft een man van 18 opgepakt die mogelijk betrokken was bij een schietincident in Nijmegen. Rond 10:00 gisteravond werd in het centrum iemand neergeschoten, net buiten het festivalterrein van de Vierdaagse. En ook dat slachtoffer was 18. En het slachtoffer is overleden. Het aantal hectare bos dat is afgebrand in het Amazone-regenwoud in Brazilië is vorig jaar flink gedaald. 3 miljoen hectare ging in vlammen op tegen 16 miljoen een jaar eerder. De sterke daling komt doordat het er vorig jaar minder warm was en doordat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. De man die onlangs op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels wel verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam die tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Andere passagiers trokken hem toen weer naar binnen. En op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn ruim 800 wandelaars niet gestart of onderweg uitgevallen. En dat is volgens de organisatie een gebruikelijk aantal vergeleken met andere jaren. Het weer nog, bewolkt vandaag en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Dankjewel. Timmy, hoe is het op de weg?
3: Ja, op de meeste plekken gelukkig al soepel, Corné. Op de A16 Breda en Rotterdam een ander verhaal. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug een kwartier extra. Door wegwerkzaamheden op de brug heb je 1 rijstrook minder. Hierdoor rijdt het ook langzamer op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Moerdijk vielen tot aan knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer en 10 minuten nog voordat je de A16 op kunt. En dan nog steeds dicht in beide richtingen de N35. De weg tussen Almelo en Zwolle. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg afgesloten door een politieonderzoek na een ongeluk vanmorgen. Dat duurt nog tot 12:00 vanmiddag.
1: Tim, dankjewel.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Wel apart dat Els in de app zegt dat de muziek van Arcade Fire lijkt op die van de Time Bandits, onze eigen Time Bandits. Met name de stem van Alida Zitting. Daar moet ik nog even goed naar luisteren, even goed induiken. Arcade Fire hoorde je op NPO Radio 2 en deze John Farnham met You're the Voice.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Het is 1 over 10, zometeen het 60 seconden spel in aan de slag. Maar nu het Radio 2 NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten anoniem ingeleverd. En dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er nog zo'n 1100. Het gaat bijvoorbeeld om slagtanden, tassen van krokodillenleer of een olifantenpoot. Ze worden vaak illegaal verhandeld voor veel geld. En voor de verkoop is een vergunning nodig. En is die er niet, dan kan het voorwerp anoniem worden ingeleverd bij een inleverbak in Den Haag of per post. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, ruim 100 minder dan vorig jaar. De politie werkt tegenwoordig intensief samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. En dat is nodig, zegt Carola Schouten, voorzitter van het Offensief tegen Explosies.
16: Om te zorgen dat we aan de ene kant signaleren als er iets speelt, dat we aan de voorkant kunnen voorkomen dat er een explosief afgaat. Maar ook dat we de opsporing heel intensief maken. Dus dat de politie er echt bovenop zit. Plus dat we ook zorgen dat maatregelen worden genomen om

0: de beschikbaarheid van het materiaal van deze explosieven om die moeilijker beschikbaar te maken.
1: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Pakketbezorgdiensten houden dat extra in de gaten. En omdat de daders vaak jong zijn, krijgen ouders steun om daar met hun kind over te praten. En ook wordt er samengewerkt met jongerenwerkers en sportclubs. Het Louvre heeft de Apollo-galerij weer geopend. De zaal was ruim 9 maanden dicht na de spectaculaire juwelenroof eind vorig jaar. Met behulp van een verhuislift gingen 2 dieven ervandoor met Franse kroonjuwelen. De zaal is alleen leeg te bewonderen, want de rest van de juwelen blijven voorlopig veilig in de kluis. Deze maand worden dijken geïnspecteerd vanwege de grote droogte. Het gaat om dijken en kades die voor het grootste deel uit veen bestaan. En dat is een grondsoort die bij droogte makkelijker verzakt en scheurt. Een regenbui hier en daar is volgens deze dijkwachter niet genoeg.
2: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
3: Nee, dat helpt niet zo gek veel. Zolang het droog blijft, houden we gewoon altijd de weersberichten in de gaten. Ja, dan vinden die inspecties vanzelf een keer plaats. En dat doen we dan op dijken in het gebied die aangemerkt zijn als zeer droogtegevoelig.
1: Volgens de waterschappen valt op dat de inspecties al vroeg in het seizoen nodig zijn dit keer. Het weer bewolkt met af en toe een buitje. In de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden.
4: Had hij zijn eigen woordschap niet in de gaten? Zo dan de dijk?
1: Ik denk het wel hoor.
4: Oké. Tim, hoe is het met de files?
5: Ja, op de meeste plekken eigenlijk dikke prima. Het is langzaam maar zeker iets drukker aan het worden, maar de ochtendspits stelt nog altijd weinig voor. 40 kilometer nu. Wel een nieuwe in de lijst. De A12 Arnhem-Duitse grens. Terug van weg geweest. De Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de Moerdijk. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten oponthoud. Dan de A17, Roosendaal-Dordrecht. Daar vielen voor een
0: politie er echt bovenop zit. Plus dat we ook zorgen dat maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van het materiaal van deze explosieven om die moeilijker beschikbaar te maken.
1: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Pakketbezorgdiensten houden dat extra in de gaten. En omdat de daders vaak jong zijn, krijgen ouders steun om daar met hun kind over te praten. En ook wordt er samengewerkt met jongerenwerkers en sportclubs. Het Louvre heeft de Apollo-galerij weer geopend. De zaal was ruim 9 maanden dicht na de spectaculaire juwelenroof eind vorig jaar. Met behulp van een verhuislift gingen 2 dieven ervandoor met Franse kroonjuwelen. De zaal is alleen leeg te bewonderen, want de rest van de juwelen blijven voorlopig veilig in de kluis. Deze maand worden dijken geïnspecteerd vanwege de grote droogte. Het gaat om dijken en kades die voor het grootste deel uit veen bestaan. En dat is een grondsoort die bij droogte makkelijker verzakt en scheurt. Een regenbui hier en daar is volgens deze dijkwachter niet genoeg.
2: Nou, die regen zet nog niet echt zoden aan de dijk.
3: Nee, dat helpt niet zo gek veel. Zolang het droog blijft, houden we gewoon altijd de weersberichten

0: Hoor met Franse kroonjuwelen. De zaak is, de zaal is alleen leeg te bewonderen, want de rest van de juwelen blijven voorlopig veilig in de kluis. Deze maand worden dijken geïnspecteerd vanwege de grote droogte. Het gaat om dijken en kades die voor het grootste deel uit veen bestaan. En dat is een grondsoort die bij droogte makkelijker verzakt en scheurt. Een regenbui hier en daar is volgens deze dijkwachter niet genoeg.
1: Nou, die regen zet nog niet echt zoda aan de dijk. Nee, dat helpt niet zo gek veel. Zolang het droog blijft, houden we gewoon altijd de weersberichten in de gaten. Ja, dan vinden die inspecties vanzelf een keer plaats. En dat doen we dan op dijken in het gebied die aangemerkt zijn als zeer droogtegevoelig.
0: Volgens de waterschappen valt op dat de inspecties al vroeg in het seizoen nodig zijn dit keer. Het weer bewolkt met af en toe een buitje. In de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden.
2: Had hij zijn eigen woordgat niet in de gaten? Zo dan de dijk?
0: Ik denk het wel hoor.
2: Oké. Tim, hoe is het met de files?
3: Ja, op de meeste plekken eigenlijk dikke prima. Het is langzaam maar zeker iets drukker aan het worden, maar de ochtendspits stelt nog altijd weinig voor. 40 kilometer nu. Wel een nieuwe in de lijst. De A12 Arnhem-Duitse grens. Terug van weg geweest. De Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheid op de Moerdijk. Brug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten oponthoud. Dan de A17, de Roosendaal-Dordrecht. Daar vielen vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder door die A16. Ongeveer 10 minuten er nog bovenop. En ook een vreemde eend in de bijt, de A50 Zwolle-Apeldoorn. Een nieuwe file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer, een kwartier extra. Vermoedelijk een pechgeval of een ongeluk, maar daar zijn we nog niet helemaal achter gekomen.
2: Tim, dankjewel. Tot straks met nog meer verkeersinformatie. Zometeen het 60-seconde-spel in het tweede uur van Aan de Slag. En dat tweede uur ga ik beginnen met muziek van Spandau Ballet. Only When You Leave komt eraan. Maar deze band had natuurlijk nog veel meer grote hits. Noem één van die grote hits van Spandau Ballet. En dat kan via NPO Luisteren.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.

0: potenspel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Aan de slag.

meteen heel belangrijk bij het 60 seconden spel. En een van de beste rockzangers aller tijden, Scott Weiland en zijn band, de Stone Temple Pilots en Push. Straks gaan we nog shuffelen in het volgende uur, maar eerst dus het 60 seconden spel.

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
2: Prachtige live-opname van Free Fallen, John Mayer. Margeet, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
2: Tony. Hallo, Margeet uit Dordrecht. Jij blijft altijd thuis voor het 60 seconden spel.
3: Als het kan, heel graag, ja.
2: Ja, of je plant alles eromheen, hè?
3: Als het mogelijk is, doe ik dat wel, ja. Boodschappen doen of heel gauw ervoor, of daarna.
2: En hoe gaat het dan als je thuis meespeelt? Altijd alles goed, natuurlijk?
3: Nee, niet altijd alles goed. Maar sommige vragen denk ik, ja, dat je dat niet weet. En andere muziekvragen van deze tijd, dat gaat meestal niet zo soepeltjes bij mij.
2: Nou, goed dat je dat zegt, want dat valt mij altijd op, dat muziekvragen zijn altijd ingewikkeld.
3: Ja, ja.
2: 9 van de 10 keer hoor je dan, ik pas, ga maar snel door, of ik weet het niet, weet je wel, maar... Oké, je hebt ongetwijfeld wat muziekvragen in deze quiz zitten vandaag. Ben je er klaar voor, Margeet?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Oké, dan beginnen we ook met een muziekvraag. Je hoorde Spandau Ballet, Only When You Leave. Nou, die mannen hebben zoveel hits gehad. Noem eens een andere hit van Spandau Ballet.
3: Ja, een van de bekendste is dan Gold.
2: Gold is helemaal goed. Margeet, we gaan beginnen. Succes.
3: Dankjewel.
2: Hoe noem je een inwoner van Zeeland?
3: Een kiwi.
2: Zeeland, hè? Welk waddeneiland ligt tussen Texel en Terschelling?
3: Freelance.
2: Staat Muse in de top 2000 met Plug-in Baby of Plug-out Child?
3: Plug-out Child.
2: Wat verloor Assepoester op de trap volgens het sprookje?
3: Een glazen muiltje.
2: Reken deze som uit. Wat is 139 min 19?
3: 120.
2: Van wie is het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band?
3: Beatles.
2: Hoe heet een vakantie die je heel kort van tevoren boekt?
3: Last minute.
2: Hoeveel eieren gaan er in een half dozijn?
3: 6.
2: Waarheen gaat de highway van AC/DC volgens de songtitel?
3: Hel.
2: Wat eet je als je pennen, ravioli of fusilli eet?
3: Pasta.
2: Als iets verdacht is, dan is het spreekwoordelijk geen zuivere?
3: Koek.
2: Marco Borsato staat 10 keer in de top 2000. Noem 1 titel.
3: Rood.
2: Wat is een andere naam voor de hoekschop bij voetbal?
3: Corner.
2: Als je iemand terugpakt, dan geef je hem een koekje van?
3: Eigen deeg.
2: Noem 1 van de 2 landen die grenst aan... Dat was Liechtenstein was het.
3: Oh nee.
2: Ja.
3: Dat is niet Nederland in ieder geval.
2: De highscore staat op 11. Wat denk je?
3: Ik denk 13.
2: Je denkt 13? Oh, je hebt mee zitten tellen. Ook dat
3: ja,
2: nog,
3: ik heb zitten tellen. En dan hopen dat ik denk dat ik die vraag ook goed heb. Ja,
2: ja nou ja, met Kiwi begon het al gelijk niet goed, zeg maar.
3: Oh.
2: Nee, want het ging over Zeeland. Jij hebt het over Nieuw-Zeeland.
3: Oh, Nieuw-Zeeland hoorde ik. Ja, ja, nee. Vandaar. Ja, dat is een zeeuw, inderdaad.
2: Een inwoner van Zeeland, dat is een zeeuw.
3: Ja.
2: Staat Muse in de top 2000 met Plug-in Baby of Plug-out Child? Dat is Plug-in Baby. En dan heb je er nog 1. Als iets verdacht is, dan is het spreekwoordelijk geen zuivere koffie. De rest heb je allemaal goed. Ja. Dat zijn er 12.
3: Oh, nou, toch meer eentje meer dan dat ik zelf had gedacht. Toen met die 2 fouten, ja.
2: Nou, ik vind het goed. Het is gewoon een highscore.
3: Ja, nou.
2: En misschien tot vrijdag.
3: Wie weet, tot vrijdag.
2: Dankjewel, Margeet. Fijne dag. Dag.
3: Doeg.
2: Hoi. Dit is Billy Ocean op Radio 2. Love really hurts.

0: Without You ziet er heel bijzonder uit tegenwoordig. Een soort van gebleekte rastas heeft hij.
1: Dat is
0: echt heel apart om te zien. Maar wel een goede plaat, Billy Ocean, uit het begin van zijn carrière. Love Really Hurts Without You. Dit is Carmen met de hoofdpunten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Zuid-Frankrijk, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners zijn gevlucht en meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Er zijn ruim 1000 brandweerlieden ingezet om te blussen. Een Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen in Noord-Italië. Tijdens een bergwandeling met een groep van 10 mensen gleed ze weg en viel ze 200 meter langs een helling omlaag. Voetbalster René van Asten maakt een toptransfer naar Champions League-winnaar Barcelona. De 19-jarige verdediger komt over van Ajax en heeft in Catalonië een contract tot en met 2030 getekend. Ze maakte in april haar debuut in het Nederlands elftal en wist meteen te scoren. De meeste honden zijn dol op brokken, kluiven of een stukje vlees, maar een hond uit Nunspeet die ging voor iets anders. Hij werkte maar liefst 6 onderbroeken naar binnen. En dat viel nogal zwaar op de maag en moest het beestje naar de dierenkliniek en daar braakte hij ze allemaal weer op.
0: Ik zeg er verder niks over, hoor, over die onderbroeken.
1: Nou, het was een bokser, dus het was... misschien verklaart dat wat.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, het was echt een bokser, ja, okay. Serieus.
0: Volgens mij zijn we weg.
1: Ja,
0: ik hoor er niks meer. Oké.
1: Goed, het weer. Het is bewolkt, er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Tim met verkeersinformatie. Ja. Hallo Tim.
2: Zeker weten, goedemorgen. Op de meeste plekken gaat het vrij gemoedelijk, al wordt het wel langzamerhand wat drukker onderweg. Onder andere door gaten in de weg bij Apeldoorn op de A50 vanuit Zwolle. Vanaf Heerde 10 kilometer en 25 minuten extra. Dan wegwerkzaamheden op de A16, de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Een file van een kwartiertje daar, omdat er één rijstrook dicht is. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Daar is de vertraging nu 20 minuten. En tenslotte nog even langs de Duitse grenscontrole, de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en een kwartier.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: was de Dutchie.
1: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
0: Evelien, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: Hallo, hallo. Ik hoorde jou vanmorgen bij Jan Willem en Jeroen over je jeukende voeten.
2: Ja, die jeuk als een gek.
0: Echt waar?
2: En ik heb daar niet echt... en ik heb daar niet echt van geslapen. Dus ik ben nu ook even lekker emotioneel incontinent op het moment dat wij wiegen binnenlopen.
0: Ja. Dus vraag hoe het met je gaat is eigenlijk een domme vraag.
2: Nou, nee hoor. Ik wil het best wel vertellen. Het gekke is dat het... Ja, weet je, je loopt die Vierdaagse en je krijgt overal pijn. En je lacht daar af en toe om. Maar je bent ook heel veel aan het klagen onderling. En toen kreeg ik net een appje van Bianca. Bianca hebben wij in de wensweek... hebben we een wens van haar vervuld, omdat zij ziek is. En zij stuurde een appje naar mij. Hoi Evelie, jij bent in Nijmegen en ik lig in het Radboud voor een nieuwe chemo. En ik wens je heel veel succes. En toen dacht ik ineens, wat loop ik nou te zeuren met mijn jeukende voeten?
0: Ja,
2: jij dus toen dacht ik wel even. Doorlopen. Toen dacht ik, ja, en wat nou zeuren? Ik ga gewoon... Even relativeren en huppakee, door.
0: Volgende week op Radio 2 ook de Canal Parade. Daar zijn we bij met Vierde Liefde en de Pride Night. Ja. Maar bij de Vierdaagse is het Roze Woensdag.
2: Ja, dat is ook echt een fantastisch feest. Serieus, het is elke dag heeft een kleur. En dat is meestal aan een dorpje verbonden. Maar Roze Woensdag is echt verbonden om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. En het mooiste is dat dat ook wel echt de meest kleurige dag van de Vierdaagse is. Iedereen is in het roze. Dat is echt heel tof om te zien.
0: Including you.
2: In Nijmegen is het dan ook een heel groot feest.
0: Jij ook, Evelien, ook in het roze?
2: Uiteraard.
0: Mogen we daar een foto van? Bewijs.
2: Ja, tuurlijk. Die ga ik sturen.
0: Is goed.
2: Ik heb een roze superwoman shirt aan.
0: Oké, nou dan ben je ook een superwoman. Dankjewel en succes met de voeten, hè.
2: Tot later.
0: Dat was Evelien in Nijmegen.

0: je Fast Car. Nicht van Michael en Janet Jackson, oftewel de hele Jackson-familie. Net als Stevie Wonder trouwens, neef van Michael Jackson. Geen nicht van Michael Jackson. Bel deze Tracy Durs en Fast Car bij aan de slag.
1: Every day I'm shuffling.
0: We gaan shuffelen, dat doen we via de app NPO. Luisteren wil je zo meteen meeshuffelen. De top 2000 shuffle komt eraan. Laat het weten via NPO. Luister.
2: NPO Radio 2.

Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Zometeen gaan we shuffelen in het laatste uur van Aan de Slag. En ik heb muziek voor je van Pearl Jam, maar nu...
6: Carmen Verheul!
5: En het laatste nieuws. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de dodelijke aanslagen van 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet toen een bom afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen, en schoot daarna 69 mensen dood op het eiland Utøya. Zondag werd in Oslo al een monument onthuld. Het kunstwerk bestaat uit honderdduizenden stenen, met erop de namen van de slachtoffers. In Amerika is veel vraag naar uitzendkrachten vanwege de komst van datacenters. Volgens Randstad gaat het om vakmensen die helpen bij de bouw van zo'n pand en alles wat daarbij komt kijken, zegt economieverslaggever Aida Brands.
8: Denk bijvoorbeeld aan airco's of die speciale stapelrekken waar die servers in staan. Dat moet allemaal gemaakt worden. Ja, en daar worden nu in de Verenigde Staten heel veel uitzendkrachten voor ingezet. En het is eigenlijk ook wel een beetje logisch, hè? Want zodra zo'n datacenter dan eenmaal staat, dan heb je natuurlijk veel minder personeel nodig. Dus het is heel logisch om uitzendkrachten te gebruiken bij de bouw van die datacenters.
7: De wereldwijde omzet van Randstad is dan ook toegenomen. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Bij nieuwe Oekraïense aanvallen op distributiecentra van Wildberries, de grootste online retailer van Rusland, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat zegt de oprichter van het bedrijf op Telegram. Volgens haar waren magazijnen in het zuiden van Rusland doelwit. De webwinkel is onder Russen populair. Het is te

0: Vergelijken met Amazon en Bol en verkoopt vrijwel alles, van kleding en cosmetica tot elektronica en communicatieapparatuur. De roltrap op het station van Groningen is nog steeds niet gerepareerd. De schade ontstond na Koningsnacht toen een groep mensen een hoogwerker van de roltrap afduwde. ProRail zegt dat het herstel nog ruim een half jaar gaat duren.
1: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange leeftijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
0: En die reparatie gaat een €250.000 kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden. Het weer, het is bewolkt, er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Dankjewel Carmen. De verkeersinformatie met Tim Schaap. Hallo Tim.
3: Ja, hoi hoi. Het wordt alsmaar drukker en drukker. We zitten nu alweer op de 75 kilometer file. Dat is meer kilometer dan dat het tijdens de hele ochtendspits heeft gestaan. Op de A2, Eindhoven richting de Belgische grens. File voor Maastricht-Zuid. 5 kilometer en 10 minuten komt er een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Dan wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Op de A16 vanuit Breda staat een file. Vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer en een kwartier. En tot slot gaat in de weg op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde en Apeldoorn-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging.
2: Tim, dankjewel.
3: Graag gedaan. Bye bye.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf...
0: ...is te vergelijken met Amazon en Bol. En verkoopt vrijwel alles, van kleding en cosmetica... ...tot elektronica en communicatieapparatuur. De roltrap op het station van Groningen is nog steeds niet gerepareerd. De schade ontstond na Koningsnacht... ...toen een groep mensen een hoogwerker van de roltrap afduwde. ProRail zegt dat het herstel nog ruim een half jaar gaat duren.
1: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange leeftijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur... voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
0: En die reparatie gaat een €250.000 kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden. Het weer, het is bewolkt, er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Dankjewel Carmen. De verkeersinformatie met Tim Schaap. Hallo Tim.
3: Ja, hoi hoi. Het wordt alsmaar drukker en drukker. We zitten nu alweer op de 75 kilometer file. Dat is meer kilometer dan dat het tijdens de hele ochtendspits heeft gestaan. Op de A2, Eindhoven richting de Belgische grens. File voor Maastricht-Zuid. 5 kilometer en 10...

0: roltrap weer in functie zal zijn.
1: En die reparatie gaat een €250.000 kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden. Het weer, het is bewolkt, er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Dankjewel Carmen. De verkeersinformatie met Tim Schaap. Hallo Tim.
3: Ja, hoi hoi. Het wordt alsmaar drukker en drukker. We zitten nu alweer op de 75 kilometer file. Dat is meer kilometer dan dat er tijdens de hele ochtendspits heeft gestaan. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. File voor Maastricht-Zuid. 5 kilometer en 10 minuten komt er een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Dan wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Op de A16 vanuit Breda staat een file. Vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer en een kwartier. En tot slot gaat in de weg op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde en Apeldoorn-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging.
2: Tim, dankjewel.
3: Graag gedaan. Ja.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: stoet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Aan de slag.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Net terug van vakantie.
1: Ja.
0: Yep, daar is de vraag. Waar ben je geweest?
1: Egypte.
0: Oh, Egypte. Alles goed gegaan?
1: Ja, prima.
0: Geen problemen. Lekker 5 sterretje op het strand?
1: Niet 5, maar het was echt prima.
0: Het was
1: prachtig
0: goed.
1: Koraalrif. Oh. Dus ja, daar ging ik voor.
0: Heb je gesnorkeld?
1: Ja, tuurlijk.
0: Geweldig. Ja. Ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit gedaan.
1: Nou, het is echt de moeite waard.
0: Ja.
1: Het is zo mooi. Al die kleuren, al die vissen.
0: Dan gaan we dat zeker een keer proberen.
1: Ja.
0: Op jouw advies, Jolanda.
1: Goed zo.
0: Zeg, jij houdt van muziek uit de jaren 80. Mariah Carey, Celine Dion, ABBA, Queen.
1: Ja.
0: En verder?
1: Nou, ook Alan Parsons Project, ELO, Moody Blues, bedoel ik. En ja.
0: Veel 70s en 80's, zeg maar.
1: Ja.
0: En ga je zeker niet voor de laatste of kan je dat niet garanderen?
1: Dat weet ik niet. Hangt er vanaf ja. Als het komt.
0: We gaan het gewoon meemaken. Zal ik beginnen met fragment nummer 1?
1: Ja.
0: Jij roept gewoon aan of uit. Daar gaan we, Jolanda. Succes.
2: 1467.
1: Uit.
0: Adel gaat weg.
2: 1691.
0: The Beach Boys.
1: Wel heel erg leuk, maar nee, toch niet. Uit.
0: Ook weg met Wouldn't It Be Nice.
2: 21.
1: Cure.
0: Ja.
1: Nee, ook uit.
0: Oh, nummer 21. Forest gaat weg. Ik voel de Apple
1: ja.
0: Kloppen.
2: 1602.
0: Oh, dat is een heel gemeen lachje.
1: Nee, die doet ook niet.
0: Niet? Oh, nee. Dan wordt het toch die 5e.
1: Toch de 5e. Oh, ik hoop echt dat het een goede is.
0: Nou, dit is hem.
2: 1382.
1: Ja. Ja. Die is mooi.
0: Wel een goeie?
1: Ja, okay, zeker
0: dan.
1: Weten.
0: Dan gaan we die lekker starten. Sterker nog, je hoort hem al. Alanna Miles en Black Velvet is voor jou.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag, Jolanda.
1: Zelfde.
0: Dankjewel.

0: zo lekker mysterieus dit. De keuze van Yolanda uit Almere in de top 2000 shuffle. Alana Miles hoorde je met Black Velvet. Bijna 11:30, de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn 3 verdachten aangehouden voor de diefstal van een kostbare lading smartphones in de buurt van Schiphol. De marechaussee denkt dat er een criminele organisatie bij betrokken is. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door aan de criminelen. De 19-jarige actrice Kaylee Huttle is omgekomen bij een auto-ongeluk. De Amerikaanse actrice speelde dove weesmeisje in de Godzilla-films. De politie vermoedt dat de auto waarin ze zat te hard reed, van de weg raakte en een obstakel raakte. Het geboortehuis van Adolf Hitler is vanaf vandaag een politiebureau. Het pand in een Oostenrijkse stad was jarenlang van een particulier, maar 10 jaar geleden kocht de overheid het. De verbouwing kostte ongeveer 20 miljoen euro. In Japan is het bloed heet. Ze noemen het daar een gruwelijk hete dag met temperaturen van boven de 40 graden. En daarom mogen werknemers met korte broek naar kantoor komen. En dat is een enorme versoepeling van de bedrijfscultuur in Japan. Het is bedoeld om het elektriciteitsverbruik te verminderen door de airco minder hard te laten loeien. Het weer, het is bewolkt, er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Carmen, dankjewel. Heb je nog iets nodig voor morgen? Snijbonen?
1: Oh, heb je spersiebonen?
0: Pompoenen, spersiebonen.
1: Oh, daar ben ik wel op.
0: Ik doe mijn best voor je. Ga even plukken vanmiddag. Tot morgen. Fijne middag, hè?
1: Dankjewel.
0: De files, waar staan ze, Tim?
2: Ja, helaas nog op aardige plekken. Het wordt drukker en drukker. Nu bijna 70 kilometer alles bij elkaar opgeteld. En onder andere die A12 komt weer in beeld. Arnhem-Duitse grens. Vanaf 7 naar 4 kilometer en 20 minuten. Verder wegwerkzaamheden op de A16. Althans, daar heb je 1 rijstrook minder. Richting Rotterdam op de Moerdijkbrug. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A17 vanuit Roosendaal is de vertraging een stuk meer. Namelijk 25 minuten. Dan nog de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is voorlopig 1 rijstrook dicht. En dat komt door gaten in het wegdek. Onbekend hoe lang het gaat duren, maar ik weet wel dat je een half uur vertraging hebt.
0: Dankjewel.

is Roxanne Hazes met Tranen in de Gift Shop.

van Supertramp, Roger Hodgson, beste zangstem aller tijden. Nou, dat gaat misschien een beetje ver, maar wel een hele goede zangstem. Supertramp hoorde je en Give a Little Bit op Radio 2.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en geniet hem maar.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Europa is van Picasso. India is van mij.
16: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: De Lunchshow gaat zometeen beginnen. Eerste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitsky. Nieuws van 12 uur. Juri, goedemiddag.
19: Goedemiddag Tim. Een zwaar tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Zeker 18 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. Het ging mis rond 10:50, vertelt verslaggever Jacco van Giessen van Omroep Rijnmond.
3: Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord. En ondertussen zijn er heel veel hulpverleners aanwezig. En ondertussen horen we nog ook het rinkelen van de ene tram. Die, ja, dat gaat maar door, dat gerinkel. Sinds de klap is die niet meer gestopt.
19: De Erasmusbrug is voorlopig afgesloten. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanningen tussen Japan en China lopen hierdoor verder op. De marechaussee heeft 3 verdachten opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones in de buurt van Schiphol. Die telefoons werden vorige maand gestolen en hadden een waarde van zo'n 5 miljoen euro. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. En in de Tour de France staat vandaag een relatief rustige etappe op het programma van 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Toch is het een rit met een heuvelachtig begin en dat biedt kansen voor Mathieu van der Poel, zegt Tourcommentator Stef Clement.
20: Die heeft een neusje voor de juiste mensen, maar hij heeft ook vooral de kracht om waar het moeilijk is mee te glippen in de ontsnapping. Ja, ik denk dat 60% van het peloton gaat proberen vandaag aan te vallen. Dat wordt een heel groot gevecht. En laten we blij zijn als Nederland dat wij nou een van die grote vechtersbazen, eigenlijk misschien wel de Rico Verhoeven van het wielrennen, is Mathieu van der Poel. Dus die gaat misschien wel een klapje uitdelen.
19: De Belg Remco Evenepoel pakte gisteren de ritzege in de individuele tijdrit. Hij won met maar liefst 28 seconden verschil met de nummer 2, gele truidrager Pogacar. Het weer grijs, af en toe een buitje. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Morgen wat zon en maximaal 24 graden.
18: Lekker, dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans. Rijn, waar staat het stil in Nederland?
21: Goedemiddag Tim. Onder andere op de A1 richting Duitsland. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je in de file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En door die wegwerkzaamheden op de A16 sta je ook even stil op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten extra. En de A50 tot slot richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
18: Dankjewel Rijn. Zometeen Annemiekes A-lunch of Tim's Tosti-tijd. Dat kan ook. Muziek van Janet Jackson, Mumford & Sons.
22: 3 is voor jou.
18: Ja, Juri, ik heb even jouw hulp nodig.
19: Oh.
18: Het geboortehuis van Hitler.
19: Ja.
18: Ben je er wel eens geweest?
19: Nee. Jij?
18: Nee. Maar ik dacht, misschien ben jij er wel eens geweest. Goed, weet je wat daar komt?
19: Ja.
18: Wat dan?
19: Een politiebureau.
18: Een politiebureau. Ja, ik vind het zo leuk dat daar gewoon een politiebureau komt. Ja. Dat vind ik dan wel heel mooi. Ik zoek eigenlijk liedjes die gaan over criminaliteit, politie of over agenten.
19: Oh.
18: De eerste die bij jou te binnen schiet.
19: Ja, de politie natuurlijk.
18: Oh ja, tuurlijk. Ja. Nou, die mag niet meer meedoen. De rest mag allemaal wel. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Dus liedjes over criminaliteit, politie, agenten of Hitler. Nou, nee, toch niet.
23: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
24: Zin in een plek helemaal voor jezelf? De ASN Bank vergroot je kans op een eigen huis.

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 9...
4: Ja, Juri, ik heb even jouw hulp nodig.
5: Oh.
4: Een geboortehuis van Hitler.
5: Ja.
4: Ben je er wel eens geweest?
5: Nee. Jij?
4: Nee. Maar ik dacht, misschien ben jij er wel eens geweest. Goed, weet je wat daar komt?
5: Ja.
4: Wat dan?
5: Een politiebureau.
4: Ik vind het zo leuk dat daar gewoon een politiebureau komt. Ja. Dat vind ik dan wel heel mooi. Ik zoek eigenlijk liedjes die gaan over criminaliteit, politie of over agenten.
5: Oh.
4: De eerste die bij jou te binnen schiet.
5: Ja, de politie natuurlijk.
4: Oh ja, tuurlijk. Ja. Nou, die mag niet meer meedoen. De rest mag allemaal wel. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Dus liedjes over criminaliteit, politie, agenten of Hitler. Nou, nee, toch niet.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: HSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark.

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Annemiekes A-lunch.

0: Mumford & Sons en The Cave. Aan het begin van weer een nieuwe editie van... Hey, goedemiddag. Welkom in de A-lunch van 22 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 22 juli 2026 is de dag dat Don Henley jarig wordt. Hij is 79 jaar geworden, Don Henley van de Eagles. Ozzy Osbourne is een jaar niet meer onder ons. En vandaag gaat de Galerie de la Polon... Gaat de Galerie d'Apollon... De Galerie d'Apollon in het Louvre in Parijs weer open na de juwelenroof. De hele middag op geoefend. En je hoort het. Verder, Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen... die worden vandaag opgesteld voor het publiek. Lijkt me echt te gek om daar eens een keer in rond te lopen. We zijn op zoek naar een goed stel, dat wil zeggen twee liedjes. En daar moet een link tussen te vinden zijn, dat hoor je even na 1 uur. En we zoeken ook nog een plaat die je normaal nooit meer op de radio hoort.
1: 3 is voor jou.
0: Mag je doorgeven nu al met de NPO Luisterapp. En we zijn op zoek naar die derde plaat, een liedje over criminaliteit. Want het geboortehuis van Hitler... Dat wordt een politiebureau. Ik dacht, dat hebben ze toch al lang afgebroken. Maar nee hoor, dat staat er nog steeds. Het wordt nu een politiebureau. Dus we zochten liedjes over, nee, niet Hitler, ook niet over snorren, maar over de politie, over criminaliteit. En Annemarie, die zegt, blijkbaar is criminaliteit een populair onderwerp bij songwriters. Denk aan I Shot the Sheriff, oh goeie, Ride Like the Wind, Bohemian Rhapsody natuurlijk, Just Kill the Man, Jailhouse Rock, Luca enzovoorts. Harald, die zegt Radiohead met Karma Police is misschien wel een goed idee. En Suzanne en Paul, die hebben het over Einstein. Oh jee, ja, als we dat draaien, blijft dat de hele dag in je hoofd hangen. Maar Quinn, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jij komt met... Ga je het in het Duits doen?
2: misschien.
0: Wie is daar in Duits eigenlijk?
2: Ik kan de titel met een heel mooi Duits accent.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Want jij komt toch met een plaat aan, joh. Er gingen luikjes in mijn hoofd open. Ik heb het al in geen eeuwen meer gehoord. Zo grappig. Wat zat jij aan te denken?
2: Ik zat te denken aan Baba Banküberfall van Erste Allgemeine Verunsicherung.
0: Dat doe je hartstikke goed. Weet je ook nog hoe die plaat begint?
2: Met een hond, dacht ik toch?
0: Ja, hoe ging dat ook alweer?

0: strandtent-hit van het jaar.
1: Ik heb normaal echt een hekel aan muziek uit een strandtent. Dat vind ik vreselijk, maar deze mag, wat mij betreft, altijd. De Bauza en Magnetic. En dan een vergeten liedje van Concrete Blonde over een problematische drinker. Zijn naam? Joey.

0: This is the last time.
1: Ik heb zin in een liedje waarvan je denkt, ja, maar wacht eens heel even. Dat heb ik al een hele tijd niet meer op de radio gehoord. En ik wil het delen met de hele natie. Dat kan. Nu gewoon even een berichtje sturen met de NPO Luister. Ik zei natie met een T, Juri. Ik zie je wel lachen. Omdat we net over Hitler hadden. Ja. Maar ik had het over de natie.
2: Oké, heel goed.
1: Dus. Dus wil je met het hele land een liedje delen? Laat het dan even weten met de NPO Luister app. Dan gaan we dat zo meteen draaien voor je. En sowieso straks een artiest die ooit een keer een biografie schreef en een golfhandboek in één. Wie het is, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar de ANWB, want daar
3: verkeer.
1: Er zit Rijn Baartmans. Rijn, hallo.
4: Hey, hallo Tim. 60 kilometer file, onder andere op de A12 richting Duitse grens. Vanaf Zevenaar sta je 3 kilometer in de file met 15 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 15 minuten langer over. De A17 richting Dordrecht, want door die wegwerkzaamheden op de A16 sta je ook hier in de file. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 15 minuten oponthoud. En tot slot de A50 richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer met 20 minuten vertraging.
1: Rijn, dankjewel. Naar de headlines hoor je van Juri Stubenitski.
2: Bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn zeker 15 mensen gewond geraakt, van wie één zwaar gewond. Even na 11 uur vanochtend botste een tram op een voorganger die stil stond. Verslaggever Jacco van Giessen van Omroep Rijnmond staat erbij.
5: De mensen die het ergst aan toe zijn, die zijn natuurlijk als eerste van de trams gehaald. En stuk voor stuk worden ze nagekeken. Ik zie ook hulpverleners en politiemensen ook het hoofd van passagiers vasthouden. Misschien dat ze toch iets in hun nek hebben meegekregen van die klap. Dat wordt allemaal uitgebreid onderzocht terwijl de mensen nog in de tram zitten.
2: De Erasmusbrug is voorlopig afgesloten. Opnieuw heeft Oekraïne distributiecentra van webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. Bij de aanval op de grootste online winkel van Rusland zijn 8 mensen gewond geraakt. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Volgens bronnen bij Amerikaanse media ligt dat bedrag veel hoger. En de gemeente Westland waarschuwt voor extra verkeershinder de komende weken. Een verzwakte damwand langs de N211 bij Poeldijk wordt gerepareerd. De herstelwerkzaamheden vallen tegelijk met andere afsluitingen, dus het kan behoorlijk druk worden.
3: Weer.
2: Bewolkt, af en toe een bui. Morgen is het vaker droog en zonnig bij maximaal 18 tot 23 graden.
1: Dankjewel, Juri. Hij schreef een biografie en een handboek voor golven. Er waren namelijk

0: worden.
1: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
2: Ja, dat is toch zo ongelooflijk stoer. Dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik heb allerlei filmpjes al voorbij zien komen van mensen die hem proberen uit te lopen. Heel veel succes als je daarmee bezig bent. En onze eigen Evelien de Bruin loopt die 50 kilometer. Stoere bikkel dat ze is. En vandaag is het trouwens Roze Woensdag, dus extra veel feest. Eens even kijken hoe het daar gaat. Evelien, waar ben je?
3: Oh. Weet je, wat je hoort is de muziek uit Wijchen. Ja. Ze zijn over de helft en we gaan richting Nijmegen. En als ik even naar de horizon kijk, dan zie ik wel dat er zich donkere wolken samenpakken boven Nijmegen. Dus laten we hopen dat het weer zich een beetje houdt. Want dat is één ding waar de Vierdaagse loper echt een gruwelijke hekel aan heeft. En dat is aan regen. Dus laten we hopen dat op deze Roze Woensdag de hemel zo meteen een beetje roze kleurt. En dat we een mooi feestje kunnen vieren in Nijmegen. Als we zo meteen bij de finish zijn.
2: Ja, nou, heel veel succes daar. En we blijven je volgen ook vanmiddag nog bij Ruud te horen. Evelien de Bruin die dus de Vierdaagse loopt. En wij volgen haar de hele week. Angelo, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Tim.
2: Zelf ooit een keer gedacht aan de Vierdaagse te wandelen? Of zeg je van, mwah?
4: Nee.
2: Je bent niet zo'n wandelaar. Want,
4: ja, ik ben wel een wandelaar, maar zo ver lopen kan ik helaas niet meer.
2: Nee. Hey, maar je weet wel echt heel veel van muziek, want je komt met een liedje aan waarvan ik denk, ja, nee, wacht eens even. Ik moest hem even opzoeken, zeg ik je aan alle eerlijkheid. Ja. Ik ken de artiest wel, maar dat nummer had ik gewoon echt even niet in mijn hoofd. En toen ik de eerste tonen hoorde, toen dacht ik van, oh, verrek, ja, dat is lang geleden.
4: Ja.
2: Ja,
4: heel lang niks meer van gehoord in ieder geval.
2: Nee, dus, we hebben er nog gebeld, maar ze neemt niet op. Dus ik ben heel benieuwd wat er aan de hand is. Wat zou je graag willen horen namelijk?
4: I Can Feel You van Anesthesia.

0: is NPO Radio 2. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: 1 over 1. De hoogste tijd voor het laatste wereldnieuws. Dat hoor je van Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim. De Rotterdamse vervoerder RET zegt geschrokken te zijn van de botsing tussen twee trams vanochtend op de Erasmusbrug. Het bedrijf leeft mee met de slachtoffers. Er vielen 15 gewonden, waarvan 1 zwaar gewonden. Verslaggever Jacco van Giessen van Omroep Rijnmond beschrijft de ravage.
4: Die voorkant die heeft zich in de achterkant van die tram geboord. En die is daar echt letterlijk een meter ingekomen. Met alle ravage, al het glas en brokstukken die daarbij horen. En er wordt nu ook onderzocht van ja, die trams die moeten uit elkaar worden getrokken uiteindelijk. Hè, als alle passagiers het uit zijn. En dan moet natuurlijk weer, moeten ze worden afgevoerd.
3: Voorlopig blijft de Erasmusbrug daarom afgesloten. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo nadert de 1000, zeggen de autoriteiten. De ziekte is nog lang niet bedwongen, meer dan 1500 mensen zijn besmet. In Amerika is veel vraag naar uitzendkrachten vanwege de komst van datacenters. De wereldwijde omzet van Randstad is dan ook toegenomen. Toch blijft de vraag naar uitzendkrachten in Nederland achter op andere landen door strengere regels van begin dit jaar, zegt Randstad. Zo moeten uitzendkrachten hetzelfde betaald krijgen als vaste krachten.
5: Dat is op zich uitstekend, maar die wetgeving zegt ook dat iedereen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moet hebben. Dus als de bank een leaseautoregeling heeft, dan moet de tijdelijke medewerker van de bank daar ook voor vergoed worden. En dat laatste is nieuw en dat heeft gezorgd voor een prijsverhoging. Nou ja, daar hoef ik geen econoom voor te zijn dat als de prijs omhoog gaat, dan gaat de vraag omlaag. En dat is dus aan het gebeuren.
3: Afgelopen kwartaal boekte Randstad 84 miljoen euro winst. En het afgelopen jaar zijn er veel meer voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd, zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar daarvoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan heb je een vergunning nodig. Het weer grijs, af en toe een buitje. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Morgen af en toe zon en maximaal 24 graden.
2: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans. Die kan ons vertellen waar het stilstaat. Rijn.
6: Onder andere op de A2 richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everding is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en daarom doe je er 15 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de weg gewerkt tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. De A17 richting Dordrecht, want door de wegwerkzaamheden op de A16 sta je ook even vast tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord is er schade aan het wegdek. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over.
2: Ja, straks draai ik 2 liedjes die in principe niks met elkaar te maken hebben, zou je zeggen. Maar dat is wel degelijk een link te vinden. Weet jij de link? Laat het weten met de NPO Luisterapp. En win het enige echte A-lunch, peper en zoutstel. De 2 liedjes zijn The River van Bruce Springsteen en Bridges van Kensington. Dus The River van Bruce Springsteen en Bridges van Kensington.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering...
3: Langzaam over 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord is er schade aan het wegdek. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over.
4: Ja, straks draai ik je 2 liedjes die in principe niks met elkaar te maken hebben, zou je zeggen. Maar dat is wel degelijk een link te vinden. Weet jij de link? Laat het weten met de NPO Luisterapp en win het enige echte A-lunch, peper en zoutstel. De 2 liedjes zijn The River van Bruce Springsteen en Bridges van Kensington. Dus The River van Bruce Springsteen en Bridges van Kensington.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Annemiekes A-lunch.
18: Apro Tros. Zomer op je radio. In VL Radio 2.
19: Dit is een goed stel hoor.

0: countrydiscounter.nl.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen.

0: Kensington. En Bridges.
1: Goeie kop.
0: En daarvoor nog The River van Bruce Springsteen. Ja, wat heeft dat met elkaar te maken, hè? Linda, Jesse, Christia, die had over een brug gaat vaak over een rivier. Ja, dus dat was wel een link, ja. Beide hebben een nummer met de titel War. Dat klopt. Die van Bruce is wel een cover, maar inderdaad, van Edwin Starr. Maar ook Kensington heeft een nummer dat heet War. Steven van der Akker die zegt, Kensington heeft Streets en Bruce heeft Streets of Philadelphia. Netjes. En Agnes zei, Kensington is een wijk in Londen en de E Street is een echte straat. Ja, dat is waar. Maar degene waarvan we denken, ja, dat is echt mooi en poëtisch bedacht ook, dat is Karsten. Karsten, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ik ben heel benieuwd, waar zat jij aan te denken?
2: Nou, ik zat aan een soort metafoor, heb ik het genoemd, voor de verbinding en de afstand, van, ja, eigenlijk de afstand tussen mensen die je kunt hebben en de verbinding die je kunt creëren met bijvoorbeeld een brug en de afstand over het water via de rivier.
0: Oh, wauw. Dus als metafoor voor verbinding tussen afstand tussen mensen, water en bruggen. Jeetje, en dat heb je helemaal zelf bedacht, Karsten. Wat goed voor jou.
2: Ik zal maar ja zeggen.
0: Dat heb je helemaal. Je hebt er totaal geen AI voor gebruikt. Dat heb je helemaal uit je eigen poëtische brein gebruikt. Nee, wat goed voor jou. Ik vind eigenlijk dat we er met z'n allen even mogen staan. En even mogen applaudisseren. Dat nog kan gewoon. Anno 2026. Dat mensen het gewoon nog zelf kunnen bedenken. Hey, gefeliciteerd. Jij hebt het gewonnen. Peper en zout, zelf veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan.

het zuid, de Hospital Doors of deze misschien. It kicks like a sleep twist. Ook Papa Jorg, een grote hit voor editors. Maar ze zijn terug met nieuwe muziek en er komt later dit jaar ook een nieuw album aan. En ik heb het idee dat deze

Rush. Samantha zegt, tof, nieuwe nummer van Editors. Ik hoorde wel een beetje de Smiths in. Ja, wat dacht je van The Cure? Vraag hem ook bij andere mensen aan even. Zou je het voor mij willen doen? Gewoon bij Paul Rabbering of zo, of bij Ruud. Gewoon even aanvragen.

0: George Michael, Mary J. Blige.
1: Verkeer.
0: We gaan naar Rijn Baardmans van de ANWB. Waar staat het stil, Rijn?
2: Onder andere op de A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden veroorzaken vertraging tussen Breda en de Moerdijkbrug. 20 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. En door die werkzaamheden doe je er ook langer over op de A17 richting Dordrecht. Dat is tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. 15 minuten extra. De A22 richting Velsen, want er waren problemen met de Velsertunnel. Inmiddels zijn die opgelost, maar reken op een half uur vertraging. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. En daarom doe je er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel, Rijn. En de headlines hoor je van Joeri Stubenitski. Dag, Joeri.
3: Hey Tim, de Rotterdamse vervoerder RET zegt er alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het tramongeluk op de Erasmusbrug vanochtend kon gebeuren. Een stilstaande tram werd hard geraakt door een andere tram. 15 mensen raakten gewond. De hoofdstad van Malta, Valletta, zit zonder stroom. Het land heeft al dagen last van stroomonderbrekingen, omdat het elektriciteitsnet de extreme hitte niet aan kan. En de natuurbrand in de Zuid-Franse regio Var is nog steeds niet onder controle. De autoriteiten hebben zo'n beetje alle buitenevenementen in bosgebieden daar verboden, zoals sportwedstrijden en barbecues.
4: Weer.
3: Veel bewolking en ook wat lichte buitjes. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, in het binnenland wat zon en maximaal 23 graden.
5: Goeie kop.
0: En dan een bericht met een goede kop, of zonder goede kop, die moeten we zelf bedenken natuurlijk.
3: Ja, dat gaat over de eigenaar van een Michelin-restaurant in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Hij riskeert een jaar cel omdat zijn restaurant mieren in gerechten serveerde.
0: Sorry?
3: Mieren. De miertjes werden gebruikt als garnering bij een sorbet. In Zuid-Korea mogen van de wet helemaal geen mieren worden gegeten. Het gaat om gedroogde mieren uit Amerika en Thailand. In totaal zouden meer dan 12.000 desserts met miertjes zijn geserveerd. Goed voor bijna 49.000 mieren. Dus er gaan er echt maar een paar op elk toekje.
0: Ja.
3: En die chefkok moet binnenkort voor de rechter komen.
0: Ja, wegens wansmaak. Waar smaakt het naar? Ik bedoel,
3: het is wel een beetje crispy.

0: zijn, denk ik.
1: Crispy, zoutachtig iets.
2: Ja.
1: Nou goed, bijzonder in elk geval. Mm-hmm. Ja, een goede kopje erbij. Ik ben heel benieuwd. Wat heb jij?
0: Chef-kok nu zelf voorgerecht.
1: Iets leuk. Dan gaan we naar onze producer van de show. Dat is Yvette. Wat heb jij bedacht, Yvette?
3: Ik dacht, dat smaakt naar mier.
1: Dat smaakt naar mier. Oké. Okay. Sterrenchef was gewoon enthousiast. Een end, dat is een meer. Heb jij een betere kop? Laat het nu weten met de NPO Luister-app. Straks K met Madness, maar eerst Fans Joy.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via NPO Radio 2.

en Baggy Trousers. NPO Radio 2, Annemiekes A-lunch. Mijn naam is Tim, Tim Opperbroek. En net hoorden we een berichtje van Joeri van de NOS. Over een Zuid-Koreaanse twee-sterren-chef. Die riskeert een jaar cel en een boete. Omdat hij bijna 50.000 mieren in dessert serveerde. En dat mag niet in Zuid-Korea. Nee. Wat voor goede kop hoort hierbij? Julia en Alexander die kwamen met hetzelfde idee. Chef krijgt mier-celenster. Soms ligt het zo voor de hand, het blijft het geestig. Mier-celenster. Niels die zegt, justitie Korea geen fan van mierzoet dessert. Paolo die zegt, mens toch meer verwant met miereneter. En Mark die heeft het over, het is gewoon smerig. Ja, dat zijn wel allemaal goede ideeën. Laat maar weten welke goede kop hoort bij dit bericht. Stuur in met de NPO Luisterapp. En kom in de galerij, de goede koppen.

0: en ik zoet.
1: Beyoncé, maar ik mag haar Bonkie noemen. Texas Hold'em.
2: Goeie kop.
1: Ja, een bericht net van Jury, een Zuid-Koreaanse chef, riskeerde celstraf omdat hij verboden mieren als garnering serveerde. Lekker dan. De serres bevatte samen zo'n 49.000 mieren. En wat zou een goede kop boven dit bericht zijn? Dat vroeg ik en we kregen de volgende binnen. Luc die zegt, dit toetje mag niet meer. Ja hoor. Gerjan had het over Zuid-Koreaanse chefkok wordt afgeserveerd. Vond ik ook erg goed gevonden. Desiree en Nico, mierenneuken bederft eetlust. Nou waren zij niet de enige met dat woord. Dus bedankt voor alle inzendingen. Damir die zegt, ach, één restaurant mier of minder. En Alexander die zegt, sterrenchef maakt voorlopig geen mier en place. Ook erg goed gevonden. Maar wat ons betreft de absolute kopwinnaar van vandaag. Die komt van Maurice. Dag Maurice.
3: Hey, hallo.
1: Hoe zou mier smaken, denk je? Heb je enig idee?
3: Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei insecten die je kunt eten.
1: Zeker. Dus,
3: misschien dat mier ook wel smaakt. Ik heb geen idee.
1: Ja, ik heb ooit een keer krekels gehad en dat was gewoon crunchy. En het smaakte eigenlijk naar niks, moet ik eerlijk zeggen.
3: Okay.
1: Ja, maar als garnering kan ik me het wel voorstellen. En als inderdaad ooit een keer nood aan de man is en we moeten overstappen op insecten, dan is het wel nodig. En hebben we mieren genoeg in elk geval.
3: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Ja. Zeg, wat is jouw goede kop bij dit bericht?
3: Niet bepaald een happy end.
1: Niet bepaald een happy end. Vonden wij heel mooi gevonden. Stuur jij even jouw mooie kop deze kant op.
3: Oh, doe het.

Ah, er is nog eentje. Die wil nog even meedoen. Dat is Geert. Die zegt, Sterrenchef maakt anti-reclame voor zijn restaurant. Dat vind ik ook wel leuk gevonden eigenlijk. Ja. Ah joh, Geert, stuur jou. Jouw kop ook maar deze kant op. Ja, kan mij schelen. Zet hem ook gewoon in de galerij. Dat is alleen maar leuk. Zometeen is hier Paul Rabbering. En die draait onder andere Taylor Swift The Crowded House voor je. Genieten. Zometeen.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Precies 2 uur, Radio 2 met het NOS Journaal. Dit is Joris Stubenitski, goedemiddag.
6: Goedemiddag Paul, op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen 2 trams. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, zegt de veiligheidsregio. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het was een enorme klap, zegt een passagier tegen Omroep Rijnmond.
7: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. En er was niks met mij gebeurd, prijs God, maar ik zat gewoon voor hem. Dus het was best erg, was heel eng.
6: Rond deze tijd is burgemeester Schouten van Rotterdam op de plek van het ongeluk. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat de extreemrechtse terrorist Anders Breivik aanslagen pleegde in Noorwegen. Eerst liet hij een bom afgaan in Oslo, daarbij vielen 8 doden... en daarna schoot hij 69 mensen dood op het eilandje Utøya. Breivik heeft al een paar keer gevraagd om vervroegde vrijlating, maar dat is volgens redacteur Nina Jansen al door afgewezen.
8: Dat hangt vooral samen met het feit dat hij eigenlijk nooit berouw heeft getoond. Sterker nog, hij wilde de rechtszaken gebruiken om zijn gedachtegoed te verspreiden. Dat schreef hij ook in zijn manifest. En daarnaast heeft hij ook gezegd dat hij had gewild dat hij nog veel meer mensen had vermoord. En heeft hij de overlevenden van de aanslagen ook nog jarenlang brieven uit de gevangenis gestuurd met stukken van zijn manifest erin.
6: In Oslo werd afgelopen zondag een herdenkingsplek voor de slachtoffers van de aanslagen geopend. En een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel hun huis uit moeten, dat weten we nog niet. Over die brand is verder ook nog weinig bekend. Het weer grijs en wat lichte buien bij ongeveer 20 graden. Morgen wat meer zon, het blijft waarschijnlijk droog en het wordt 18 tot 25 graden.
5: Eindelijk weer eens een buitje vandaag. Tenminste, in Hilversum regende het net een beetje.
6: Ja.
5: Het is echt lang geleden.
6: Ik moest er ook even aan wennen.
5: Ja,
6: met mijn t-shirtje en ik bleef maar even in de auto zitten.
5: Ik herkende het eerst niet meer.
6: Wat is dit?
5: Wat is dit? Goed. Hey Rijn, waar is het druk?
9: Nou, onder andere aan de Duitse grenspaal op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal beland je in de file 15 minuten extra. En ook op de A12 vanaf 7 naar 15 minuten extra. En dat komt natuurlijk door de Duitse grenscontroles. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. 9 kilometer met 25 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. De A17 richting Dordrecht, want daar staat file vanwege de wegwerkzaamheden op de A16. Dat is tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder. Je doet hier 20 minuten langer over. En de A50 tot slot richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten.
5: Zometeen hoor je Mr. Piano Man, maar dan met een ander nummer van hem.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Grote uitdagingen op de Weusten.
12: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
11: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
11: Woeste grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Ja. bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
20: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: Jouw raam, jouw Veneta.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: Als je niet beter zou weten, zou je kunnen denken dat het een liedje is van Crazip. Het heeft echt een Crazip vibe, deze plaat. Maar dit is het natuurlijk niet. Want dan had dit erin moeten zitten. Ja, in elke Crazip plaat zit wel een eitje. Dat zat hij niet in deze. Door de Taylor Swift. Complimenten denk ik voor beide, hoor, dat het lijkt op elkaar. Taylor Swift en Crazip. I Knew It, I Knew You is haar nieuwe single. Komt uit de Toy Story 5.
1: To infinity and beyond.
0: Grote droom voor Taylor Swift om een keer een plaat te maken voor Toy Story. Want dat zag ze in haar eigen jeugd ook. En dit is een film die trouwens heel erg goed is om te laten zien als ouder aan je kinderen. Want in de film zit een meisje die zit alleen maar op de iPad. En die vervreemdt helemaal, die wordt eenzaam. En die knuffels en dat speelgoed gaat er dan voor zorgen dat ze weer een beetje terugkomt in de wereld. Dat ze weer vriendjes krijgt. Nou, dit is best herkenbaar, denk ik, voor heel veel ouders. Toch dat je kinderen veel op de iPad zitten. Hoewel bij mij thuis de kinderen vaak zeggen: papa, zit je nou alweer op je telefoon? Dat is ook kansloos natuurlijk, en waar.

zei ooit tegen Hozier, ja, jouw muziek is echt veel te donker, dat gaat het niet worden. Maar hij hield vast. Hij maakte gewoon een mini-albumpje, een EP'tje, en die was hartstikke donker, maar heel erg gaaf. Take Me to George. Hozier, NPO Radio 2, ook nog Crowded House ervoor, Distant Sun. Weet je hoe ver de zon van ons afstaat eigenlijk? Nee, de kinderen die stellen nog wel eens vragen over wat is er buiten de ruimte? Ik heb natuurlijk ook geen flauw idee, maar dan ga je toch een beetje googlen en zo. Nou, dus de zon staat dus op 8 minuten en 20 seconden van ons af. In de snelheid van het licht. Het wordt al gauw technisch. Ik hou ermee op. Zal ik gewoon een nieuw plaatje draaien? De nieuwe plaat van Feline en Melle. Ze werkt al heel vaak samen, maar dit is toch wel de klapper tot nu toe. Remember Us.

Als jij die plaats van Five erin zingt, dan ben je echt een kind van de jaren 90. Dit is wat ouder, begin van de 80's. Joan Jett en de Blackhearts, I Love Rock'n'Roll. En ook nog Feline en Melle daarvoor met hun prachtige single Remember Us. En ben je een kind van de jaren 90, dan ken je dit ook wel. De producer was...

0: Hij deed iets met Clannad, deze chicane, voor het nummer Saltwater. Ja, en zeg je chicane, dan is het een kleine stap natuurlijk naar jou, Rijn. Want waar kun je scheuren, waar kun je niet scheuren, bedoel ik op dit moment?
1: Nou, waar je niet kunt scheuren, dat is onder andere bij de Duitse grens op de A12. Vanaf Zevenaar beland je in de file, 10 minuten extra door de Duitse grenscontroles. En het is ook niet scheuren op de A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. En door die wegwerkzaamheden staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 20 minuten vertraging. Tot slot de A50 richting Apeldoorn, gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. 5 kilometer en een kwartier oponthoud.
0: Dankjewel, hier is Juri van NOS.
2: Een man die in Den Dolder een vrouw van 76 jaar doodstak, heeft 8 jaar cel en tbs gekregen. De man woonde in een psychiatrische instelling vanwege mishandelingen. De aanval leidde tot angst en onrust in Den Dolder. Een brand in een seniorencomplex in Alphen aan de Rijn is onder controle. Bewoners van 9 appartementen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van het land doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. En wie in het zuidwesten van het Amerikaanse Minnesota rijdt, in de buurt van het plaatsje Luverne, ziet opeens een hoofd opdoemen met een baard, een snor en een rood-wit gestreepte hoed en aanschouw de grootste notenkraker ter wereld. De bijna 20 meter hoge reus werkt ook nog eens. Hij is een paar meter groter dan de vorige recordhouder in Duitsland. Ze hebben daar in Amerika gekozen voor een notenkraker, omdat er een verzamelaar in het plaatsje woont en dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Help even, wat voor notenkraker is dit?
2: Het is zo'n notenkraker die je ook in tijdens kerst veel ziet. Dus zo'n soldaatje. En dan kun je aan de achterkant kun je zo met een stukje hout kun je zijn bek zo open en...
0: Het is een
2: notenkraker uit Tchaikovsky's notenkraker.
0: Oh, zo eentje. Die we allemaal gezien hebben. Ja. Natuurlijk. Ik niet.
2: Ken je dat niet, zo'n soldaatje met zo'n mondje?
0: Nee, eigenlijk
2: ook
0: niet.
2: In de kerstversiering komen ze heel vaak voor. Als je wel eens... Hey, goed, we gaan het weer doen. Bewolkt, wat buien, behoorlijk fris ook. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het binnenland meer zon. En het wordt 19 tot 24 graden.
0: Leuk om even over de kerstboom te praten, al zo halverwege.
2: Ja, gezellig, hè?
0: Dat is wel heel gezellig, maar ja. Sorry, ik miste het even. Wordt het morgen nou?
2: 19 tot 24 graden.
0: Oh, fantastisch.

Red Hot Chili Peppers. Met een heerlijke plaat voor in de zomer. Roadtrippen. Of een railrunner. Dat is tegenwoordig heel betaalbaar geworden, toch? Bij de NS. Ook leuk. Tijd

0: terug te gaan naar het moment dat je misschien die railrunner nog wel was.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Theo, want we gaan naar het moment dat jij 14 jaar oud was.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wanneer ben je geboren?
2: Ik ben geboren op 22 april 1965.
0: 22 april 1979 was jij 14 jaar oud.
2: Mm-hmm.
0: Dat was toch de tijd van de disco Wijde Pijpen, denk ik.
2: Ja, precies. Ik keek toen de tijd naar Top op met mijn oudere broers. En dat was wel een leuke tijd, inderdaad, ja.
0: Top op, dus dan had je ook de man met de grote bril en het hoge haar natuurlijk, Advisser.
2: Ja, zeker.
0: Wat weet je nog van Top op van toen?
2: Ja, ik was wel onder indruk van de glamrock vooral, van Sleet en Mutt en dat soort muziek. Dat vond ik wel heel erg leuk toen.
0: Spandexbroekjes, toch?
2: Ja, precies, ja, dat, ja. Ja, zelf nooit gedragen, maar ik vond het wel leuk.
0: Nou, hè, je weet nooit, het kan altijd nog.
2: Ja, u weet.
3: Vijf.
2: Oh,
0: dit is Boney M. 22 april 79 op nummer 5.
2: Ja, ik vind hem aardig, maar niet door de piepoe gaat, zeg maar.
0: Die gaat weg, oké.
3: 4.
2: Bob Marley, Stir It Up.
0: Vond je dit mooi?
2: Nee. Niet, ik ben niet echt van de reggae. Nee,
0: oké, gaat die ook weg?
3: 3.
2: Oh, dit is Dina Lovitch, toch? Number one?
0: Ja, lucky number, klopt, ja.
2: Ja, die is wel aardig deze, ja.
0: Wel aardig, we zijn er nog niet helemaal, denk ik, hè, qua smaak.
2: Nee.
0: Maar we hebben nog wel een leuke nummer 2 voor je.
3: 2.
2: Oh, Racy, ja. May you love on me. Jongen, die is leuk.
0: Nou, dat klinkt al positief, maar misschien kan ik je nog verleiden met de nummer 1 toen jij 14 was.
3: Ja. 1.
2: Oh, nee.
0: Nee?
2: Oh. Nee, ik leek voor een koestavond, maar niet op woensdagmiddag half 3.
0: Oké. Okay. Nee, hij is vorige week overleden, zo werd bekend, zanger van de Village People. Maar goed, dat wordt hem dus niet. Ik hoorde je eigenlijk over één plaat echt enthousiast.
2: Precies, ja, dat mag hem worden.
0: Dat mag hem worden, Theo, voor jou?
2: Ja, zeker, ja.
0: We gaan Racy doen.
2: Hartstikke goed.
0: Fijne middag.
2: Dankjewel, Felde. Hoi.

0: precious.
1: Zo heet deze track. Van die Depeche Mode. Heerlijke track van ze uit... Oh, dat is ook alweer 2050. Ik wou zeggen, het nieuwere werk. Maar dat is inmiddels toch ook al 20 jaar geleden. Dus die plaat van die Depeche Mode. En daarvoor hoorde je Racy, Lay All Your Love On Me. Dat was de keuze van Theo in de top op 14. Ik had het heel even over de Railrunner. Nou, dat bestaat volgens mij altijd nog wel. Dat is voor kinderen tot 11. Maar John zegt terecht ook wel... Wij hadden geen Railrunner, maar een tienertour. Dat was inderdaad voor 14-jarigen leuk. Als je 12 tot 17 jaar, dan kon je een tienertour met de NS doen. Dus voor minder geld de hele dag door het land reizen. Maar het bestaat niet meer. Het is echt van vroeger. Wil jij een liedje aanvragen? Een nummer op de radio? Misschien wel uit je eigen jeugd? Of iets compleet anders? Het kan via de NPO Luister-app.

van Blondie op Radio 2. Ik wil na al die jaren toch eens even checken. Dat woehoetje, dat ken je natuurlijk van Song 2 van Blur. Ja toch? Woehoe. Is dat nou hetzelfde als wat Katie Tunstall doet in Black Horse and the Cherry Tree? Even checken. Woehoe! Die? Is dat hetzelfde als woehoe. Ja. Woehoe. Beetje de softe varianten van, denk ik.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: 1 minuut na 3, dit is Radio 2 en Juri is hier natuurlijk. Hij heeft het NOS-journaal voor je. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Paul. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft de plek van de trambotsing op de Erasmusbrug bezocht. Ze is erg geschrokken van het ongeluk.
7: Het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degenen die hier gewond zijn geraakt. Het moet een enorme klap zijn geweest. Een tram stond stil, een andere tram klapte daar bovenop. En ik wil ook... Ja, de hulpdienst ook wel heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze heel snel hebben gedaan. Ik heb mij net laten informeren ook wat er allemaal bij is komen kijken. Maar ja, dit heeft een enorme impact natuurlijk.
6: Bij de botsing vanochtend raakten 15 mensen gewond. 1 iemand is zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vervoerder RET is nu bezig om die 2 trams uit elkaar te halen. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe bijna 1000 doden geëist. Het is zo de snelste ebola-uitbraak ooit. De uitbraak verspreidt zich sneller dan de gezondheidsdiensten kunnen bijhouden. Vooral omdat van 80% van de nieuwe gevallen onduidelijk is hoe de patiënt besmet is geraakt. Opluchting in Oekraïne op het ontslag van de hoogste legerleider van het land. President Zelensky heeft hem ontslagen na dagenlange protesten. Zelensky komt daarmee dus de demonstranten tegemoet, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen. En ook als verder bewijs dat ze nog altijd in een democratie leven waar de president naar ze luistert.
6: Eerder moest ook de minister van Defensie vertrekken, met wie de legerleider al langere tijd oneenigheid had over de manier waarop de oorlog wordt gevoerd. En een wethouder in Geertruidenberg is er na ruim een maand alweer mee gestopt. Het werk past toch niet helemaal bij hem, schrijft hij. Volgens de krant BN De Stem waren er al twijfels bij een deel van de gemeenteraad over zijn geschiktheid, omdat hij in het verleden best fel was op ambtenaren. Het weer bewolkt, wat buien, het is een graad of 19. Morgen vrij droog, in het binnenland meer zon en maximaal 24 graden.
9: En de beste man vond het na een maand toch best wel zwaar. En dacht, goh, die ambtenaren, het is toch nog wel gewoon werken. Het viel hem even tegen
6: misschien. Eigenlijk wel, ja.
9: Ja, het viel hem even tegen, dat kan.
5: Het is 3 over 3 en op de weg, Rijn, hoe gaat het daar?
10: Nou, het begint iets drukker te worden, 110 kilometer file in totaal. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Dat betekent 20 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En door die werkzaamheden staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder doe je er een half uur langer over. De A50 richting Apeldoorn, gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. 8 kilometer met 20 minuutjes vertraging. En de A67 richting Eindhoven. Daar veroorzaakt een ongeluk tussen Hapert en knooppunt De Hoog 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht, maar het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
9: Ik heb het gevoel dat we voor het eerst in weken weer eens kunnen zeggen: it's a rainy afternoon. En die hoor je zo.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.

0: niet alleen bij pech. ANWB en gaan. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram.

0: shows in Wembley en Londen. Inmiddels zit hij in Sao Paulo, in Brazilië. Maar dat gaat niet helemaal lekker. Hij zou gisteren zijn eerste show geven, maar een paar uur van tevoren heeft Harry Styles gecanceld. Hij is niet gecanceld, nee, hij heeft gecanceld. Dat is wel heftig voor al die fans, die waren er gewoon al. En hij, ja, kon dus niet. Het is niet helemaal duidelijk waarom, ziekte. Aanstaande vrijdag staat de volgende show gepland en vooralsnog gaat die gewoon door. American Girls hoorde je ook nog Iggy Pop, Kate Pearson en Candy. Ik ga op verzoek een plaatje draaien voor Haier. Met voorletter en achternaam.
1: Hey Paul. Ja, ik heb wel zin in het nummer Pure Shores van All Saints. Wordt gebruikt in de film The Beach uit 2000. Met Leonardo DiCaprio en Tilda Swinton. En het zit in de soundtrack van GTA 5 uit 2013. En over een paar maanden komt GTA 6 uit. Daar heb ik echt gigantisch veel zin in. Dus Pure Shores van All Saints, daar heb ik wel even zin in.
0: Gaat het echt gebeuren, ja? Gaat GTA 6 echt uitkomen? Of gaan we ook horen dat ze nog even 3 jaar uitstellen, zoals al afgelopen?

Probeer Thijs te bellen, maar Don't Answer Me staat denk ik bij hem hard. Want dit, hij neemt niet op. Petra wilde... Oh nee, sorry, Mariette wilde de Alan Parsons Project Don't Answer Me horen. Harm stuurde nog even zijn hele naam voor de plaat die je daar dan weer voor hoorde. All Saints, Pure Shores. Ja, dat hakkermuziekje klinkt, want de plaat die van Thijs kwam, die ik dus even wilde bellen, is wel luid en duidelijk via de app doorgekomen. Je gaat hem ook horen. Oeh, zegt wat nooit zich. Club Bizarre.

0: Street of Dreams. Er is nieuw U2-werk onderweg met Martin Garrix. Die is lekker bezig de laatste tijd. Eerst met Ed Sheeran, nu met U2. Dat is een heel erg goed nummer. Ik heb hem allemaal gehoord. Ik kan hem niet nazingen, maar het klonk toch als een hit. Het is 4:30. Hoe gaat het op dit moment op de weg rijden?
1: 145 kilometer file en dat merk je onder andere op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk op de A10. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Want er wordt aan de brug gewerkt, 30 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. En hierdoor staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder betekent dat 40 minuten extra. Tot slot de A50 richting Apeldoorn. Wat gaat in de weg zorgen voor vertraging tussen Epe en Apeldoorn. 25 minuten en de rechte rijstrook is er dicht.
0: Dankjewel Rijn. Juri, wat heb jij meegenomen?
2: Een Franse modellenscout die banden had met kindermisbruiker Jeffrey Epstein is doodgevonden in zijn huis bij Parijs. De man werd beschuldigd van mensenhandel en het misbruiken van jonge vrouwen. Hij zou een eind aan zijn leven hebben gemaakt. Een man die zaterdag tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen iemand zwaar zou hebben mishandeld, is opgepakt. Het is een Rotterdammer van 18 jaar. Gisteren deelde de politie een herkenbare foto van de jongen. Een terugroepactie van Action. Barbecue handschoenen van het eigen merk Big Jeff voldoen niet aan de eisen. Ze zijn niet hittebestendig en kunnen leiden tot brandwonden.
0: Oeh, levensgevaarlijk, joh.
2: Dat is juist
0: het precies voor bedoeld,
2: ja,
0: toch eigenlijk?
2: Dat is het tegenovergestelde, ja. Niet handig. En de meeste supermarktmanagers kennen op een gegeven moment alle trucjes wel van winkeldieven. Maar in Vlissingen maakte een klant het wel heel bont. Ze werd betrapt omdat ze een tijd lang voor het wijnschap op haar knieën zat, vertelt de eigenaar van de Spar.
3: Met een grote big bag, een opvouwbare jerrycan in de tas. En ze had 3 flessen wijn uit een ander schap gepakt. En die zat ze op een gemakje over te gieten. Ik heb veel meegemaakt, maar dit was wel heel creatief en uniek. Zelfs de politie die zag van, deze hebben we nog niet vaak gezien. Eigenlijk nog nooit gezien.
2: De dief heeft inmiddels een winkelverbod van 1 jaar gekregen. En in die Spar hebben ze het inmiddels over het incident met de sherrycan.
0: De sherrycan, ja. Mooi!
2: Mooi gedaan, hè?
0: Maar heel eerlijk, wijn drinken uit een sherrycan. Ik bedoel...
2: Je toch ook wijn uit een pak?
0: Ja,
2: kan toch?
0: De schroeftop is geen probleem. Daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Maar dat kan toch niet uit een pak, jongens? Dat is toch...
2: Wijn is wijn, ja.
0: Nou, dat blijkt, heb je
2: maakt mij niet uit, hoor.
0: Maakt je allemaal niet uit.
2: Kom maar door.
0: Je hebt er helemaal geen verstand van wijn, denk ik. Heel veel, jullie.
2: Nou ja, steeds minder. Hoe meer wijn erin gaat, hoe minder verstand ik ervan heb, ja.
0: Ja, nee, precies. Ja.
2: En dan is het weer. Het is fris voor de tijd van het jaar, zo'n 19 graden met enkele buitjes. Morgen droger en het wordt weer wat warmer, maximaal 24 graden.
0: Oh, lekker, trek ik even een wijntje open straks. Ja. Oh, een tapper één uit het vaatje.
2: Even vol tanken met de sherrycan.
0: Mooi, scheelt wel vaak naar de glasbak lopen, zeg maar.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via NPO Radio 2.

0: Chef Special, Afraid of the Dark. Je hoorde ook nog Toto, I Won't Hold You Back. En dan krijg ik complimenten van mensen die zeggen... oh, wat fijn dat je de originele iets draait. Dat zegt Marcel. Maar ik krijg ook Else over me heen. Die zegt, draai dan gewoon die dansplaat. Dat was deze natuurlijk. Nieuws, er is een dansplaat onderweg, zometeen.
1: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
0: Gisteren begon ik bij jou gelijk over dansen. Dat ik het gelijk nou maar weer doen vandaag, Evelien. Ja, een danspasje wagen. Zou het kunnen bij jou bij de Vierdaagse?
2: Ik heb het vandaag wel een paar keer geprobeerd. Maar echt soepel ziet het er niet meer uit. Maar ik ga zo meteen Nijmegen in en daar wordt keihard Roze Woensdag gevierd. Met heel veel leuke muziek. Dus ik ga toch nog even proberen.
0: Heel veel leuke muziek en de Macarena hoor ik.
2: En de Macarena hoor je op de achtergrond, ja. Ja, die sla ik even over als je het niet erg vindt. Nee, staat hier voor mijn neus trouwens een meisje me heel fanatiek te doen.
0: Oh echt? Dus de sfeer zit er in die zin goed in. Je zegt het is een beetje zwaar. Valt het tegen vandaag?
2: Het is een stroef dagje. Het begon met slecht slapen. Veel te gehaast vertrekken. Dus 4 keer terug naar de hotelkamer. Want dit vergeten, dat vergeten. Startbewijs vergeten. Dus op zich allemaal best wel onhandig. En ik zal je niet 40 kilometer precies vervelen. Maar mijn voeten jeuken zo erg. Leuk. Ja, en ik heb ook soms een beetje last van... de odeur van de mensen die voor mij lopen. De geur.
0: De geur van de mensen die voor jou lopen? Maar je bent toch buiten? Ja. Hoezo de geur dan? Wat ruik je dan?
2: Ja, nou kijk. Het is zo dat er zijn onderweg allemaal dixies. Maar die zijn ook best wel druk bezet. En ja, niet iedereen wil per se zijn nummer 2 daar doen. En dan word je ook een beetje flatuleus, denk ik.
0: Flatuleus.
2: Dus ik heb best wel vaak dat ik denk, van, loop ik nou in de buurt van Dixies? Dat het hier zo stinkt? Of is het gewoon mijn voorbuurman of vrouw die gewoon even een scheetje laat vliegen?
0: Ja, ja. God, die Vierdaagse dus. Toch. Het is toch even niet het romantische beeld dat ik erbij had.
2: Ik maak het wel aantrekkelijk, hè, voor mensen.
0: Denk, je ziet die weilanden, je ruikt de koeien, maar je ruikt dus gewoon de mensen voor je.
2: Ja, dat is echt vrij interessant.
0: Hoe lang moet je nog vandaag?
2: Ik heb nog een kilometer of 3,5 te gaan. En dan is het wel mooi geweest na een paar regenbuien en flink wat kilometers weer. En dan zijn we op de helft.
0: Ja joh, dan ben je al op de helft. Is het dan psychisch ook makkelijker om dan morgen weer aan de start te staan?
2: Nou, morgen hebben we de 7 heuvelenloop voor de boeg. Dus dan gaan we nog even door berg en dal. En dat is met, je raadt het al, 7 heuvelen.
0: Ja, ik heb hem wel eens hard gelopen. Maar die was wat korter dan 50. 15, denk ik. Maar hij is wel pittig, hè?
2: Die is pittig. Dus dat is nog even een leuk cadeautje. Maar ze zeggen, als je dag 2 hebt gehaald... dan kom je ook de rest wel door. Dus daar ga ik maar op vertrouwen.
0: Wij hebben geen twijfels over jou, Evelien. Dat ga jij natuurlijk gewoon rocken. Dat ga je gewoon redden.
2: Heerlijk. Nou, dat had ik even nodig.
0: Ik hoor inmiddels een hakkenplaatje bij jou op de achtergrond.
2: Ja, echt. Dus dat
0: muziek
2: moet
0: wordt
2: ook
0: beter en beter.
2: Dat kan echt beter.
0: Nee, joh. Lekker toch? Heel veel sterkte. We horen hier straks nog bij Ruud.

Jonas Bourne, One of Us. Uit de tijd, als ze zingt over een telefoon, dat de mobiele telefoon nog niet heel gangbaar was. Dit was half jaren 90, was op het randje. Nummer overigens niet geschreven door Joan Osborne zelf, maar door een van de leden van deze band. Zegt het je eigenlijk nog iets? Nou, weet je wat, het is ook eigenlijk een hartstikke leuk liedje. Kan ik ook wel een keer helemaal draaien. De Hooters waren dit, met Satellite.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Wok Nasi Goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: En zet het 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
8: Hey Ruud, goedemiddag. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs, zegt vervoerder RET. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. 15 mensen raakten gewond. Deze vrouw zat achterin de stilstaande tram.
9: Ineens zag ik een ander tram op mij afkomen. En toen had ik mijn hoofd geslagen. En ja, verder weet ik niet meer.
10: Heeft u pijn?
9: Ja, mijn hoofd, mijn nek en mijn rug. Ik weet ook niet waar ik aan ben geslagen of iets op me zou komen. Maar ik zat wel gewoon vast achterin. Dus,
10: je zat vast?
9: Ja, de
10: stang.
9: Ja, de stang.
8: De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt het een vreselijk ongeluk. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, heeft 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. Hij woonde op dat moment in een psychiatrische instelling in de buurt vanwege mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Reizigers trekken zich nog maar weinig aan van het aangescherpte reisadvies voor veel landen in het Midden-Oosten. Door de nieuwe spanningen tussen Iran en de VS geldt voor meerdere landen nu code oranje. Reis alleen als het echt nodig is. En daar trekken deze reizigers met een overstap in Dubai zich weinig van aan.
11: Ja, we hebben erover nagedacht. Dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door. We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
8: Voor Bahrein is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs rood en wordt reizen afgeraden. KLM vliegt voorlopig ook niet op Saoedi-Arabië en Dubai en hervat die vluchten pas op 6 september. En een grote drugsvangst in Liberia. In een vrachtwagen in de buurt van de hoofdstad van het West-Afrikaanse land werd voor ruim 300 miljoen euro aan cocaïne gevonden. Het was verstopt in dozen en koffers. Het is niet bekend waar de coke vandaan kwam en naartoe werd gebracht. Het weer, het is 19 graden met enkele buitjes. Morgen droger, in de middag in het binnenland wat zon. En het wordt maximaal 24 graden.
7: Juri, dankjewel, tot zo weer. Rijn Baardmans bij de ANWB. Is dat druk, Rijn?
12: Nou, het begint drukker te worden. 200 kilometer in totaal. En dat merk je op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. En er wordt ook aan de weg gewerkt. Op de A16 bijvoorbeeld richting Rotterdam. De Moerdijkbrug, 25 minuten extra omdat daar de rechterrijstrook dicht is. En daardoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 35 minuten extra. Tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over.
7: Rijn, dankjewel.
12: Alsjeblieft.
7: En tot zo.
3: Zometeen bij...

0: Zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Dit is De Wild in de Middag.
1: Ja, is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
2: Dit is toch geweldig?
3: Ja, je wordt er emotioneel van, ja.
4: Allemaal nationaliteiten, ja. Allemaal. Jong, oud, verschillende landen, verschillende culturen. Waarom kan het hier wel?
0: Ja, ja.

0: geven? Kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen? Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Dit is De Wild in de Middag.
1: Ja, is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
2: Dit is toch geweldig?
3: Ja, je wordt er emotioneel van, ja.
4: Allemaal nationaliteiten, ja. Allemaal. Jong, oud, verschillende landen, verschillende culturen. Waarom kan het hier wel?
5: Ja, ja.

0: Dit is De Wild in de Middag.
1: Ja, is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
2: Dit is toch geweldig?
3: Ja, je wordt er emotioneel van, ja.
4: Allemaal nationaliteiten, ja. Allemaal. Jong, oud, verschillende landen, verschillende culturen. Waarom kan het hier wel?
5: Ja, ja.

0: dames en heren. Wees welkom bij het Witte Monster.
1: NPO Radio 2. De Wild.
2: Wat

0: 2009, The Black Eyed Peas, and I Got a Feeling. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is woensdag hakkendag, 22 juli van het jaar 2026 na Christus. Dit is de middagshow via NPO Radio 2. Gijs,
1: Ruud,
0: wat houdt jou bezig?
1: Dat ik blij ben dat jij weer een shirt aangetrokken hebt.
0: Hoezo?
1: Nou, er gaat een filmpje rond.
0: Oh nee, wacht even. Ik weet wat jij bedoelt. Luister, ik heb een geïnfecteerd algoritme qua Insta en ik stuit op dit.
2: Van terug, ga je zweven en daarna tonnen je naar beneden. Begin, ga sporten. Geen drugs, stay fit.
0: Het is een man die kennelijk zelf aan de drugs is geweest.
1: Ja, het klinkt alsof hij nog steeds aan de drugs is.
0: Van drugs ga je zweven en hij moet je fit worden. Dus ik dacht me in mijn oneindige wijsheid. Ik vraag Duncan. Duncan is hier van online en van de muziek. En, dat is ongeveer
3: mijn taak, ja.
0: Dus wij hebben dat net gemaakt en het staat... heb je dat ook geplaatst?
3: Het staat op Insta en TikTok en Twitter.
1: En de gons nu over de gang hier bij Radio 2... zie je telefoontje voor telefoontje zie je dit geluid uitkomen... en zie je mensen in lachen uitbarsten. Omdat deze meneer in kwestie, die doet het in een joggingbroek... met verder niks aan... En toen dacht jij, je doet het goed nou of je doet het niet?
0: Wij hebben een soortgelijke tuin hier bij de NPO. Het is het enige gezellige stukje op dit zelfmoordterrein. Maar het is echt ongelooflijk. We zitten in een betonstad. Beton, echt bizar. Maar het is één heel klein parkje en dat lijkt er een beetje op.
1: Ja.
0: Dus dat hebben we een soort van nagedaan.
1: En jij doet daar de poses na. En ik vind het helemaal ook de reacties onder die video. Want er zijn dus grote gespierde hulken die het volgens mij leuk vinden dat jij dat imiteert. Maar er zijn ook moekers die het leuk vinden dat jij zonder shirt het aanschouwen bent. Zo is er bijvoorbeeld Antoinette Uiltje, die zegt... Wow, Ruud, met allemaal hartjes. Of Elk Mens is Uniek 1962, die zegt... Jeetje, jij hebt best wel een toplijf met allemaal hartjes. En Willeke stuurt, geweldig. Dat soort reacties komen er ook allemaal onder.
0: Mijn leven is vol...
1: Elk Mens is Uniek 1962. Ja, zeker. Wil je er ook zien? Ik heb ook een foto ervan. Kijk, dat is deze mevrouw. Dat is hartstikke leuk.
0: Leuk.
1: Maar Ed Ruud de Wild op Instagram, daar kun je dit aanschouwen. En
0: Het is gewoon een oppaartje naar volgende week. Ruud de Soleil. Dan zitten we de hele dag zeg maar, in een soort van zwembroek.
1: Precies, zonder shirt.
0: Nou, niet zonder shirt. Dat mag niet, toch? Je mag niet... mag dit eigenlijk met de tepels?
1: Als man volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als vrouw, denk ik, weet ik niet.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Hebben we iets gedaan wat hier kan?
1: Nou, dan zou het er toch automatisch vanaf gehaald
0: worden. Ja, dit is een programma voor iedereen.
2: Dus. Van terug! Ga je zweven!
0: Ja, sowieso.

0: 1997, Cardigans en Loveful. Ook nog Cameron Whitcomb en King...
1: Van Drugs!

0: Het laat me niet los, dit.
1: Nee, maar de luistervrienden ook niet, hoor.
0: Want?
1: Wil je nog een bloemlezing uit de reacties?
0: Ja, dat lijkt me leuk.
1: Nou, het is bijvoorbeeld Martine, Henriette, Carina, Dolores.
0: Wacht even, voor mensen die het niet hebben meegekregen. Duncan, je hebt een filmpje gepost, hè?
2: Ja, wat je liet horen, dat is op Instagram te zien. Een kale man in trainingspak, ontbloot bovenlichaam. En die is dan te zien in een soort vijver op een steen. En precies dat heb jij nagedaan.
1: En daar
0: een soortgelijke vijver hier bij de NPO. Ja.
1: En wat vooral de tong losmaakt, is dat die man alleen in een trainingsbroek loopt. En jij dus in dat filmpje ook alleen in een broek loopt.
0: Ja.
1: Dat is er dus Martine, die zegt: goedemiddag, Ruud. Wat een hilarisch filmpje. Je bent een prachtige man. Als Kalis die zegt: Ruud, je kunt zo in de nieuwste Karate Kid film spelen.
0: Nee, deze mensen moeten allemaal naar Hans Anders, hoor. Dus.
1: Hoezo? Nee. Ik zie hier Sita, die zegt: oelala. Ja, Ruud.
0: Ja, nou ja.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Je mag er zijn, Ruud.
0: Ja, nee, ik mag er zijn met een kilootjes meer, maar ik mag er
1: ook. Nou, nee. Ja.
0: Dat maakt er niet uit. Ik wil het maar geen
1: doen. Dat is allemaal voor je uitprinten, die reacties. Als je dan een keer weer voor de spiegel staat.
0: En Ruud de Wild.
1: En Ruud de Wild op Instagram kun je het bekijken.
0: Op Instagram. Zeg, we hebben een serieuze week in het verschiet. Want de eerste week van september is er weer de KWF Wensweek. Dat is ieder jaar hier op NPO Radio 2. Dan beginnen we het seizoen. Dan willen we altijd lekker met de lach beginnen. Maar de eerste KWF-week. En dan doen we iets heel moois. En dat is die wensweek.
1: Ja, we laten dan wensen uitkomen van mensen die te maken hebben, direct of indirect, met kanker. En die eerste wensen daarvoor, die stromen dus al binnen. Je kan jouw wensen voor jezelf, maar dus vooral ook voor iemand anders, doorgeven via radio2.nl. Maar ondertussen zijn we dus ook op zoek naar mensen die ons al kunnen helpen met het vervullen van die wens.
0: Oh, we gaan bedelen.
1: Het bedelen is begonnen.
0: Ja.
1: Ja, even bovenaan beginnen. We zijn bijvoorbeeld, luister goed, op zoek naar iemand die een springkussen heeft of verhuurt in het midden van Nederland en daarmee kan helpen.
0: Zijn je verzuurd of verhuurd?
1: Verhuurd.
0: Oh, verhuurd.
1: Maar als je er te lang op springt, begint het te verzuren. We hebben een wens gekregen van iemand die graag haar verhaal wil delen in een boek. Dus we zijn op zoek naar een uitgever of een drukker. Of iemand die bereid is iemands tuin op te knappen die er door de ziekte zelf niet meer aan toekomt. Nou, dat zijn allemaal wensen die we proberen later te vervullen. En als jij denkt, nou, ik kan daar iets in betekenen, dan ga je dus naar nporadio2.nl. Ja,
0: ook als jij een wens hebt, dus zelf een wens hebt die je uit wil laten komen, voor jezelf of voor iemand anders, dan kun je aanmelden bij onze KWF Wensweek. Dus KWF Wensweek via nporadio2.nl. Dus nporadio2.nl. Dus. Dit is de middagshow. Ik heb Sarah Larsen. Ik kom er niet lekker uit.
1: Laura Sarsen. Dat
0: Lara
1: is Sarsen. Dat is Sarah Larsen.
3: NPO Radio 2.

0: en nu piano. Mooi. Dat is een duidelijk einde in elk geval. Waar over na is gedacht. Sarah Larson was dat uit 2026 dit jaar, dus Midnight Sun. En ook nog Kid Rock, All Summer Long uit 2008. Dit is de middagshow. Ik zei net al over die KWF-week. Als je een wens hebt, heel makkelijk.
1: Ja, ga je naar nporadio2.nl en dan vind je, nou, momenteel is het een beetje linksonder op de pagina, vind je de NPO Radio 2 Wensweek. Geef hier jouw wens door. En dan kun je dus voor jezelf of voor iemand anders, ja, die direct of indirect te maken heeft gehad met kanker, of heeft natuurlijk, een wens doen.
0: Ja, eerste week van september, NPO Radio 2, KWF. De wensweek, wat we elk jaar doen, is echt heel mooi. Het is voor jezelf of voor iemand anders, want in Nederland heeft inmiddels 1 op 2 mensen direct of indirect te maken met kanker. Ik dacht, laat ik toch even gezellig maken.
1: Het Radio 2 weerbericht is niet heel veel gezelliger. Veel bewolking, hier en daar een bui. Morgen wel droog. In het binnenland een klein beetje zon, wordt het zo'n 23 graden.
0: Rijnbaard Mans, hoeveel heb je?
2: 260 kilometer file op dit moment. De spits is begonnen en dat merk je onder andere op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Meer doe je er 25 minuten langer over door een ongeluk. De A15 richting Rotterdam. Er liggen voorwerpen op de weg tussen Hoogvliet en Rotterdam-Zuidplein. Dat is op de rechte rijstrook en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam. Er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug. 10 kilometer met 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En daarom staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Je doet er een uur langer over.
0: Dankjewel, tot zo weer. Journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Goedemiddag Ruud. Een modellenscout die banden had met de overleden kindermisbruiker Jeffrey Epstein is doodgevonden in zijn huis bij Parijs. 69-jarige Daniel Siad werd ervan beschuldigd in Europa vrouwen voor Epstein te hebben geronseld. In de Epstein Files komt zijn naam bijna 2000 keer voor. De opdrachtgever voor de aanslag op een huis in Purmerend heeft 5 jaar cel gekregen. De man liet een paar minderjarigen een vuurwerkbom plaatsen, waarbij een jongen van 16 zwaar gewond raakte. De aanslag op het huis werd gepleegd uit wraak voor de diefstal van fatbike-accu's. Voor de mishandeling van zaterdagavond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie vond de jongen nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een Rotterdammer van 18 werd doodgeschoten. En ook daarvoor zit een Rotterdammer van 18 vast. En ondernemers in de buurt van de Merwedebrug in Gorkum balen dat er geen vrachtwagens meer over de brug mogen rijden. Vooral een truckersrestaurant vindt het erg, want daar is het nu veel rustiger.
4: Dat zijn echt onze hoofdgasten. Die komen het hele jaar door. 5 avonden in de week. Ja, die kunnen wij niet missen. Nee. De eerste avond voor ons sinds de sluiting. Ja, er stonden maar 20 vrachtwagens bij ons op het terrein. Dat is echt veel minder dan normaal gesproken. Dus ja, we merken het meteen.
3: Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de constructie van de Merwedebrug niet meer oké is. Die is jarenlang te zwaar belast door alle vrachtwagens. Vandaar dat hij sinds zaterdag dicht is.
0: Jij zegt nu dat hij niet meer oké is, maar wat is het is normaal dat hij wel oké is?
3: Nou ja, hij kan die vrachtwagens gewoon niet meer hebben door al die trillingen, die tientallen jaren. En omdat de vrachtwagens zwaarder zijn geworden, ja, daar is die brug niet op gebouwd. Dus
0: en auto's, waar ligt het verschil tussen een hele zware beladen wagen, een personenwagen of een busje, en een vrachtwagen?
3: Ja, goed.
0: Want als je met een paar hele zware busjes tegelijk, dan is het toch ook een. Het gaat toch om het gewicht?
3: Ja, dat klopt. Nee, het vrachtverkeer is echt uitgesloten.
0: Of vind je dat te technisch allemaal?
3: Ja, ik vind het een beetje technisch worden. Ja.
0: Oké. Nou, dan hebben wij een nieuwe top 5 af.
1: Ja, die is wat minder technisch, want daarvoor gaan we vandaag naar het Oostenrijkse dorpje Branau am Inn. Branau am Inn.
0: Daar ken ik ergens van.
1: Nou, daar is een nieuw politiebureau geopend in een voormalig huis. Maar het is niet zomaar een huis, het is het geboortehuis van Adolf Hitler.
0: Ja, daar ken ik het van.
1: Nou, en door dat pand nu om te bouwen naar een politiebureau willen ze voorkomen dat het een verzamelplaats voor neonazi's wordt, is of blijft. En je komt er dus straks alleen nog maar binnen als agent. Maar ja, het een hoeft het ander natuurlijk dan ook weer niet uit te sluiten.
0: Ja, daarom vandaag in de top 5 over 5. Belangrijk, hoe weet je nou dat een politieagent ook nazi is? Dus hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Hij neemt opmerkelijk veel fietsen in beslag.
0: Oh ja.
3: Nou, met de bekeuringen uitdelen zit het wel snor.
0: Of hij ziet heel veel heil in zijn werk.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Goed, nou, meedenken via de gratis NPO Luister-app. Hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Er is

0: Ja, ik luister het heel vaak, helemaal tot het einde.
1: Heb je die nieuwe plaat al vaak gehoord de laatste
0: tijd? Ja, dat is zeker. Heel. En ze komen naar Nederland.
1: Oasis?
0: Ja. Dus dat is een gerucht, dat doet al heel lang de ronde.
1: Oh?
0: Ze komen wel naar Frankrijk en naar Duitsland. Voor de nieuwe tour volgend jaar. Daar gaan ze die tour, zeg maar, die ze in Amerika hebben gehouden en in Azië en zo. Dat is dan uit gaan rollen over Europa. Dus,
1: en waar gaan ze dan in Nederland?
0: Ik denk de Johan Cruijff Arena.
1: Zou het?
0: Ja. Oh. Dat hoop je dan van niet. Maar,
1: ik wou net zeggen.
0: Ja.
1: Dan kun je ze wel leuk zien, maar slecht horen.
0: Ja, precies. Dat wil ik net zeggen. Dan kun je beter gewoon de cd of tenminste...
1: Oortjes in doen.
0: Oortjes in doen. Een album opzetten.
1: Dat is een goed idee.
0: En dan gewoon naar die nummers kijken. Dus,
1: ja.
0: Terwijl ze fucking goed zijn. Sorry voor het woord goed. Maar ze zijn echt heel
1: aardig. Waar zou jij ze dan willen zien in Nederland?
0: Ik zou ze het liefst willen zien in Nederland in Manchester.
1: Dus, ah ja.
0: Ja, dat lijkt me het allerleukste.
1: Daar kun je op de fiets af. Dus dat is prettig.
0: De fiets af?
1: Ja, of zeg, is dat Twents? Pardon.
0: Ja, dat is Twents, ja. Op de fiets af. Goed, Oasis uit 1996, Don't Look Back in Anger. Ook nog Sabrina Carpenter. En Taste. Ze vragen gek nieuws, maar te zwijgen van bizar nieuws. Want Ali B. die spreekt morgen op een ondernemers evenement in Vinkeveen. En dat is 3 maanden na zijn veroordeling. En ik dacht, hé, maar hij moet toch de cel in?
1: Hij zou toch vast moeten zitten?
0: Ja, ik vind dat... Bizar. Bizar nieuws. Ja, dat is behoorlijk bizar. Ik heb een collega, een pound-collega, Noah van Oostrom. Noah, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij weet hier alles van, hè? Want jij bent de hele dag mee bezig met misdaadbestrijding. Of misdaad... hoe moet ik dat nou echt... Jij bent van misdaadbureau...
2: Ik ben de hele dag met Ali B.
0: bezig. Ja, precies.
2: Ja,
0: nee,
2: ik maak het misdaadbureau elke vrijdag. Ja, voor Poont, inderdaad.
0: Zeg, even bij het begin beginnen. Ali B. is voorgeleid. En daar is een uitspraak geweest. Wat was die uitspraak?
2: Hij is veroordeeld 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen van Elle ten Damme tijdens een muziekprogramma. De Muziekkaravaan was dat in 2014. En voor een verkrachting op een schrijverskamp in Heilo. Daar was Ali B. met allerlei andere rappers. En daar was ook een vrouw bij aanwezig, Naomi. En zij is in 2018 ook door hem verkracht. En daar is hij nu voor veroordeeld.
0: Oké, maar wanneer gaat hij dan de gevangenis in? Want of heeft hij zijn straf al deels uitgezeten? Of hoe werkt dat dan nu?
2: Nee, hij is nog precies 0 dagen vastgezeten hiervoor. En zolang de zaak nog loopt, mag hij dat in vrijheid afwachten. En dat klinkt een beetje gek, want er is een veroordeling. Dus dan zou je denken, die zaak loopt toch niet meer. Maar Ali B. is in cassatie gegaan. En dat is eigenlijk de laatste stap die je in Nederland kan nemen. Dat is de allerhoogste rechter. En zolang die nog geen oordeel heeft geveld, mag hij dat in vrijheid afwachten.
0: Mm. En wanneer verwachten ze dat deze zaak dan uiteindelijk voorkomt?
2: Nou, de verwachting is dat dat pas in 2027 komt. En dan komt niet de hele zaak opnieuw voor, hoor. Want de Hoge Raad die kijkt eigenlijk alleen naar of die eerdere rechtszaken of die goed zijn verlopen. Dus die gaat niet tegen Ali B. zeggen, nou, wij denken dat je het niet hebt gedaan of wij denken dat je het wel hebt gedaan. Die gaan puur kijken, is alles goed verlopen?
0: Oké, dus de feiten blijven de feiten?
2: De feiten blijven de feiten, in principe wel. Op het moment dat de Hoge Raad, zoals die dan wordt genoemd, op het moment dat die zeggen, nou, er is iets toch niet helemaal goed gegaan, dan moet het helemaal opnieuw.
0: Ja.
2: Maar dat is nu nog helemaal niet aan de orde.
0: Maar snap jij, Noah, dat er mensen verbolgen zijn, om het maar even, hoe zou ik dat zeggen?
1: Understatement.
0: Ja, dat mensen, om het maar mild te zeggen, dat hij morgenavond op een ondernemingstoestand staat, een evenement?
2: Ja, dat begrijp ik wel. Mensen hadden de mond al vol bij Thijs Reumer, hè, die op het podium stond. En die had de straf al uitgezeten. En Ali B. heeft nog precies 0 dagen in de gevangenis gezeten. Dus ik snap wel dat mensen vallen over het feit dat hij nu weer in de openbaarheid treedt.
0: Ja. Had de OM hier iets tegen kunnen doen?
2: Nee, het mag. Zolang hij op vrije voeten is, als vrij man leeft, mag hij de openbaarheid opzoeken. Of het verstandig is in tweede, maar juridisch mag dat.
0: Dus wij hebben eigenlijk helemaal niks te vinden hierover. Het is gewoon zoals de wet werkt.
2: Nou, we mogen er natuurlijk van alles van vinden, maar wettelijk gezien kunnen we er niet zoveel mee.
0: Ja.
1: Maar mag hij dan daadwerkelijk alles nu doen wat wij ook mogen? Mag hij op vakantie, mag hij naar het buitenland? Er is niks waar hij zich aan moet houden.
2: Hij zou zelfs het voorprogramma van Oasis mogen doen op het moment dat ze in Nederland zijn. Maar hij hoeft zich nergens aan te houden. En dat is niet altijd zo, hoor. Dat is niet per se gebruikelijk. Maar in het geval van Ali B. hebben ze niet zijn paspoort ingenomen. Okay. Niet gezegd na die veroordeling.
0: Dus,
2: daar moet je straf nu al uit.
0: Dus Noah, hij zou zelfs een schrijverskamp mogen organiseren.
2: Dat zou zelfs, hoe moreel verwerpelijk dat ook is, hè, naar aanleiding van wat we weten dat daar gebeurd is en waar hij dus ook voor veroordeeld is, zou dat juridisch gezien zou dat mogen.
0: Ja, is de kans dan niet heel groot dat hij dan voor 2027 denkt van ik ga lekker naar Dubai terug?
2: Ja, hij is ook in Dubai geweest. Hè. Tussen de rechtszaken door is hij in Dubai geweest, ook in Marokko geweest. Maar blijkbaar vindt de rechtbank, hij is ook weer teruggekomen. Dus zegt de rechtbank,
0: vertrouwen
2: dan is het niet nodig om zijn paspoort in te nemen.
0: Ja, nee. Ja, precies. Zeg, aanstaande vrijdag hebben jullie een nieuwe uitzending van het Misdaadbureau NPO Radio 1. Ga je hier iets mee doen deze week?
2: Ja, wij bespreken ook altijd het misdaadnieuws van de week. Nou ja, en dan is dit natuurlijk wel spraakmakend genoeg om ook eens eventjes te bespreken.
0: Noah van Oostrum, ik ben erbij aanstaande vrijdag. Misdaadbureau bij Pound op NPO Radio 1. Dankjewel.

0: 1983, toontje lager. En stiekem gedanst ook nog Shannon Spybro en Material Lover. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ik weet niet wat er vandaag aan de hand is. Ik weet niet wat er vandaag aan de hand is.
1: Het is wel lekker duidelijk.
0: Wat?
1: Dat je alles twee keer zegt.
0: En dat sowieso. Dat sowieso. We hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Zeker, Ruud. Absoluut, Ruud. Vandaag zijn we daarvoor in het Oostenrijkse Braunau am Inn. Daar is een nieuw politiebureau geopend. In het geboortehuis van Adolf Hitler. De autoriteiten hopen zo te voorkomen dat het een plek wordt voor neonazies. Maar aan een uniform kun je natuurlijk niet altijd alles zien. Het een hoeft natuurlijk het ander namelijk niet uit te sluiten.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je nou dat een politieagent ook een nazi is? Dus hoe weet je dat een politieagent ook een nazi is? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
1: Er wordt heel veel meegedacht via de Luisterapp. Zo zegt Daan, hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Nou, hij slingert je op de voedselbon.
0: Oh, ja, ja. Laurens zegt, hoe weet je dat, dat een politieagent ook nazi is? Hij kan er slecht tegen als mensen in verzet gaan.
1: Oh, ja, dat is mooi.
0: Meedenk heel graag via de gratis NPO Radio 2 app. Dus hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Dit is trouwens iets anders.
1: Oh.
0: Dit is Nova Star met een nieuwe single. Heet het Do

0: Noah Star, de nieuwe single heet Today, Yesterday en aanstaande maandag. Dan zijn wij onderweg met Ruud de Soleil en daar komt Joost spelen. Noah Star. En dan komt hij deze single spelen. Maar niet alleen dat, dan gaat hij ook iets heel leuks doen, namelijk met een koor. Maar dat is een verrassing, hè? Daar moet jij misschien...
1: Misschien nog niet te veel over vertellen.
0: Maar dan komt hij met een koor.
1: Er komt een koor.
0: Er komt een koor. Ja?
1: Het koor is er al. Eigenlijk komen wij naar het koor.
0: Ja, wij komen naar het koor. Dat is wel heel vaak zo. Wij komen naar het koor. Over koor gesproken, hardcore. Het is woensdag hakkerdag, jongens.
1: Ja,
0: we moeten ook nog wat gaan doen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: 1 minuut na 5 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitsky. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat waarschijnlijk aan het begin van de avond weer open voor verkeer, zegt de veiligheidsregio. Vanochtend was er een zwaar tramongeluk. Een tram botste hard op een stilstaande tram, waardoor 15 mensen gewond raakten. Een van hen is zwaar gewond. Waarom de bestuurder van de tram niet stopte, is nog niet bekend. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hoewel Mert P. een psychische stoornis heeft, was het volgens de rechter wel zijn plan om iemand te vermoorden, vertelt de verslaggever van RTV Utrecht.
5: Hij kocht weken van tevoren een mes. Hij koos ook bewust voor een oude slachtoffer, omdat hij niet meer zo lang te leven zou hebben. En toen hij de 76-jarige vrouw in het vizier kreeg, bleef hij 8 seconden staan, ging achter haar aan en viel haar aan met het mes. Volgens de rechtbank was er dus sprake van een weloverwogen plan en moet Mert P. eerst heel lang de gevangenis in voordat hij naar de TBS-kliniek gaat.
4: De dader verbleef in een psychiatrische kliniek in Den Dolder vanwege eerdere mishandelingen en was op de dag van de steekpartij met verlof. Rijkswaterstaat zet komend weekend camera's neer bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds afgelopen zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal van de Merwedebrug minder sterk is dan werd aangenomen. En milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden steeds vaker gestolen.
6: Geluidsboxen, telefoons, werkelijk van alles, oude telefoons, zaagmachines. Ja, mensen zoeken er gewoon dingen uit waar ze nog behoefte aan hebben. Ja, dat is allemaal als het goed is kapot of stuk, maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. We hebben camera's staan, we doen aangifte, we hebben nu sloten, we hebben speciale hekken, we hebben geïnvesteerd in hekken die niet makkelijk open te breken zijn.
4: Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal en ook zijn er inmiddels 2 daders opgespoord. 1 man kreeg een voorwaardelijke taakstraf en met de ander is een goed gesprek gevoerd. Het weer, veel bewolking, af en toe een buitje. Morgen op de meeste plaatsen droog. In het binnenland meer zon en maximaal 23 graden.
3: Jordi, dankjewel, tot zo weer. Rijn Baardmans bij de ANWB is druk, Rijn.
7: Het is druk. 210 kilometer file in totaal. En dat merk je onder andere op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Meer was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er 20 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 40 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is je vertraging opgelopen tot 40 minuten. Dan nog de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
3: Nee, dankjewel, tot zo weer.
8: Zometeen bij De Wild in de Middag.
9: NPO Radio 2.
10: Ster. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: NPO Radio 2.

onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: microfoon de straat op gegaan wat mensen van dit radioprogramma vonden. Dat doen we elke zomer. Avicii en Levels. Wat vond u van dit programma, mevrouw?
1: Ja, is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
2: Dit is toch geweldig?
3: Ja, je wordt er emotioneel van, ja.
4: Allemaal nationaliteiten, ja. Allemaal. Jong, oud, verschillende landen, verschillende culturen. Waarom kan het hier wel?
5: Ja, nou, omdat het Omroep Pound is.
0: Ja, precies. Voor iedereen een plek.
5: Zo is het.
0: We sluiten niemand uit. Ja, Pound wel, maar wij niet.
5: Nee, zo is het.
0: Dit is het tweede gedeelte van dit radioprogramma. In een theater zouden we zeggen tweede bedrijf. Maar dat is niet aan de orde, want we zijn een theater. Dus.
5: En we hebben een opmerkelijk gesprek zometeen.
0: Hoezo?
5: Met Helene de Geest.
0: Oh ja!
5: Alleen in de vorm van auteur.
0: Nou, ze is natuurlijk elke dag met... wel met tekst bezig, ja. Helene de Geest. Maar ze heeft een boek geschreven, dat bedoel je toch?
5: Ja.
0: Waarom zit jij de cliffhanger nu eigenlijk weg te geven?
5: Had ik dat nog niet mogen vertellen?
0: Dat had je toch anders kunnen zeggen? Oh. Je had er gewoon kunnen zeggen van... Oh nee, dit. Nee, probeer iets... Ja. Helene de Geest, olé, heeft een boek. En dan zeg je een boek?
5: Een boek?
0: Ja, een boek. En er gaat dus iemand dood op het einde. Dat is een cliffhanger.
5: Oh ja.
0: Dat heb ik geleerd.
5: Maar alleen de geest is toch filelezeres?
0: Ja, dat is zeker. Maar die is nu dus ook boekenschrijfster. En de auteur dus.
5: Auteur?
0: Auteur.
5: Oh, mooi woord om te gebruiken.
0: Ja. Goed, tweede gedeelte van dit radioprogramma. En vandaag een nieuwe top 5 over 5.
5: Ja, daarvoor gaan we naar het Oostenrijkse dorpje Braunau am Inn. Dat komt je misschien bekend voor. Want daar is een nieuw politiebureau geopend in een voormalig huis. Niet zomaar een huis. Het is het geboortehuis van Adolf Hitler.
0: Geboortehuis van Adolf Hitler?
5: Van der Adolf, ja. Mm. En dat pand is dus nu verbouwd tot politiebureau... om te voorkomen dat het een verzamelplaats voor neonazi's wordt of blijft. Want ja, dat zullen ze wel niet gaan doen bij een politiebureau. Je komt er straks alleen nog maar naar binnen als agent. Maar ja,

0: het een sluit het ander natuurlijk niet uit.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Top 5 over 5.
3: Hoe weet je dat een politieagent nou ook een nazi is?
4: De top 5 over 5.
1: Nummer 5.
3: Hoe weet je dat een politieagent ook een nazi is? Ronald, dankjewel voor het meedenken. Nou, hij onderwerpt je meteen aan een hakenkruisverhoor.
2: Nummer 4.
0: Claudia op 4, hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Nou, na de arrestatie komt er geen busje, maar een hele trein voorrijden.
1: Nummer 3.
3: Hoe weet je dat politieagent ook een nazi is? Paul en Harry, dankjewel voor het meedenken. Hij zit bij de Derde Rijksrecherche.
2: Nummer 2.
0: Seran en Julia op 2. Hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Nou, als die in de achtervolging gaat, dan geeft hij vol gas.
1: Nummer 1.
2: Nummer 1.
3: Hoe weet je dat een politieagent ook een nazi is, Sven? Dankjewel. Hij zal je hoe dan ook altijd blijven verrassen.
0: Ja.
3: Dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

zometeen, dames en heren, Helene de Geest. En die is naast filelezeres natuurlijk ook. Nou, natuurlijk helemaal niet natuurlijk. Ze heeft een boek geschreven. En hij gaat dood.

0: was Police en Every Little Thing She Does Is Magic. Ook nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: E-reader aanrader.
0: Wij kennen haar vooral als de vrouw die bij ons de files doet. Bij ons bijpraat over de files, werkzaamheden, afgesloten wegen. Bijvoorbeeld de Merwedebrug wel of niet betreden met de vrachtwagen. Maar ze is ook auteur, schrijver van boeken. Bijvoorbeeld van het boek wat ik nu in mijn handen heb, De Vegetarische Leeuw. Mag een groot applaus voor niemand minder dan Helene de Geest. Dat is wel gek na al die jaren dat ik je aan de telefoon heb als auteur.
2: Ja, dat klinkt wel heel erg officieel, vind ik.
0: Oh. Je hebt het liever dat ik je gewoon schrijver noem?
2: Ja, vind ik ook goed, ja.
0: Zeg, het is een heel mooi vormgegeven boek met tekeningen. Van wie zijn de tekeningen?
2: Ja, de tekeningen zijn een beetje van mij en een beetje van AI. Dus maar het gaat ook niet om de tekeningen. Het gaat vooral om de tekst.
0: Ja. Nee, maar ik heb het even snel doorgebladerd, zover ik kon komen. Maar ik zag wel dat het van jouw hand kwam, jouw tekeningen.
2: Ja.
0: Maar het hoort bij de verhalen. Heel even, laat ik maar beginnen. Waarom is De Vegetarische Leeuw, Helene de Geest, een e-reader aanrader?
2: Nou, het is een e-reader aanrader omdat het licht is, luchtig, een beetje maatschappijkritisch. Het ontspant, het verrast. En ik hoop dat het een klein zaadje plant bij sommige mensen. Ja. Dus dat je stof tot nadenken hebt.
0: Ja, want het boek gaat over de huidige maatschappij en onze eigen onvolkomenheden, om het maar even luxe te zeggen. Wat zie je als jouw eigen tekortkoming in deze wereld?
2: Nou, misschien dat ik een beetje te kritisch ben.
0: Ja, ben je zo kritisch?
2: Ik ben heel kritisch, ja. En dat is ook een beetje de reden dat ik dit boek misschien heb geschreven. Want ja, je kunt altijd wel heel kritisch zijn, maar je kan dat maar beter een beetje kanaliseren. Want je moet natuurlijk niet cynisch worden. Dus dat heb ik geprobeerd hier een beetje te vermijden.
0: En waar begint cynisme en waar... Snap je wat ik bedoel? Waar ben je gewoon kritisch toelaatbaar of toelaatbaar kritisch? En waar begint cynisme?
2: Ja, dat is voor iedereen anders natuurlijk.
0: En voor jou?
2: Voor mijzelf. Nou ja, het moet niet kwaadaardig worden bijvoorbeeld. Nee. Dus je moet wel een beetje gewoon ook dingen vanuit een ander perspectief kunnen zien en alles een beetje luchtig nemen. Ja.
0: Maar ben je dan soms ook een Karen met dingen dat je zegt, ja, dat moet je anders doen?
2: Nee, ik probeer wel, nou ja, dat zeg ik soms wel, maar ik probeer... wel een beetje. Nou, ik probeer niet met het opgeheven vingertje, want daar heb ik echt heel erg de pis aan. Ja. Dus,
0: je boek is overzichtelijk. Voor wie gaat het lezen? Wie moet het lezen?
2: Nou, vooral mensen die, die zichzelf niet al te serieus nemen. Of misschien juist mensen die zichzelf wel heel serieus nemen. Want daar is het wel een beetje een aanklacht tegen.
0: Ja.
2: En mensen die... Het is ook een beetje een aanklacht tegen mensen die denken dat alles maakbaar is in het leven. Want soms werkt iets gewoon helemaal niet.
0: Nee.
2: En ik heb geprobeerd om dat een beetje vanuit een ander perspectief te bekijken. Dus vanuit dieren. Dus
0: Ik ben helemaal... Ik was een beetje overvallen. Toen ben ik op je gaan googlen. En ik zie ook dat je een column hebt in Max Magazine. Of in Max?
2: Ja, al heel lang. Al 8 jaar wekelijks. Ja.
0: Wat leuk! Goed, dus maar ga je dan... Ja, dat is de meest gestelde vraag van waarschijnlijk nu dat dit boek uit is. Ga je dan stoppen bij de ANWB?
2: Nee, zeker niet. Nee. Dat kan prima samen. Want ik heb hier natuurlijk ook heel veel met taal te maken. Dus dat is helemaal goed te combineren. Ja.
0: Zeg, het boek staat bol van de dieren. Allemaal mooie verhalen die met onze samenleving te maken hebben. Wat je zelf zegt, maatschappij kritisch op sommige punten. Als jij voor één dag een dier zou mogen zijn, welke?
2: Dan zou ik graag een vos zijn.
0: En waarom een vos?
2: Ja, lekker een beetje door de duinen drentelen.
0: Oh, niet te streken en zijn haren, dat soort dingen, dat niet?
2: Ja, dat ook misschien, maar het gaat mij vooral om dat het een beetje een vrijbuiter is, denk ik.
0: En waarom heet het boek De Vegetarische Leeuw?
2: Omdat dat eigenlijk iets is wat niet werkt. En net zoals een schildpad die niet de 100 meter sprint kan winnen en dat soort dingen. Dus het staat een beetje symbool voor dat het leven niet maakbaar is.
0: Mm. Helene de Geest, waarom ga ik jouw boek De Vegetarische Leeuw vanavond lezen?
2: Nou, omdat jij van luchtige verhalen houdt, denk ik. En dat je waarschijnlijk heel veel erin gaat herkennen.
0: Goed, Helene de Geest, dankjewel.

0: 1995, dat was Mike and the Mechanics over my shoulder. Ook nog Bakermat en Rani. En I Love Life. Oh, klacht jongens.
1: Klantenservice.
2: Dat is een bijzondere klacht van Sjaak. Sjaak heeft een klacht omtrent de top 5 over 5.
0: Oh, wat is de klacht?
2: Die luiden vandaag, hoe weet je dat een politieagent ook nazi is? Alleen Sjaak heeft, denk ik...
0: Ja, dat niet denk ik hoor. Die heeft gewoon ChatGPT...
2: gevraagd om een klacht te schrijven, want het appje van Sjaak luidt... Hier is een nette, duidelijke en respectvolle app die je kunt sturen om je klacht te laten horen. Beste Ruud, ik luister in naar je programma op NPO Radio 2. Ik schrok van de vraag in het spelletje, hoe weet je dat een politieagent ook een nazi is? Persoonlijk vind ik dit zeer ongepast. De term nazi staat voor een van de donkerste periodes uit onze geschiedenis. Zou niet gebruikt moeten worden als onderdeel van luchtig vermaak. Door het woord op deze manier te gebruiken verliest het aan betekenis. Juist in deze tijd waar het publieke debat steeds harder wordt... vind ik dat we zorgvuldig met zulke beladen begrippen moeten omgaan. Ik hoop dat je daar nog eens over na zou willen denken. Met vriendelijke groet, Sjaak Pappen. Wil je een nog formelere klacht?
0: Ik denk dat je chat nu vraagt. Ik heb, hoe kan ik die gasten overtuigen dat ik niet chat heb gevraagd?
2: Nou, dan zou je bijvoorbeeld deze nette, duidelijke, respectvolle reactie kunnen sturen.
0: Ja, dat zou ik heel mooi vinden. Nou, ik vind het wel mooi dat mensen die dit soort dingen doorkopiëren.
2: Ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Nee.
0: Goed, dit is de middagshow.
2: Hier is een weerbericht dat je zou kunnen voorlezen. Vanavond hier en daar wat zon, het koelt af tot 12 graden. Morgen vrij droog, maximaal 24 graden.
0: Wil je dat ik een groter weerbericht voor je maak, Gijs?
2: Dat hoort.
0: En de meerdaagse verwachting. Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Druk.
3: Het is druk. De spits is in volle gang en dat merk je op de A16 richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug zijn ze aan de weg bezig en dat veroorzaakt een file van meer dan 40 minuten vertraging. De A17 richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Een klein uur vertraging hier. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. Er staat een auto in brand en daarom zijn 3 rijstroken dicht. Je doet er een half uur langer over. Tot slot, de A50.
0: Wat wil je wel zeggen?
3: Nou, tot slot totaal, wilde ik zeggen.
0: Wil je zeggen totale onzin. Yes,
3: totaal in de file op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 20 minuten.
0: Heb je wel eens iets voorgelezen, Rijn, waarvan je dacht totaal onzin?
3: Ja, maar dan ga ik meestal gewoon door.
0: Oh, okay. Heb je wel eens ook de gedacht van, totaal belachelijk... dan kunnen ze beter die A57 op en dan die A13 en dan totaal omweg? Of niet?
3: Nee, ik ben het er meestal wel mee eens.
0: Okay. Rijn, dankjewel.
3: Tot de volgende weer.
0: Tot zo. Nationaal van 17:30. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. In Liberia heeft de politie een enorme hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Volgens de autoriteiten is het de grootste vondst ooit in het West-Afrikaanse land. De waarde zou zo'n $370 miljoen zijn. Het is niet bekend waar de coke vandaan kwam en wat de eindbestemming was. De opdrachtgever voor de aanslag op een woning in Purmerend heeft 5 jaar cel gekregen. Er was ruzie over een diefstal van fatbike-accu's... en daarom liet de man een vuurwerkbom neerleggen door een paar minderjarigen. In de woning in Purmerend raakte een jongen van 16 zwaar gewond. De zaal in het Louvre is weer open, waar vorig jaar een spectaculaire juwelenroof was. De Apollo-galerij is een soort ontvangstgalerij geworden. Sieraden en juwelen zijn opgeborgen in een kluis. Deze Amerikaanse toerist hoopt dat de beveiliging van het Louvre sindsdien een stukje beter is.
5: It's surprising that it happened at all. I was shocked when I heard it happened. I don't know what they did over 9 months. Hopefully they increased security. But we'll see when we enter shortly.
4: De zaal was ruim 9 maanden dicht na de roof. 2 dieven gebruikten een verhuislift en gingen er vandoor met de Franse kroonjuwelen. En dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Roze woensdag, de dag van wiegen. Deze meiden gingen met een bingo-kaart op pad om het een beetje leuk te houden. Ze kruisten van alles af wat ze hoorden of zagen.
6: Een blaar. We zijn over de helft schreeuwen. Wildplassen. Iemand die hinkelt. Op de radio komen.
7: En hoeveel hebben jullie er al aangehinkt?
6: 6. 10 keer Cheerio horen is ook gelukt.
8: We hebben net ook al een shotje tequila gedaan onderweg. Dat was ook wel echt... iedereen doet wel leuk mee. En iedereen is ook zo lekker positief met de Vierdaagse.
4: Morgen staat de Vierdaagse in het teken van de 7 heuvelen.
0: Alles superleuk, behalve tequila, want dat heet tequila.
4: Jammer, hè?
0: Ja, vind ik ook jammer. Ja.
4: Wel op de radio gekomen, kunnen we ook thuis.
0: Ja, kunnen we gewoon lekker tequila zeggen. Juri, mag ik jou ontzettend bedanken.
4: Graag gedaan.
0: Ga je wat leuks doen?
4: Oeh, Misschien ga ik tequila drinken.
0: Ja, tequila?
4: Oh nee, tequila. Ja.
0: Ben jij dan, zou je tequila alleen drinken? Of
4: nee, dat is wel iets dat je samen moet doen.
0: Met wie dan? Met je dochter?
4: Met mijn vrouw. Oh. Of mijn dochter van 9. Nee, met mijn vrouw denk ik dan. Maar ja, ik hou er niet zo van.
0: Maar ga je dan ook aankijken? Hé, hey, bam. En cheers. Dan de cheers.
4: Ja, om de dag weg te drinken.
0: Zeg je trouwens, eet smakelijk of eet lekker? Ik kreeg van de week of super flik. Ik zat met iemand te eten. Ja, met een dame zat ik te eten. En die, ik zei, eet lekker. Ze zei, eet lekker. Dat is normaal gek.
4: Ja. Eet lekker.
0: Ja. Ja,
4: als je heel knap bent, kan je lekker eten.
0: Nou, ze was toevallig lekker. Maar,
4: eet ze? Ik zeg eet ze.
0: Ik eet lekker. Ook misschien heb ik mijn zin moet afmaken. Eet lekker. Maar vind je dat niet kunnen? Eet lekker?
4: Nou, ik vind het een beetje gek.
0: Wat zeggen ze in het bij jou?
2: Niet eet lekker.
0: Wat dan? Nee. Eet los.
2: Nee. Nee, ik zit
0: dus eet los, eet los.
2: Of er iets Twents is? Nee, volgens mij niet.
0: Wat?
2: Ja, gewoon eet smakelijk.
0: In.
2: Ja. Smakelijk.
0: Smakelijk.
2: Smakelijk.
0: Ja, smakelijk.
4: Wat voor vrouw was dat?
0: Ja, gewoon een vrouw.
2: Een lekkere vrouw dus.
0: Ja, eet lekker.
4: Eet lekker.
2: Lekkere vrouw.
0: Eet met lekkere vrouw. En Duncan, jij komt uit... jij komt uit Geleen. Nee, jij komt uit Weert.
1: Heerlijk, maar dan zijn ze ook gewoon smakelijk.
0: Smakelijk?
1: Smakelijk.
0: Ja, smakelijk.
1: Smakelijk.
0: Ja. Oh. Ja.
2: Goed. Wat wel leuk is, we zouden zo meteen aan de Haan kunnen vragen wat ze in Friesland zeggen.
0: Ja, die zit daar bij Skutjesielen.
2: Skutjesielen is die aan doen, ja.
0: Ja, nou hij niet, hij doet de verslag van.
9: Er is maar één.
0: Zometeen weer hier de toilettas van Jeroen Kijkende Vechten.
9: NPO Radio.

0: 1988, Taylor Dane en What It Wonder was dat. Zo heet dat dan, Tell It To My Heart. Ook nog direct en Through The Looking Glass. Deze maand wordt er geskutjesjield in Friesland. Dus ik dacht de hoogste tijd voor.
1: Ruud in de regio.
0: Dames en heren, laten we schakelen met mijn NPO Radio 5-collega Bert Haandrikman. Hij is presentator van Max Skutjesjournaal. Bert, goedemiddag.
2: Dag Ruud, ja. En Gijs, goedemiddag.
0: Ja. Laten we eerst uit het ergste beginnen, dan hebben we dat maar gehad. Het was een dramatische dag.
2: Het was gisteren chaos hier op de Friese meer, hè?
0: Hier, ja. Luister even mee.
3: Ja. Hey! Tel! Tel! Aan de kant.
0: Oké, ik zeg even wat ik heb gehoord. Touw. Wat betekent dat? Is dat Fries?
2: Nou, ik ben niet Fries, hè, van oorsprong. Maar volgens mij komt het ongeveer op neer van kiekwoed, kijk toch uit. Want ja, het was wel heel heftig wat er gisteren gebeurde.
0: Wat dan?
2: Er was een aanvaring tussen Eerenwoude en Leeuwarden. Ook nog tussen Drachten en Langweer. Gebeurde allemaal rond de finish. Het scootje van Joure kwam nog tegen een stijger aan, waardoor het publiek wegvluchtte. Het was één grote chaos hier. Ja. En dat had alles te maken met het smalle water waar gisteren op gevaren werd. Want daardoor zaten die scootjes allemaal heel dicht op elkaar. En er kwam plotseling een rukwind bij. Ja, en toen ging het helemaal mis.
0: Ja,
2: nou ja, dat was een beetje de vertaling van wat
0: Bert,
2: je net hoorde.
0: Scootjes, dat is dat voor mensen die het niet weten. Het is in een boot, hè? Het is een zeilwedstrijd dit, hè?
2: Ja, het is een jaarlijkse zeilwedstrijd in Friesland met historische vrachtschepen. Ja, folklore. Hè. Die vrachtschepen werden vroeger gebruikt als vrachtvervoerder. Er werd turf, mest en aardappelen mee vervoerd. Maar nu zijn het scootjes. Nu worden ze ingezet voor dit kampioenschap. En het gaat tussen 14 Friese dorpen en steden die elk een scootje vertegenwoordigen.
0: Ja.
2: En dat is een heel heftige, machtige strijd.
0: Ja, precies.
2: Het
0: want uiteindelijk is het verliezende dorp wordt in de fik gestoken, toch?
2: Ja, zo erg is het niet.
0: Oh, niet.
2: Maar de jacht op het zilveren scootje, die is wel heel, heel heftig, want dat is de prijs die wacht na 11 dagen scootjes zien.
0: Ja, en straks om 6:55 op NPO 1, het Max Scootjesjournaal. Wat ga je dan doen? Wat ga je bekendmaken?
2: We hebben natuurlijk het wedstrijdverslag van vandaag vanuit Terherne. We zijn vandaag in het Kameleondorp Terherne. Dat ken je natuurlijk nog van de schippers van de Kameleon. Ben jij ook mee opgegroeid, denk ik, Ruud?
0: Ja, vroeger, zeker.
2: Van de
0: schippers.
2: De Roos. Nou, ik sta hier in de schaduw van het Kameleon Museum, zou ik het bijna willen noemen. Even ten Napel is de gast, de oud-sportcommentator natuurlijk. Die is ook helemaal gek van scootjes. We hebben de winnaar van vandaag. Die ga ik nog even niet bekendmaken. Daarvoor moet je kijken, straks om 7.
0: Dat is een cliffhanger, dat is goed. Maar het is lekker.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Hè? Ik wilde namelijk niet gaan kijken, maar nu ga ik dus kijken. Goed zeg.
4: Ja, is dan vandaag allemaal goed gegaan, Bert? Vandaag geen gewonden, overlijdens, dat soort dingen?
2: Nee. Het was wel even spannend of de race door zou gaan. Want er was een behoorlijke wind. En op een gegeven moment wordt wel gekeken, is het nog wel verantwoord?
0: Ja, is het wel verantwoord?
2: Nou ja, de wedstrijd is vandaag een uurtje later begonnen. Om 3 uur in plaats van 2 uur. Omdat de wind in de loop van de middag wat ging liggen. En daardoor was het veilig om uiteindelijk gewoon van start te gaan.
0: Ja, is dit onderdeel van de Snake Week?
2: Nee, het is geen onderdeel van de Snake Week. Dat denken heel veel mensen. Maar dit is echt een apart onderdeel van Friesland. Wat Friesland zo bijzonder maakt. Hè? Want ja, Friesland heeft een mooie geschiedenis. Hier draait het om topsport, om cultuur, om folklore, je zei het al. En het is ook prachtig om te zien. Hè? Die machtige scootjes met die grote bruine zeilen, die strijd op het water. Ik zeg wel eens, het is alsof je een ansichtkaart binnenwandelt.
0: Ja, dat kun je ook zien. Ik vind het, je neemt me helemaal mee.
2: Nou, dankjewel.
0: Goed, ik ga het heel subtiel afsluiten. 6:55, NPO 1, het Max Scootje. Zeg dat goed? Scootje? Ja, scootje?
2: Nee, dat weet ik al, dat je de boot inging.
0: Ja. Nee, het is een mooi. Scootje zo nou. Scootje zo nou.
2: Scootje zo nou.
0: Scootje zo nou, vanochtend.
2: Ja, kijken, joh.
0: Met handdruk, man.
2: Ja.
0: Oké, en nu ga ik afronden.
2: Oké. Goed uit Friesland.
0: Dag weer.

0: de radio, Likkili. Dit is helemaal heel anders allemaal.
1: Heel andere middag.
0: Oh, heel andere middag. I Follow Rivers was dit uit 2011. Ook nog Alex Warren en Passenger. Tot zover dit radioprogramma. Jodra, Emily... Emily de Wild met het oor weer ook wat. Wat heb jij met Skutjesielen?
2: Skutjesielen. Ik kan het niet goed helemaal lekker uitspreken, merk ik.
0: Skutjesielen. Skutjesielen.
2: Skutjesielen.
0: Nou, eigenlijk moet je het een beetje gewoon laten gebeuren. Skutjesielen.
2: Skutjesielen. Niet. Ik voel niet per se nu een aandrang om dat te gaan doen.
0: Niet, oké.
2: Maar het lijkt me wel leuk om het te beheersen.
0: Dat lijkt me ook heel leuk om het te beheersen.
2: Water en zo.
0: Om het te laten.
2: Lafriesland.
1: Het is hard werk hoor, als je die video's.
0: Keihard werk.
2: Heel hard, ja.
0: Ik heb daar zijn les gehad.
1: Daar, in Friesland?
0: Ja, zeker.
2: Oh. Of die meren daar?
0: Daar heb ik twee keer mijn zeildiploma gehaald.
2: Leuk.
0: Dus als we een keer in nood zitten, zou ik ons kunnen wegzeilen.
1: Jij bent gelicentieerd zeiler.
0: Ik ben gelicentieerd.
2: En een vliegeraar.
0: Ja, en een vliegeraar. Dat geloof je nog steeds niet, hè?
2: Nee.
0: Echt waar.
2: Dacht nog laatst aan je, toen ik iemand zag vliegen.
0: Ik neem hem binnenkort mee, de vlieger.
1: Ja, ja. Ook op de Ruud de Soleil om te gaan vliegen.
0: Ja, dat kan. Dat kan, leuk. Maar dat is, we hebben heel veel bosbranden onderweg, dus dan fikt hij weg. Zeg, wat ga je doen zo?
2: Wij hebben in 80 seconden voor de ethisch deze.
1: Papachito.
0: Oh, wat leuk. Tony Esposito.
2: Dus Tony Esposito blijkt.
0: Sorry, Tony Esposito.
1: Dat zegt niemand.
2: Nee, zegt niemand. Ik ga het ook niet doen.
0: Maar het is wel goed. Ja. Wel goed om te weten dat als ik hem volgende week ga draaien tijdens de Ruud de Soleil, dat ik hem wel... Hebben we dit opgenomen trouwens, jongens? Dan kunnen we dit even Emily laten horen.
1: We hebben de bandrecorder lopen.
0: Ja, heel goed. Dat het Tony Esposito is.
2: Esposito. Verder bellen we met de Dutch historian Lars Boom over de introductie van koffie in Amerika. En dat heeft een Nederlandse... band, zeg maar, Nederlandse oorsprong.
0: Ja.
2: Dat is wel heel tof. En verder hebben we Songs of Life, vakantieeditie. Dus nummers waar je aan moet denken als je op vakantie gaat of op vakantie bent geweest. En die verzamelen wij.
0: Welk lied is jouw vakantielied?
2: Mijn vakantielied? Ik weet niet hoe...
0: Echt, in alles zeg maar, één plaat die alle... Ik neem je even mee. Eén plaat die alle melancholie, alle herinneringen en je koffer vol emoties. Die gewoon echt alles samenvat.
2: Ik denk dat ik altijd terugval op Baby Be Mine van Michael Jackson.
0: Oh.
2: Van Thriller.
0: Want dat is lekker zomers.
2: Ja, vind ik wel. Ja, het is wel een vrolijk nummer.
0: Oké.
2: Ja. En die luister ik dan. En natuurlijk Moan Lolita van Alize.
0: Oh ja, ja zeker.
1: Ja. Oh, nu herken ik hem.
2: Ja.
0: Dat wil je me helemaal even.
2: Anyways.
1: Mooi.
2: Ja, heel veel andere leuke dingetjes in de show.
0: En dan de eerste plaat.
1: Fine Young Cannibals.
2: Ja.
0: She drives me crazy.
2: She makes me crazy.
1: Nee, dat is niet goed. Oh, ja, dat is wel goed.
0: Lolita.
2: Mijn Lolita.
0: We zijn een duetje. Zo.
2: Dag.
0: Dames en heren. Toch even voor de zekerheid.
3: Van terug ga je zweven. En daarna tanden je naar beneden. Maar Jan, ga sporten. Geen drugs, stay fit.
0: Geen drugs, stay fit. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Dat was in met Emily.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: genieten maar.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Eén over zes, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
11: Hey Emily, goedenavond. De twee trams die vanochtend op elkaar botsten zijn een half uurtje geleden van de Erasmusbrug gesleept. Waarschijnlijk gaat de brug straks weer open voor verkeer. Hoe het ongeluk in Rotterdam kon gebeuren is nog niet duidelijk, zegt de directeur van vervoerder RET.
12: Weet nog niet of het technisch is, menselijk. Er zit een dodemansknop in een tram. Dus als iemand onwel wordt, dan moet dat ook werken als het goed is. We kunnen erover speculeren. Maar dat heeft geen zin. Wat ik wel nog belangrijk vind om te zeggen is dat we hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
11: De tram botste vanochtend hard op een stilstaande tram op de Erasmusbrug, waardoor 15 mensen gewond raakten. Eén van hen is zwaar gewond. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Onder meer voor Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. En voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. De 17e etappe in de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Tweede werd Mauro Schmid en Olaf Kooi werd derde. De gele trui is nog steeds in handen van Tadej Pogacar. En in Lelystad werden vandaag 3 kanonnen weggetakeld uit de replica van VOC-schip de Batavia. Het schip moet lichter worden, zodat het later in de zomer makkelijker op een ponton kan worden gezet. Uiteindelijk komt de Batavia in Lelystad op het droge te staan. Dat wordt toch een andere beleving voor bezoekers, zegt Museum Batavialand bij Radio Lelystad.
13: En dan kun je hem niet meer bezoeken terwijl hij in het water ligt. Hè? En hij beweegt heel erg in het water, je hoort hem kraken, je voelt hem bewegen. De trappen die je oploopt, die bewegen ook mee met de golven. Dus dat is een andere ervaring dan wanneer hij op het land staat.
11: De Batavia komt op het droge om houtrot tegen te gaan. Het weer, vanavond breekt de zon af en toe nog even door. Morgen overwegend droog en ook wat vaker zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
10: Dankjewel, Joeri. Even kijken hoe druk het is op de wegen bij de ANWB. Is Rijn Baartmans. Hi Rijn.
14: Dag Emily. 100 kilometer file nog. De files nemen af. Het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden. Maar ook enkele bijzonderheden. De A2 richting Den Bosch. Daar staat een kapotte auto tussen Waardenburg en knooppunt Empel. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er een kwartier langer over. De A15 richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto tussen Hoogvliet en Rotterdam Heijplaat. Zorgt ervoor dat de linkerrijstrook dicht is en ook hier heb je een kwartier vertraging. De A16 richting Rotterdam. Ze zijn aan de weg bezig bij de Moerdijkbrug. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn. 5 kilometer met 15 minuten vertraging.
10: Dankjewel. Zometeen het oor wil ook wat. We beginnen met Fine Young Cannibals. She drives me crazy there.
0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
18: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

Waar ik weer gewoon rijkelijk ga strooien met allemaal heel veel hete hits. En heel veel liefde ook van mij naar jou. Leuk dat je luistert. Weet je, hoe weten Amerikanen nou eigenlijk wat een damn fine cup of koffie is? Daar schuilt namelijk een heel mooi verhaal achter, waar een behoorlijk Nederlands tintje aan zit. Hoor je zo meteen van Lars Boon van de Dutch Historian. We gaan weer even in de geschiedenis duiken met hem. Altijd heel leuk. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. Zometeen gaan we heel even terug naar 2004 voor, ik denk, een nummer dat je niet... Ja, ik denk wel dat je het kent, maar dat je het een beetje vergeten bent. Dus blijf lekker hangen. Ja, ik heb sowieso deze. Heel fijn.

Mieux, Dark Before the Dawn. Hier op NPO Radio 2 in het oor wel ook wat. Ik kreeg laatst een vraag van... joh, Emily, draai jij nog wel eens iets van de Corrs? Weet je wel, die drie hele knappe zussen en een broer uit Ierland. Schermee. Helemaal heel leuk gezin, heel leuk gezin. Nou, de Corrs, die hebben ons voorzien natuurlijk van heel veel prachtige nummers... en van Keltische invloeden, weet ik het allemaal. Heel veel melancholische plaatjes ook. Zeg maar eind jaren 90, begin Zero's was het zo'n beetje. Maar die hebben in 2004 hebben ze dus een kleine zomerhit gehad. In Nederland is hij de top 20 uiteindelijk wel binnengekomen. Met Summer Sunshine. Ken je dit nog?

open, but I'm not mad. I'd be open all night, just sitting around. Herman Brood en His Wild Romance, Saturday Night and For The Course. Even terug naar 2004 met Summer Sunshine. Ik kreeg een appje van Charlie, die zegt... Emily, dat ene nummer dat je zo vaak hebt gedraaid met die country twang... van Ella Langley. Ella Langley, ja, Ella Langley. Die moet je vaker draaien, krijg je geen genoeg van. Ja, op dit moment is zij alle records aan het verbreken in Amerika. Ze staat al 14 weken op nummer 1 daar. En daarmee staat ze nu schouder aan schouder met recordhouders... Mariah Carey en Whitney Houston. En het kan zomaar zijn... dat zij de nieuwe, ja, de, hoe noem je dat, de nieuwe winnaar is. Dat zij daar voorbij gaat op voor de 15e week op nummer 1. En ik hoop ook zo erg in Nederland. Ik vind het zo'n goede plaat. En ik draai hem zo graag voor je hier op 2. Ella Langley, Choosing.

0: Langley en haar gigahit Houston, Texas. Inmiddels is bijna, het is iets voor 6:30. De NOS-headlines krijg je van Juri.
1: Vanaf volgende week maandag kunnen vrachtwagenchauffeurs een boete krijgen als ze toch over de Merwedebrug gaan. Komend weekend worden er camera's neergezet en die zullen na het weekend werken. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoerder RET uit de eerste testen. Intussen kan er weer verkeer over één rijbaan van de Erasmusbrug en is de ander nog dicht. In Liberia is een partij kook in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten spreken van de grootste drugsvangst ooit in het West-Afrikaanse land. En op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 1249 mensen uitgevallen of niet gestart. Meer dan 43.000 mensen kwamen wel over de finish. Zoals deze jarige jonge dame die in een opblaasbaar taartpak liep.
2: Ja, ik ben vandaag jarig, ik ben 17 geworden. Dus dat is, en mijn ouders hebben dit mij aangetrokken. En ze zeiden, dit moet je aan tot het einde. Dus dat is wel grappig.
3: Is het een beetje prettig om in te wandelen?
2: Eigenlijk wel, want omdat hij zo breed is, komen mensen niet dichtbij. En dan heb ik genoeg ruimte. Dus dat is wel heel erg chill eigenlijk.
1: 5 mensen zijn gedisqualificeerd, onder wie 3 Britse militairen die te weinig bepakking bij zich hadden. Het weer, vanavond kan de zon nog even doorbreken. Morgen vrij droog bij 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Juri. Wacht, we gaan eens eruit. Nee, ik weet hoe je heet. Maar het ging even iets technisch een beetje vreemd. Maar ik heb hem, dankjewel. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Juri, dankjewel. Rijn Baartmans is bij de ANWB nog steeds en die weet waar de files staan. Hi, Rijn.
4: Dag Emily. Ja, het verkeer loopt vooral nog vertraging op de werkzaamheden. En dat merk je vooral op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Want ze zijn bezig aan de brug. 25 minuten extra. Daarom sta je ook stil op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging. De A28 richting Amersfoort tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Vaassen en Apeldoorn. 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Wist jij dat de grondlegger van de Amerikaanse koffiecultuur een Nederlander is uit Alkmaar? Nee? Blijf luisteren dan.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Nona met What a Way to Die.

0: Nona, What a Way to Die. En Wax, daarvoor Wax, Wax, Bridge to Your Heart. Ja, de geschiedenis zit natuurlijk vol verhalen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Hè? Zo werkt geschiedenis. Maar als je ze eenmaal kent, vergeet je ze eigenlijk nooit meer. Zo ook het verhaal van vandaag met medewerking van Lars Boon van de Dutch Historian. Hi Lars.
1: Hi Emily.
0: Hallo, van harte. Jullie gaan een tweede boek schrijven.
1: Ja, zeker weten. Ik heb er zin in.
0: En wat gaat erin?
1: Ja, we hebben het vorige boek gefocust op provincies. En dit boek gaan we focussen op regio's.
0: In Nederland, toch?
1: In Nederland, ja. Ja, in Nederland. En dan onbekende geschiedenis uit al die regio's.
0: Oh, wat te gek.
1: 78 zijn het er.
0: 78 verhalen?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: wat vet.
1: Wordt lekker schrijven.
0: Heerlijk, ja. En komt dit verhaal er ook in waar we het vandaag over gaan hebben?
1: Nee,
0: of is het te ver weg?
1: Deze komt er niet in.
0: Jammer. Ja, want we moeten het hebben over Alfred Peet. Wie was hij?
1: Alfred Peet was een man die werd geboren in 1920. Zijn vader, Henry Peet, was een koffiebrander uit Alkmaar. Dus hij werd eigenlijk, groeide eigenlijk op in de koffie in Alkmaar. Alleen in de jaren 50 ging Alfred zijn geluk beproeven in Amerika. En dat heeft hem geen windeieren gelegd.
0: In de jaren 50? Oké, okay, ja.
1: Ja, want hij kwam in San Francisco terecht. En ja, in Amerika kwam hij er eigenlijk achter dat de koffie niet echt heel lekker was. Eigenlijk niet te zuipen.
0: Nee, niet te zuipen. Nee,
1: gadver. Nee, precies. Gadverdamme. Dus hij ging eigenlijk andere bonen importeren. Hij ging zijn eigen branderij beginnen. Hij wist natuurlijk hoe dat moest, want zijn vader deed het ook al. En hij zette Peet's Coffee and Tea op. En had een winkeltje bij de Universiteit van Berkeley. En zijn koffie werd eigenlijk ongelooflijk populair onder de studenten daar.
0: Ja.
1: Ja. En dat, daar waren drie studenten bij. En die hebben wel een heel bekend koffiebedrijf opgezet. Die zijn bij hem in de leer gegaan.
0: Ja.
1: En die zijn er eigenlijk achter gekomen hoe je echt koffie moet maken. Op de Alkmaarse manier zou je kunnen zeggen. En die hebben later Starbucks opgericht.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus eigenlijk is Starbucks toch een soort van een Nederlands bedrijf, zou je kunnen zeggen.
0: Ach ja.
1: Alkmaarse roots.
0: Dus Peet's Coffee and Tea, drie studenten van die daar dus in San Francisco zaten. Is dat Berkeley? Ja, Berkeley volgens mij.
1: Ja, Berkeley.
0: En die,
1: ja.
0: Oh, wat erg. Hebben ze ooit iets betaald? Of hebben ze hem ooit uitgenodigd? Of?
1: Nee, ze zijn bij hem in de leer gegaan. Dus ze hebben het echt van hem geleerd. Het vak echt van hem geleerd. En ze zijn daarna hun eigen bedrijf begonnen. En in 1979 heeft Alfred zijn zaak verkocht. En dat is in 1984 overgenomen door Starbucks zelf.
0: Oh,
1: dus het is eigenlijk gewoon opgekocht. De leerlingen kochten de meester op.
0: Jeetje, zeg. En hij leeft niet meer, toch, neem ik aan? Dat
1: nee,
0: zou
1: hij
0: heel oud zijn.
1: Hij is overleden.
0: Jeetje,
1: maar zijn legacy is er nog.
0: Is er ook een Nederlandse koffievariant of zo? Of iets van een knipoog nog naar de oorsprong?
1: Nee, eigenlijk niet. Niet dat ik weet in ieder geval.
0: Hmm.
1: Maar ja, dit verhaal hebben we nog. En dat weten eigenlijk heel weinig mensen. Maar eigenlijk is Starbucks dus gewoon een klein beetje Nederlands.
0: Een klein beetje Nederlands inderdaad. Maar dus die nabestaanden hebben ook nooit een bedankje gehad van Starbucks.
1: Nee, ik weet niet hoe dat allemaal gegaan is. Maar ze hebben wel zijn bedrijf opgekocht. Dus ik denk dat hij daar een lekker pensioentje van heeft gehad.
0: Ja, misschien. Ik hoop het. Oh god, wat een goed verhaal, joh. Wat leuk.
1: Ja.
0: En is die familie koffie nog in Alkmaar te vinden?
1: Nee, die is niet meer in Alkmaar te vinden. Ja, op oude foto's. Maar niet Peet's Coffee is er niet meer.
0: Jammer eigenlijk, ja.
1: Ja,
0: zou bijna zeggen, wat let je als Nederlander om daar gewoon... Nou, misschien heb je geen zin om nu in Amerika te wonen, maar ooit misschien weer wel. En dat je daar alsnog weer Peet's Coffee and Tea open zou maken. Dat zou leuk zijn.
1: Ze zijn wel nog lang doorgegaan onder die naam. Alleen een aantal jaar geleden is dat ook weer verkocht aan een franchise van Douwe Egberts en Senseo. Ze zijn allemaal van die magnaten geworden.
0: Ja, jammer eigenlijk, hè, god.
1: Ja, nee, zo gaat het.
0: Maar wat een goed verhaal. Alfred Peet uit Alkmaar. Wie kent hem niet?
1: Nou,
0: bij Starbucks kennen ze hem wel. Nou, dankjewel. Ik vind het leuk. En laten we volgende keer even bellen ook over jullie nieuwe boek. Want ik ben heel benieuwd wat voor regioverhalen erin komen.
1: Ja, we houden jullie op de hoogte.
0: Dankjewel, Lars.
1: Oké, fijne avond.
0: Doei, doei.

0: Ik kijk je in je mooie ogen. Wat ik zag kon ik niet geloven. Mijn hart staat in vuur en vlam.
1: Maar heeft het ook een bepaalde betekenis? Of?
0: Ik ben gewoon even wat aan het opschrijven.

vandaag in de After Dinner Hit. Ik had enorm zin in Daryl Hall en John Oates. Ze hebben natuurlijk een ruzie met elkaar. Die praten niet meer met elkaar. Onlangs is ook nog eens de 79-jarige Daryl Hall geopereerd. Hij heeft een niertransplantatie ondergaan. Is goed gegaan trouwens. En hij hoopt ook weer nieuwe muziek te kunnen maken. Of het nog goed komt met John Oates en die hele ruzie. Dat zou heel fijn zijn. We weten het niet. Maar ik dacht wel een leuke gelegenheid misschien. Om gewoon de albumversie van I Can't Go For That. No Can Do. Zo even voor je te draaien. Oh, lekker.

0: Higher Power en daarvoor Hollow Notes in de albumversie I Can't Go For That, No Can Do.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Hi Dave.
2: Hey Jannie, goedenavond.
0: Hi, alles goed?
2: Zeker, helemaal ja? top.
0: Lekker. Ja. Ja, je had een leuk nummer om even toe te voegen aan deze playlist van vanavond. Blackbird.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En waarom Body Language?
2: Het is een van mijn favorieten van het laatste album. En wat ik gelezen heb, ook van Blackbird zelf.
0: Ja. Ja, te gek. En je zei dat ze ging toeren, hè, geloof ik.
2: Dat is vandaag bekendgemaakt dat ze volgend jaar, in het voorjaar, Extended Album Tour gaat doen door heel Nederland. Dus echt topnieuws.
0: Ja, ga je erheen? Ja, toch?
2: Zeker. Ja. En misschien dat ik wel ergens het land inga, inderdaad.
0: Nice. Nou, ik ook. Ik ga hem lekker voor je draaien. Dank je.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Radio 2.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Dorald. Megens, dan ja, is er nog een en ander aan verkeer, maar het valt mee, hè, Rijn?
13: Het valt mee. 14 kilometer in totaal. Wel nog file rijden op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn aan de Moerdijkbrug bezig en dat betekent 15 minuten vertraging. En hierdoor staat er ook nog file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Je loopt hier 10 minuten vertraging op.
12: Dankjewel. Zometeen duiken we weer in een hit uit de jaren 80. En ik ben op zoek naar dat ene nummer dat je altijd doet denken aan die ene zomer. En maar met de NPO Luisterrap. Ster.
14: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
16: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
23: Grote uitdagingen op de Weusten.
24: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
23: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
25: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
23: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Nelly Furtado en Say It Right hier in het oor. We lopen nog steeds een goede avond.
1: Het oor wil ook wat.
0: Ja, we gaan dit uur lekker een soort trip down memory lane doen. Want zoals je van ons bent gewend, reizen we af naar de jaren 80 in 80 seconden voor de 80's. Met een lekkere one-hit wonder van Tony Esposito. Waarbij ik me meteen afvroeg, hoe spreek ik dat eigenlijk uit? Waar ligt die klemtoon? De klemtoon. En jij hebt je Italiaanse vriendin Romy. Zij woont in Rome. Vind ik zo heel grappig. Romy in Rome. Ja. En je hebt haar gevraagd hoe je dat uitspreekt.
2: Als er iets Italiaans is voor de show, dan doe ik even de check. En dan zeg ik Romy in audio, hoe zeggen we dit?
0: Nou. Zij zei dit.
3: Tony Esposito.
0: Tony Esposito. Dus niet Esposito. Ja, dat ga ik wel zo weer zeggen.
2: Maar Esposito vind ik ook Spaans klinken. Ja. En Esposito, dat is Italiaans.
0: Maar ik vind sowieso Esposito ook niet echt een Italiaanse naam om te horen.
2: Ik dacht dat dit een Amerikaanse Italiaan was, zeg maar uit de Soprano's-achtig, snap je? Maar dat is dus niet. Hij is
0: bij de Bing, Esposito.
2: Ja, dus ik dacht, nou ja, anyway. Esposito.
0: Je hebt ook een Sebastiano Esposito en die komt uit... sowieso Italië.
2: Ja.
0: Castellammare di Stabia. Italiaans voetballer. Dus wij doen het verkeerd. Betekent niet dat ik het meteen mezelf zeg maar kan. Op een gegeven moment kan je jezelf ook niet meer corrigeren als je boven de 30 bent. The jig is up.
2: Ja, er zijn ook mensen die mij gewoon altijd Roxanne noemen. Oh. Zoals bijvoorbeeld Bert Hendrikman. Maar ik love Bert Hendrikman. Dus ik laat het gewoon.
0: Ja. Love Bert Hendrikman. Same. Zeg je wel eens dan Bart Hendrikman?
2: Nee, waarom doe ik dat?
0: Oké, dag.

0: John Burr en Home Wrecker. En voor Elvis Costello en The Attractions, I Don't Wanna Go To Chelsea.
1: 80 seconden voor The 80s.
0: Ja, in een vlaag van onversneden melancholie gaan we iedere week in het oor kortstondig terug naar de jaren 80. Rox en ik zijn toen geboren, namelijk ik in 86, jij in 87, maand later.
2: We schelen maar een maandje. Wil
0: ja, we schelen maar een maandje. Ja, ja, ja. Desalniettemin hebben we warme gevoelens aan die verrukkelijke sepia-kleurige dagen. Deze keer een zomerlieveling uit 1985. Ja, Papa Chico van Tony Esposito hebben we net gehoord. Die helemaal geen typische popzanger was. Hij was namelijk gewoon een percussionist uit Napels. En veel gevraagd ook door Italiaanse artiesten. Nou, Tony die mixte wat Afrikaanse ritmes en Italiaanse melodieën en elektronische pop door elkaar. En er werd een soort calippo-cola muziekvorm uitgebrouwd. En daar was dan Papa Chico. Nou, wie Papa Chico is? Geen idee. Er is een Vlaamse clown die zo heet, blijkt. Maar laten we hem niet in die hoek plaatsen. Bij Papa Chico, bij de Papa Chico uit het liedje moeten we natuurlijk denken aan een soort zonnig vredesfiguur die aan kinderen vraagt of ze een ijsje willen kiezen in plaats van wapens op te pakken. Dat soort dingen. Goeie keuze. World peace, hè? Peace and love. Een beetje zoiets. En in krom Engels en een weergaloos catchy refrein. En dat is dus wel gewoon waar Tony Esposito goed in is. Heel veel percussie, een conga, drumcomputer synthesizers. Een ritme dat ook voortdurend blijft voorstuwen. En in 1993 heeft Boney M. ook zich nog gewaagd aan een soort versie.

1988 werd uitgebracht, werd hij dus in Nederland pas 2 jaar later een knijter van een hit. Stond 5 weken op nummer 1. Dus we katapulteren je hierbij even de zomer in. Als je daar nog niet was, met Tony Esposito.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Mark via de NPO Luisterapp, die zegt: wat een gave stem heeft die Kate Pearson toch. Altijd langs het randje van dissonant. Je houdt je hart vast, maar het gaat altijd goed. Ja, zo is het met heel veel muziek. En met ook maar gewoon mijn eigen leven. Maartje die appt: ach, Tony Esposito brengt herinneringen terug naar de zomer van 1985. Bolle pellen met mijn nieuwe vriendin Sasha. Elk uur kwam deze natuurlijk voorbij op de radio in die stoffige schuur. Helaas zie ik Sasha nooit meer. Maar bij dit nummer komt ze wel weer even in mijn gedachten. Oh, als je hierin herkent, Sasha, app ons even met de NPO Luisterapp. Misschien kunnen we een reunie doen.

0: wat is dit toch een goede plaat uit 2008. The Last Shadow Puppets. My Mistakes Were Made For You. Dat is een uitstapje geweest van Alex Turner, de zanger van Arctic Monkeys. Die heeft dit gemaakt. En het zou echt niet misstaan als soundtrack in een James Bond film. Wat een goede plaat. Oh.
1: Songs of Life.
2: Op vakantie.
0: Over goede platen gesproken. Sommige nummers die hebben gewoon een beetje een zomer in zich. Welk nummer neemt jou mee terug naar die onvergetelijke zomer? Of misschien hoeft het geen eens een zomerse plaat te zijn. Maar moet je gewoon altijd denken aan die ene tijd. Of aan die ene vakantie of die plek in Nederland. Of misschien deed je wel, had je een gekke baan. Hi Ferry.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Wat is jouw vakantieherinnering?
3: Ja, mijn vakantieherinnering is eigenlijk een nummer van ABBA, wat altijd gebruikt werd bij mijn vakantiebaan als afsluiting om 6:00. En ik had een vakantiebaan in een attractiepark in Hengelo, de Waarbeek.
0: Ja.
3: En dat was gewoon elke vakantie werkte ik daar bij de attracties. En dan steenvast om 6:00 of 5:15, dan werd ABBA ingestapt met Thank You For The Music. En dan wisten we weer dat de dag erop zat.
0: En wat, de Waarbeek?
3: Ja,
0: bestaat die nog of niet in Hengelo?
3: Ja, die bestaat nog steeds in Hengelo.
0: Oh, oké. Okay. Ze hebben ook een wildwaterbaan. Nou ja, wild.
3: Top. Nou, ik weet niet of ze die inmiddels hebben, want ze hebben wel een achtbaan. En het is wel helemaal gemoderniseerd. Want ja, we spreken eigenlijk over 1983 dat ik daar begon.
0: Ja.
3: En daar eigenlijk gewoon elke zomervakantie en elke vakantie werkte.
0: Oh, wat leuk.
3: Dus een vakantiebaan.
0: En wat deed je dan? Wat waren je werkzaamheden?
3: Ja, nou goed, in het begin begon je daar en dan had je natuurlijk meteen de rotklussen. Hè? Dus dat was koffie rondbrengen en bij de minst interessante attractie staan. Maar goed, later als je er wat langer werkte, dan stond je gewoon bij de autoscooters en bij de achtbaan en bij de zweefmolen. En dan was je dus degene die de mensen op hun plek zette en de attractie aanzette.
0: Oh, wat
3: dus
0: leuk.
3: Altijd vrolijk. Altijd vrolijke mensen. Altijd vrolijk, gezellig werk. Heerlijk.
0: Is dit wel eens misgegaan?
3: Nee, het is niet misgegaan. We hebben wel eens dat we dan na 6:00 maar met ons eigen personeel. Er was ook een camping naast. En dan kwamen mensen van die camping die kwamen dan. En dan gingen we dus even de attracties iets opschroeven dat ze iets hadden gingen. En dan gingen we eigenlijk een tijdje tussen het personeel en de mensen van de camping. Dus dat was wel erg gezellig.
0: Oké, okay. Ja, en dan ging je gewoon op 1.2 en dan zag je die zweefmolen.
3: Ja, dan ging je wat langer. En goed, toen ik er al even wat langer werkte natuurlijk, dan werden de nieuwelingen weer eventjes uitgetest. En dan werd zo'n zweefmolen op oneindig gezet. En dan totdat ze blauw keken.
0: Oh,
3: en
0: dat komt
3: eruit. Ja, maar dat ging allemaal als het park dicht was. Dus dat was niet met de mensen die gewoon het park bezochten. Nee. Maar ja, goed, dat zijn wel leuke herinneringen.
0: Gewoon een leuke ontgroening. Ja, Ashwin, die zegt de oudste achtbaan ter wereld staat daar. Is dat zo?
3: Dat kan best. Ja, dat weet ik zo niet. Maar dat kan wel. Ik weet dat mijn ouders er ook altijd al kwamen. En ik ben daar uiteindelijk ook gekomen. En heerlijke tijd gehad eigenlijk daar.
0: En ben je nog wel eens teruggegaan?
3: Nee, eigenlijk niet. Het is heel raar. Mijn kinderen die zijn natuurlijk wel bij opa en oma geweest. En die zijn er toen wel geweest. Maar zelf ben ik er eigenlijk niet meer geweest sindsdien. Dus dat is misschien weer een aanrader. Maar het is echt nostalgie.
0: Leuk, ja.
3: Ik dat nummer ook.
0: Ik zou zeker weer een keer teruggaan. Maar wat grappig. Om 6:00, als iedereen het park uit moest, dan werd het dus ABBA, Thank You For The Music. Ik vind het een heel goed verhaal. Dankjewel, Ferry. Ik ga hem voor je draaien.
3: Hartstikke mooi. Hey, fijne uitzending.
0: Dank je. Doei.
4: I'm nothing special, in fact.

0: zijn goede vragen, Can You Feel It? De Jacksons en daarvoor natuurlijk ABBA, Thank You For The Music. Het was de Song of Life op vakantie van Ferry. Wat een goed verhaal met het attractiepark in Hengelo. De Waarbeek, zei hij. Hi, Emmylou.
1: Hi, Emily.
0: Hallo, Emmylou, Emily.
1: Hi. Ja.
0: Oh, wat leuk. Hey, vertel. Neem ons mee in jouw vakantieverhaal.
1: Ja, ik denk dat dat wel bijna meer dan 20 jaar geleden was. In de camping in Spanje. De welbegeerde de kinderdisco. Ja. Ik kwam daar natuurlijk dagelijks. En er moest altijd voor mij wel één nummer op. En op een gegeven moment kwam dat nummer automatisch op. En ik was ook zo erg dat als het nummer afgelopen was, ik gelijk ging huilen bij mijn ouders en ik weg wilde. Het was echt mijn jam op dat moment.
0: Hoe oud was je toen? 16. Nee, zeg.
1: 6 of 7.
0: Oké.
1: Ja.
0: En over welke hebben we het dan?
1: Ja, we hebben het over de ketchup song van Ketchup. Dat dansje erbij.
0: Ja, en dan zo, het is een soort een schutje zo met je armen en dan met je handen zo over elkaar schud je dan, toch? En dan
1: ja, klopt. En ook met je benen op een gegeven moment, dan op het laatst, ja.
0: Precies. Maar als je hem nu hoort, heb je er dan goede herinneringen aan?
1: Dat was gewoon superleuk, ja.
0: Wauw, wat een goed verhaal zeg. Maar dat iedere keer als jij dan aankwam lopen, dan stond hij ook meteen weer aan waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, na een paar dagen ging die automatisch aan. Nou, dan hebben we er weer.
0: Heb je wel
1: meisje uit Nederland.
0: Wat grappig. Heb je vrienden gemaakt daar ook?
1: Ja, gelukkig wel. Maar okay. Niet nu nog spreek, maar wel toen. Ja.
0: Leuk is dat, hè? Ja. Ach, het is wel leuk om kind te zijn op zo'n kinderdisco. I love it echt. We hebben natuurlijk. Ik heb de Spaanse versie en ik heb de Engelse versie. Het is een beetje wat jij wil.
1: Ik deed alsof ik altijd Spaans kon, dus doe de Spaanse versie.
0: Ja, daar hoopte ik al een beetje op. Ja, heerlijk. Dankjewel, Emmylou.
1: Alsjeblieft.
0: Even terug naar 20 jaar geleden.

0: Boomtown Rats. I don't like Mondays. Mondays. I don't like Mondays. Ja, staat er. Niet Monday. En daarvoor hadden we de Last Ketchup natuurlijk van Emmy Lou. Dat was de Song of Life op vakantie van Emmy Lou. Bart heeft nog gereageerd.
1: Bij de Ketchup Song moet ik altijd denken aan dat feestje van het bedrijf waar ik toen werkte. Waarin de notoire metalhead ineens dat dansje van de Ketchup Song perfect kon nadoen.
0: Ja.
1: Toen stond iedereen te kijken van ja. Stiekem ben je eigenlijk helemaal niet zo'n hardrocker. Dat was gaaf om te zien.
0: Leuk toch? En hardrock en gewoon dat dansje kunnen. Ik hou daarvan, Bart. Dankjewel.

0: Fire in Your Eyes. Zometeen niemand minder dan Gijs Hakkert op de stoel van Morad. Heel veel plezier bij hem en hopelijk tot morgen om 6. Fijne avond. Doeg!
1: Is NPO Radio 2.
2: Ster. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Dit is NPO Radio 2.
10: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het autoverkeer weer over de brug en nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er bij warm weer vanwege zomerkleding meer huid-op-huid contact is. Ook vermenigvuldigen bacteriën zich dan veel sneller. Het weer vanavond droog en nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorald Megens, dankjewel. Iets na achter zometeen een nieuwe editie van Met Morad. Ik heb muziek van Aretha Franklin, George Michael en ook een bijna klassieker van Valerius, hoor je zo.
2: Ster.
12: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
1: Met Morat.

Radio 2. Met Morad. Met Gijs Hakkert. Radio 2.

GoldenEye uit 95. En dat betekent dat de keuze aan jou is. Welk nummer brengt jou het meest terug naar 1995? En wellicht ook waarom? Be My Lover, Street Spirit of GoldenEye. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Dat kan met een getypt berichtje, maar dat mag ook met een audio-app.

zonder Morad. Hij is naar de Roze Woensdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Want dat weten niet veel mensen. Maar ik wil je niet laten schrikken. Hè? Maar Morad is dus ook... Ja, hoe zeg je dat nou netjes? Zonder dat je daar mensen mee beledigt. Morad is een wandelaar.

Nederlanders geëvacueerd moeten worden omdat grote rivieren dreigen te overstromen. We maakten kennis met Windows 95. Oh, welk jaar zal het wezen? En Michael Schumacher, die werd Formule 1 kampioen. Weemoed woest.

0: Ophelia, Bruce Springsteen ervoor. Human Touch op 2. Dit is Met Morat, is iets voor 8:30. Zonder Morat, ik ben Gijs en ik neem je even mee naar vroeger. Want vroeger was het leven zwart-wit. De beelden op televisie, het schaakbord, maar ook de muziekwereld. Letterlijk, want muziekgenres die waren gekoppeld aan je huidskleur. Zo was R&B voor zwarte artiesten, country was voor witte muzikanten en reggae en hiphop die waren voorbestemd voor zwarte sterren. En punk, dat werd dan weer gezien als witte protestmuziek. Maar Prince Roger Nelson, die groeide op in die tijd van scheidingen tussen genres. En hij denkt al op jonge leeftijd, ik ga dat later anders doen.
1: I listened to all kinds of music when I was young. And when I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music. And not be judged for the color of my skin, but the quality of my work.
0: Precies. Alle muziekstijlen met elkaar combineren. Dat werd zijn kracht. En dat hoor je ook op het legendarische Purple Rain album. Daar vind je ook deze plaat. Prince and the Revolution, I Would Die For You. Op de woensdagavond van NPO Radio 2. I'm not

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: de topsong van deze week. Lola Jong en From Down Here. Dat zegt Frans ook in de NPO Luisterrap. Die zegt, jeetje, dit is zo goed. Wat een geweldige topsong. De radio harder en genieten.
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken.

0: vanavond met het jaar 1995. En ik zeg Hans, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hans, hoe gaat het?
1: Maar mij gaat goed hoor.
0: Heel goed, blijkt te horen. Wat deed jij in 95, Hans?
1: Oh, dat is wel lang geleden, weet ik al.
0: Lang geleden, dat is 30 jaar geleden, 31 jaar geleden.
1: Ja.
0: Ja, hoe oud ben je, Hans?
1: Ik ben 65.
0: Oh, dus dan zat je in de, hoe noemen ze dat, in de bloei van je leven.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Ging je een beetje stappen?
1: Nee, ik ben niet zo'n stapper.
0: Nee, ik ben niet zo'n stapper, nee. Maar Windows 95, dat had je vast.
1: Jazeker.
0: Ja, en Formule 1? Ben je nog... Michael Schumacher werd kampioen in 1995. Staat dat nog op het netvlies?
1: Nou ja, ik heb niet zoveel met Formule 1. Nee.
0: Maar wel nee. Met James Bond, Hans.
1: Ja, ik heb ze allemaal gezien. Alle films.
0: Allemaal?
1: Ja.
0: Van begin tot eind?
1: Ja, niet achter elkaar natuurlijk.
0: Nee,
1: maar
0: dat zou een beetje... Dat wordt een hele lange avond, wordt dat, Hans. Maar jij hebt... Ja, dan verklap ik het dan een klein beetje. Je kon stemmen op La Bouche, Radiohead of Tina Turner. Jij hebt op Tina Turner gestemd. Die film, GoldenEye, wat vind je daar zo mooi aan?
1: Nou, het is een spannende film, zoals al James Bond.
0: Ja, die zitten eigenlijk allemaal van A tot Z goed in elkaar.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, Hans, ik ga gewoon jouw stem dan achter Tina Turner zetten.
1: Ja.
0: En dan kijk ik op mijn scherm. En dan is het er nog geworden ook.
1: Nou, fantastisch.
0: Het is toch een wonder, Hans. Dank je wel.
1: Ja.
0: Ik ga jou een hartelijk fijne avond wensen.
1: Ja, fijne avond ook.
0: En een volgende keer spreek ik je graag weer.
1: Is goed.
0: Helemaal goed, Hans. Dag hoor. Deurtje, wat een verhaal. Gaat die natuur naar draaien. GoldenEye. Op de woensdagavond.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via

zanger André sorry zeggen tegen zijn ex-schoonmoeder voor hoe hij haar dochter heeft behandeld. Ja, en dan kan ik wel invullen wat die schoonmoeder reageert.

0: van Bente. En 3, 2, 1, er is geen festival waar je haar niet tegenkomt deze zomer, voor mijn gevoel. Ik zag haar al voorbij komen op Concertzie, ik zag haar op Pinkpop, ik zag haar op het grote Breda Live. Afgelopen weekend stond ze dan weer op het iets kleinere Zwarte Cross, maar was ook leuk. Dat was ook gezellig.
1: De ballen van Morat.
0: Jij was op de Zwarte Cross, Anne.
2: Zeker.
0: Heb je Bente daar gezien?
2: Nee, ik had...
0: Jij was aan het crossen op dat moment.
2: Voor die dag had ik geen kaartje,
0: ach, sorry, helaas. Ben jij niet alle dagen naar de Zwarte Cross geweest? Jij woont op de Zwarte Cross.
2: Ja, het is mijn achtertuin, ja. Maar nee, ik ben 2 dagen geweest.
0: Het verbaast me nog dat je... Ik heb altijd die idee, als jij door de schutting gaat, dat je op het festivalterrein bent, dat jij geen kaart hoeft te kopen. Maar dat is dus niet.
2: Nou, bijna.
0: We gaan de ballen van Morat spelen, ook bij absentie van Morat. Die overigens met hele andere ballen speelt, want die is op de Vierdaagse vanavond. Maar we gaan gewoon wat uit de machine halen. Dan word je rood, Anne, dus toch helemaal niet nodig. Eens even kijken welke bal er uit de machine rolt vandaag. Het is een witte.
2: Een witte.
0: Het is een witte.
2: Eens even kijken op
0: bal
2: een lijstje.
0: Bal nummer 42. Wat gaan we draaien?
2: 42, dat is de categorie familie.
0: De categorie familie. We are family, uiteraard.
2: Sister Sledge.
0: Sister Sledge.
2: Ja. Wat kunnen we nog meer? Ja, je hebt natuurlijk heel veel bandjes ook wel die uit familieleden bestaan. Dus bijvoorbeeld
0: ja,
2: de Bee Gees, dus
0: zeker.
2: Dat kan ook.
0: De gebroeders Gibb. Ja. Sisters are doing it for themselves. Want dan heb je het over zussen.
2: Ja, dat kan ook.
0: Iets over je vader.
2: Alles is...
0: Papa was al Rolling Stones. Alles is liefde.
2: Dat is toch ook een beetje het familiegevoel.
0: Ja,
2: het mag heel breed. Het mag heel breed.
0: Ja. Het is bal nummer 42, de categorie familie in de meest brede zin van het woord. Dus inderdaad, het mogen familieleden zijn. Het mag over een familiaire band gaan. Maar misschien kun je nog wel een ander haakje verzinnen waarvan je denkt... Nou, daar hebben jullie het nog helemaal niet over gehad. Maar die kunnen we ook scharen in de categorie familie. Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te denken. Via de NPO Luister-app. Alles in de categorie familie. Bellen wij ondertussen Elvis met Dire Straits op 2.

0: Radio 2.
1: Met Morad. Met Gijs Hakkert. Radio.

0: is NPO Radio 2.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan €30. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte servers, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog, vannacht wisselen wolkenwelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Doron Negens, dankjewel.
11: De ballen van Morat.
10: Iets na negenen en je kunt jouw suggestie nog doorgeven voor de ballen van Morat. Balletje 42 kwam vanavond uit de machine, de categorie familie. Fenne, die kwam met Bohemian Rhapsody en toen dacht ik eerst, ja maar waarom dan? Waarom dan toch? Maar ja, logisch.

0: snel uit. Bal nummer 42, de categorie familie in de meest brede zin van het woord. Je mag nog, nou laten we zeggen, een minuutje of zes meedenken via de NPO Luisterapp.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Van een kort ommetje na een drukke werkdag... tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
7: Met Morat.

0: the People en Pumped Up Kicks. Ook nog Alanis Morissette. Het In My Pocket hoorde je daarvoor in met Morat. 12 over 9 tot 10 uur zit ik naast je. Want Morat die is op de Vierdaagse. Die hoor je overigens morgen gewoon weer. Ik ben Gijs en ik neem je aan de hand mee naar 10 uur. Doen we onder andere met de ballen van Morat. Even kijken, balletje 42 kwam vandaag uit de machine. Een witte bal in de categorie familie. Veel meegedacht. Ietsen dacht bijvoorbeeld aan Happy Family van Raccoon. Een redelijk onbekende van Raccoon, iets heel goed. Herman kwam met Oh Daddy van Fleetwood Mac. Al een tijd niet meer gehoord. Even kijken. De bekendste broertjes die de gitaarwereld kent, zegt Marijn. De broertjes Van Halen.
1: De ballen van Morat.
2: Van Morat.
0: Had allemaal gekund, maar aan de lijn heb ik Ilko. Ilko, goedenavond.
3: Hallo Gijs, goedenavond.
0: Hoe zit je erbij, Ilko?
3: Ik zit lekker in de tuin met een biertje en naar de radio te luisteren.
0: Lekker zeg. En zit je dan ergens onder, als in een parasol of een veranda, een prieeltje, een overkapping, een zonnescherm? Of zit je nou... Oh, lekker.
3: Overkapping, dat is het.
0: En is die open of heb je daar een wandje in?
3: Nee, hij is open, maar ik kan er een wandje in zetten. Doe ik in de winter, zet ik er een wandje in.
0: Oh, dat heb je goed voor elkaar, Ilko. Lekker zeg.
3: Ja,
0: en wat
3: goed.
0: Voor een pilsje is het? Is het een regulier pilsje of ben jij van de speciale pilsjes?
3: Nee, ik ben van de gewone biertjes.
0: Ah, een gewone.
3: Ik denk meer kwantiteit gaat boven kwaliteit.
0: Dat is mooi gezegd, Ilko. En ben jij druk geweest dan vandaag, dat jij jezelf op dit moment zo even lekker achterover hebt gelegd?
3: Nee, ik heb gewoon gewerkt en toen ben ik een biertje gaan drinken met mijn maatje op het terras. En daarna ben ik gaan koken en ontspannen.
0: Nou, dat klinkt toch best lekker, Ilko. En jij hoorde bal nummer 42 uit de machine komen en jij denkt, nou, ik weet wat ik daarmee moet.
3: Nou, sterker nog, ik denk dat ik wel 10 nummers naar jullie toe geappt heb.
0: Ja, nou is het net of er verder niemand appt, maar dat is niet waar. Je hebt gewoon heel veel appjes onze kant op gestuurd, Ilko.
3: Ja, maar ik was er 2 vergeten. Ik had vaders, moeders, de kinderen, maar zoon en dochter was ik vergeten.
0: Ah, voor de rest heb je elk vakje heb je aangetikt?
3: Binnen het gezin wel, ja.
0: Ja, precies. Maar waar ik dus niet aan gedacht heb en waar gedacht aan hebt...

0: Ilko, is inderdaad de children. De kinderen moet je niet vergeten als het over familie gaat.
1: Nee, inderdaad. Ik had wel kinderen in het algemeen, maar geen zoon of dochter.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Ik dacht, children.
0: Children? Robert Miles. Lekker, Ilko, dankjewel.
1: Oké.
0: Geniet van je pilsje.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.

0: van Star heet Today Yesterday. En gelukkig ben ik niet de enige die dat vindt. Ik zie bonnen in de app. Tuurlijk, Nova Star, lekker hoor. Max die laat weten, schitterend weer, die plaat van Nova Star. En ik krijg een appje van Ferry.
1: Er zijn Riot-members die, die gelijk gaan pakken. Met deze nieuwe van Nova Star, echt niet normaal. Ik hoorde voor het eerst, pats, boom. Wat een lekker goed nummer. Goedjes, Ferry.
0: Nou, zo is het toch ook, Ferry. Hij ging afgelopen maandag ging die in première bij de middagshow bij Ruud. Daar spraken we hem, Joost Zwegers, Nova Star zelf. En hij legde daaruit hoe deze nieuwe plaat, Today Yesterday, eigenlijk een beetje is ontstaan.
2: Ik ben een nachtraaf en ik heel af en toe, ik doe eigenlijk bijna elke nacht muziek maken. En heel af en toe komt er eigenlijk iets uit de lucht gevallen. Na urenlang prullerij, zeg maar. En zo is Today Yesterday eigenlijk uit de lucht komen vallen om 4 uur 's nachts.
0: Ja.
2: Terwijl ik alleen thuis zat. En toen dacht ik, dit raakt me heel erg. Het is ook weer iets waar veel sentiment in zit, zeg maar. Wat bij mij altijd wel het geval is. En zeker toen ik het tweede stukje eigenlijk eraan plakte. And if it's love, you gotta give. Daar gaat het liedje helemaal naartoe, zeg maar. Dus je hebt de refrein, dan ga je naar een brug. En die brug is eigenlijk hetgene wat de heartbreak in zich heeft, zeg maar. En ja. Ik kan het 100 keer spelen, omdat het zo lekker zingen is.
0: Ja.

stout. David Bowie ervoor, This Is Not America. Ja, en daarvoor dus die nieuwe Novastar. Daar blijven de appjes maar over binnenkomen. Mart van nog weer de wat een stem. En René stuurt Novastar. Het wordt de topsong van komende week, Gijs. Geloof me maar. Groetjes René Veldhuis Boersma uit Apeldoorn. Nou, René, alsof je... Als, ik hoop...

De nieuwe Toflo samen met Stromae. En Deathblur staat in de verrukkelijke 15. Kun je op stemmen via nporadio2.nl. Het moment is bijna daar. De uitslag van Morad's Most Wanted. Je hebt niet zo heel veel tijd meer om te stemmen. We hebben een battle tussen twee platen met Fade in de titel. Je kunt kiezen tussen Alan Walker en Faded of The Avener en Fade Outlines. En ik kan toch wel zeggen dat je het verschil nog kan maken. Want de ene plaat heeft momenteel 55% van de stemmen en de ander 45%. Betekent in principe dat het nog alle kanten op kan. Pak de NPO Luister-app en klik de plaat aan die jij wil horen. Eerst heb ik nog een andere plaat voor je. Een man met een gitaar. Het was maart 2024 dat ik was bij John Mayer in de Ziggo Dome. En ik moet zeggen, dat concert was een vrij nieuwe ervaring voor mij. Want waar je normaal een setlist hebt en van tevoren al een klein beetje kan kijken wat iemand gaat spelen, was er in dit geval een man en een gitaar. En daar hield het een beetje op, want het concept was, nou, roep maar een titel. En dan speel ik het. Dat is een beetje hoe het ging. Dus riepen 17.000 mensen elke keer titels naar het hoofd van deze man. En hij speelde het. En dat deed hij zonder problemen. En dat zorgde er ook voor dat hij eigenlijk vrij weinig hits speelde. Sterker nog, hij zei op een gegeven moment, nou, ik zie mensen kijken, wanneer gaat hij nou iets spelen dat ik ken? En ik was een beetje zo iemand, want zo heel veel kende ik helemaal niet van hem. Maar deze plaat...

en Drive. Roxette daarvoor, Fading Like a Flower. Ik heb hem net aanzien komen rijden met paard en wagen. Jasper de Vries voor een nieuwe editie van Tim's Avondslot. Zometeen is aan hem het finale oordeel. Eerst nog de uitslag van Mora's Most Wanted. Wordt het Alan Walker of The Avener? Je hoort het naar Malay, Built to Last, op 2. En dat rijmt. Hoezee.

geen ringtoon. Nou, en dat is natuurlijk reden genoeg, Hendrik. Hij kreeg 61% van de stemmen en is de winnaar van Morad's Most Wanted.

God's Most Wanted, Faded. Van Alan Walker. Maar er komen nog drie nummers.

0: Godverdikke is het eindoordeel van Jasper de Vries.
1: Ik luister altijd naar de Major. Dus,
0: echt waar? Ja, dat is heel goed. Ja. Ga je nog wat speciaals doen?
1: Hopen dat het snel 12 uur wordt.
0: Ik zou gewoon blijven zitten en dan wordt het vanzelf 12 uur.
1: Jij weet wat het is om kasteel weer te zijn,
0: Absoluut,
1: toch?
0: Absoluut, ja. Ja. Er staat nog een beetje port in het rechterkeukenkastje.
1: Oh, maar dan kom ik de avond makkelijk door.
0: Ik kom jouw kant op, hoor. Prima.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel-nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro... Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
16: Ja, de fanfare doet zijn ronde om Tim's avondklot. De trommels die roffelen en de loftrompetten die schallen. Ja, kom er maar lekker in. We gaan zo meteen beginnen aan Tim's avondslot, nieuwe editie. De poortwachters zijn begonnen aan de nationale vogeltelling. Ja, ze zijn er maar druk mee. En ze melden zich zo bij de poort.
17: Ster. Als je Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Groot, waar hij natuurlijk jarenlang de Dik voor elkaar show mee heeft gedaan. En ik had wel, moet ik even eigenlijk dit er gelijk bij pakken natuurlijk, want dan zit je gelijk weer in die sfeer van Radio Tour de France. Maar morgen is hij dus ook te bewonderen en beeld en geluid, want daar hebben ze de Tourcafé dan ook staan. En dan zijn ze dus samen van de partij. En ik zat nog even een beetje te speuren van, hoe klonk dat dan? Want hij heeft het ooit eerder namelijk gedaan, in 1985. André van Duin bij het Radio Tour de France.
1: Met z'n allen jongens, op de Tour de France, op de Tour de France. Nee. Intussen gaan Dalida en Alain Delon het parool rondbrengen. Nou, ze zijn al bezig, hoor.
2: Bedankt voor het luisteren en straks de tweede uur.

0: Ja, dat niet alleen ooit in een reclame voor Appelsap, maar ooit ook in de film 0605 van Theo van Gogh. Ja, de regisseur die natuurlijk helaas heel tragisch aan zijn einde kwam. En uiteindelijk werd het ook gedraaid op zijn begrafenis. Ik denk dan ook wel weer iets moois, iets hoopvols of zo hebben. Maar goed, over een begrafenis hebben, midden in de zomer, jongens. Zullen we het even gezellig aandoen?
1: Nee. Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, vanavond wederom Jasper's Avondslot voor deze week. En volgende week gaat ook Jeroen van Inkel zich hier melden en Tanas Hayebi gaat zich nog melden en Gijs Hakker die je nog hoorde. Dus het is echt een, nou ja, meer een duiventil dan een avondslot. Zolang ze hem bijna aan het worden hier. En over een paar weken dan is Tim ook weer gewoon weer terug op zijn vaste plekje hier ook in de avond. Hey, het is altijd een beetje ongebruikelijk om reclame te maken voor een ander radiostation. Maar wij zijn van de NPO één grote One Happy Family. En ik vond opmerkelijk en mooi radionieuws vandaag wat binnenkwam. Want André van Duin die keert na 41 jaar weer terug als presentator van NOS Radio Tour de France. Momenteel natuurlijk druk bezig bij NPO Radio 1. Morgen is hij namelijk een uur lang te horen daar. Samen met Ferry de

Ja, en er zat zomaar ook nog een serieuze aankondiging. En dat vind ik dat ook weer mooi. Dus ja, ik wil niet reclame maken dat je morgen dan NPO Radio 1 natuurlijk aan moet zetten. Maar ja, stiekem toch eventjes doen. Als je wel Radio 2...

0: Sam Fender en Olivia Dean. Blijf toch lekker, rain me in.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, op zoek naar jouw muzikale herinneringen deze week in Tim's avondslot aan legendarische vakanties. En dat mag een vakantie van heel lang geleden zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Wietse aan de lijn en die was vorige maand naar Ierland geweest. En was daarbij een geweldig concert van Empire of the Sun geweest. En ja, voor hem en voor altijd zal zijn muziek, zal hun muziek voor hem verbonden blijven aan die vakantie. Dat wist hij eigenlijk al gelijk. En daarom vroeg hij gisteren dan ook live aan. Nou, daar konden we lekker van genieten. We waren met z'n allen toch eventjes weer even in Dublin. En heb je nou ook zo'n liedje waarbij je zoiets hebt van, nou, als je dat hoort, dan ben ik in gedachten weer helemaal terug op die bijzondere bestemming. Laat het dan weten via die NPO luisterapp. En wie weet draai ik hem dan zo meteen voor je. En dan kunnen we het eventjes met elkaar delen en even heerlijke herinneringen ophalen. En dit is wat mij betreft zo'n heerlijke soundtrack voor een zomeravond. Het is vandaag natuurlijk niet zo'n ultieme zomerse dag, maar toch misschien bijna een beetje dat herfstgevoel is misschien eigenlijk nog wel lekkerder voor dit nummer. He? Een klein drankje erbij. En Rory Block die dan dit zingt.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Ik zag het ooit achter op een caravan staan. Everywhere you go, always take the weather with you. God, waar zouden die naar geluisterd hebben, die mensen, toen ze die sticker hebben laten bedrukken? Crowded House op NPO Radio 2, Tim's avondslot. En ik ga even mijn snoepje weer even uit de kast pakken en met je delen. Want ik ben al een tijdje fan van deze man. Maakt al een tijdje.

0: avondslot. Het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: NPO Radio 2.

0: Nou, je hebt altijd baas boven baas als het om verzamelen van vinyl gaat tegenwoordig. En ik zie hier nu een appje voorbij komen van Jeroen die eventjes een foto stuurt van alle albums die hij inmiddels van Pink Floyd heeft verzameld in de loop van de jaren. Ik heb er nog een hoop in te halen, zie ik.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, we gaan naar Robert. Hi Robert.
2: Hoi, hi. Jasper, goedenavond.
0: Hey, voor jouw vakantieverhaal gaan wij een tijdje terug. 10 jaar geleden. Jij was, je was op een strand en daar gebeurde iets, nou ja, toch wel geheimzinnigs. Een spannende date die je daar had, maar ook wel met een dubieus randje.
2: Ja, klopt, ja. Heel fout. Maar ik heb een hele nacht gebivakkeerd met een... met een vrouw, een Duitse vrouw, die ik helemaal niet bij naam wist.
0: Okay.
2: En mijn vriendin die was aan het werk, dus die had het eens door. Maar ik ben met haar naar het strand geweest en lekker kaarsjes aan, flesje champagne erbij, kleedje. En dat was geweldig. En elke keer als ik dat nummer hoor wat ik aangevraagd heb, dan moet ik weer op dat moment nadenken.
0: Okay, maar wacht even. Hoe had je deze dame leren kennen?
2: Ja, op de camping, op Vlieland.
0: Ja, en daar was je ook met je vriendin?
2: Nee, zij was in Amersfoort.
0: Jouw vriendin was thuis?
2: Oké.
0: Okay. Ja. Jij was op de camping, ja, oké.
2: Okay. En ik vond het wel erg leuk. En op een gegeven moment hebben we zonder woorden eigenlijk hebben de spullen ingepakt en zijn naar het strand gegaan. Het strand was helemaal leeg. En ik heb een gigantische nacht meegemaakt met haar.
0: Oké. Okay. Hey, en jij vertelt het nu open. Weet je vriendin dit?
2: Mijn vriendin is 2 jaar geleden overleden. Maar ik heb het nu over 10 jaar geleden. En, ja. Toen hadden we nog cassettebandjes waar dat nummer op stond.
0: Oké, okay, maar je hebt het nooit gedeeld met je vriendin?
2: Nee, nooit, met niemand. Nee, dat is puur geheim.
0: Ja, dat blijft natuurlijk altijd bijzonder. Sowieso, ja, als je dit soort avonturen aangaat, snap ik dat je dat niet graag natuurlijk deelt met je partner als je natuurlijk vreemd gaat. Maar,
2: nee.
0: Maar je hebt nooit het gevoel gehad van, oh, had ik het misschien toch maar moeten vertellen?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, maar ja.
2: Maar ja, het is al... Ik ben al 10 jaar geen vriend meer van haar. En ik denk, nu kan ik het al een keertje op de radio vertellen dat ik vreemd ben gegaan.
0: Ja, nou, ik vind het dapper dat je dat doet. En ik kan nooit meer normaal naar dit nummer luisteren, denk ik. Dankjewel, Robert. Ja, ik ga hem draaien.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, geweldig, dankjewel.
0: Hoi.

ik zit hier eigenlijk nog met allerlei vraagtekens. Aanleiding eigenlijk van het belletje dat we juist hadden met Robert. Die zijn ultieme vakantieplaat aanvroeg. On the Beach van Chris Ria. Prachtig natuurlijk. Maar jij vertelde het verhaal dat hij ooit vreemd is gegaan. Met een Duitse dame. En tijdens een vakantie. En zijn toenmalige vriendin of vrouw. Die was gewoon thuis op dat moment. Was gewoon aan het werk. Heeft hij het nooit kunnen vertellen. Want die is er helaas niet meer. Maar ik heb nog steeds een idee van, zijn we hier nou voorgelogen? Is dit echt gebeurd? Hij vertelt het allemaal op zich heel mooi, maar ja. Maar ook wel dat ik denk, met allerlei vragen, ook luisteraars die ook vragen hebben van, hoezo 10 jaar geleden, hij had het over cassettebandjes. Toen gebruikte niemand ook nog cassettebandjes, ja. Evelien zegt ook, awkward, ja. Judith schrapt nog, waar woont Robert? En Colina die zegt, ja, mijn vriendin was aan het werk en wist van niks. Nou, ben er maar trots op, viezerik. Ja, wij zitten hier ook een beetje nog in vertwijfeling van. Ik heb wel eens rare gesprekken meegemaakt in al die jaren dat ik bij de radio mag werken. Maar nou, dit was opmerkelijk. Maar goed, wat ik al zei, ik zal Chris Rea en On The Beach nooit meer met normale oren kunnen beluisteren. Dat is het verhaal van Robert. En hij stuurt net ook wel een berichtje. Ik hoop dat het goed is gegaan. Ik was erg onzeker. Sorry, Morat. Dat denk ik helemaal, oké. Maar ik ben Morat niet. Oh, jongens, ik moet even bijkomen. Even iets moois ter bezinning van een waanzinnige band uit de 80's.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor.

0: het gebruikte verpakking.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja,
7: er staan een paar mensen voor de poort van Tim's Avondslot. Onder andere Elton John en Dua Lipa, CCR. En we duiken zometeen de kelder in van Tim's Avondslot. Want de vleermuizen die dansen weer op tafel. Het is New Wave woensdag. En artiest meldt zich met een flinke echo.
8: Ster. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
13: Centraal Museum

0: Van Nelleman, het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Tim's Avondslot.
5: Avrotros. Zomer op je radio.
6: Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden.

Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. En daarvoor de avondplaatsen. Optima forma natuurlijk in Tim's avondslot. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Het is moment dat het weer een beetje donker gaat worden. Hier in Tim's avondslot. Sterker nog, we gaan weer eens eventjes naar een gedeelte van het slot toe. Waar mensen een beetje gekleed zijn in zwarte kleding. Iedereen met witte foundation en zwarte eyeliner op zijn.

0: Hart en daarvoor de avondplaatsen. Optima Forma natuurlijk in Tim's avondslot. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Het is moment dat het weer een beetje donker gaat worden. Hier in Tim's avondslot. Sterker nog, we gaan weer eens eventjes naar een gedeelte van het slot toe. Waar mensen een beetje gekleed zijn in zwarte kleding. Iedereen met witte foundation en zwarte eyeliner op zijn of haar gezicht rondloopt. En de kapsels er een beetje verwilderd uitzien.
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor New Wave Woensdag.
0: Ja, en onbewust heb ik eigenlijk weer een nummer uitgezocht van de soundtrack van de film Pretty in Pink. We hadden van de week ook al Left of Center van Suzanne Vega en Joe Jackson. Dat had ik als late night track. Maar ik was er eigenlijk helemaal niet van bewust toen ik deze erbij pakte. Dat ik dacht, oh, vreemd, zit in dezelfde film. Ik heb die film nooit gezien, voor de duidelijkheid. Maar soundtrack staan dus echt alleen maar pareltjes op. De tekst van het nummer, ja, dat past wel echt wel een beetje bij de New Wave Woensdag vibe. Volgens zanger Ian McCulloch, die verwijst eigenlijk naar de dansende paarden. Dat slaat dan eigenlijk op standbeelden. Het is namelijk een metafoor voor de neiging van mensen om kunst en standbeelden te vereren. Terwijl ze eigenlijk zichzelf en hun omgeving vaak vergeten of verwaarlozen, ja. En dat is dat moment dat je dan in die kelder staat en een beetje verdwaasd om je heen staat te kijken. En niemand kijkt eigenlijk naar jou om.

Winehouse en daarvoor New Wave Woensdag. Ik vind dat lekker hier in Tim's avondslot. En daar kwam Echo en de Bunnymen in voorbij. Bring on the Dancing Horses. Ja, je allereerste singeltje. Weet je het nog wat je allereerste singeltje was? Even diep graven. In het geval van George Harrison was dit zijn allereerste singeltje. Ja, James Ray had er in 1962 een bescheiden succesje mee. Hij kocht het ooit, George Harrison, dat singeltje. En had zoiets jaren later, nou, misschien moet ik het zelf een keer doen. Nou, niet geheel onverdienstelijk deed hij dat op zijn eigen manier. Op deze manier.

0: lekkere energie. Van George Harrison, Got My Mind Set On You. We gaan het eventjes ietsjes rustiger aan doen.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, zijn stem wordt vaak vergeleken met Cat Stevens, Nick Drake, Van Morrison, Rod Stewart. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dat zo

denk je, ja, ja, is allemaal leuk. John Allen, daar gaat het namelijk om. Die had zoiets van, ja, ik hou op zich wel van die vergelijking. Ik vind namelijk de muziek prachtig van nou, de eerder genoemde artiesten. Ik voel me ook enorm gevleid, maar ja, toch is het mijn ultieme doel om gezien te worden natuurlijk als John Allen. Met mijn eigen stem en identiteit. Ja, dat lijkt me toch ook wel inderdaad fijn dat je niet dat eeuwige stempeltje hebt van de sound-alike van Rod Stewart. En ik snap de vergelijking wel. Hij heeft natuurlijk een rauwe stem, net zoals Rod Stewart. Ook een beetje dat rokerige, whisky-achtige, dat krakerige erin. En hij zingt over nummers die, net zoals Rod Stewart, ja, door je ziel heen snijden. Dit nummer raakt mij altijd nog steeds, zoals hij het kan bezingen. Over het gevoel dat de tijd, dag en nacht, eigenlijk alle betekenis verliest als die ene specifieke persoon niet meer in je leven is. En dan kom je tot één keer en besef je wat je allemaal mist. Night and Day, John Allen.

0: Ik kijk eventjes naar mijn grote rechterhand en eigenlijk de grote steun naartoe van laten. En de griffier ook van dit programma, Milou.
1: Goedenavond, Jasper.
0: Hi, goedenavond. Even een vraagje. Ik ben een beetje bang voor dit tijdstip antwoorden. Ik doe nu zo'n kleine 3 weken nu dit programma van Tim. En iedere keer...
1: Het is iedere keer wel goed afgelopen.
0: Ja, nee, dat weet ik. En uiteindelijk komen er altijd wel weer gewoon positieve impulsen binnen. Maar kunnen we niet gewoon de deur even dicht doen dat hij niet binnenkomt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus ik kan je niet verleiden om te zeggen van...
1: Ik vind het zielig. Ik ben ook een beetje aan hem gehecht.
0: Ja? Hij hoort wel een beetje bij...
1: Hij hoort erbij.
0: Bij de stal hier, ja. Oké. Wil jij hem
1: laat
0: dan binnen...
1: Laat hem
0: binnen laten? Oké, dan laat ik hem binnen.
2: Heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, eigenlijk hebben we een soort van open deurbeleid erom, toch? Aangaande het verzoekie monster.
3: Ik had je ook helemaal niet zo bang ingeschat eigenlijk.
2: Nee, maar ik blauwe monsters, ik weet niet. Ik heb toch altijd een beetje jeugdtrauma van blauwe monsters. Ja, en de ene hoor ik alleen maar koekie rompen. En deze verzoekie.
3: Gewoon op tijd voeren, dan komt het goed.
2: Oké, nou dan gaan we hem snel wat te eten geven. Het is helemaal aan jou, namelijk om het verzoekie monster te gaan voeren. Want hij dwaalt hier een beetje door de gangen. Op zoek naar een lekker verzoekie. Dus ja, wil je een liedje voeren, helemaal aan jou. Help me alsjeblieft, want ik word een beetje nerveus van de beest. Dus laat weten wat je wil horen via die NPO luisterapp. Het mag van alles zijn. En denk zo breed mogelijk. En het leukste vind ik eigenlijk nummers die je niet zo vaak hoort. Dus dat is eigenlijk mijn criterium. En verder is er, nou ja, leggen we dan uiteindelijk aan het verzoek je monster voor. En die bepaalt. Iets waar hij gelukkig niet over gaat, is iets wat al een tijd lekker gaat in de verrukkelijke 15. Nieuw werk van Editors. Vorig jaar was Tom Smit nog druk bezig met een soloalbum. Maar uiteindelijk had hij toch zoiets van, ja, ik mis mijn maatje toch gewoon. En uiteindelijk zijn ze weer bij elkaar. Gaan ze weer terug naar de basis. En dat is gewoon lekkere, energieke nummers maken. En dit is er wel weer eentje die

0: Veel mensen met liefdesverdriet vanavond. John Allen is ook schitterend. Ja, Gossie. Wat heeft het vaak wel de mooiste nummers op. Hè? Mensen met hart en zin. Ja. Hey Marco, hallo.
1: Hey, dag, hallo, goedenavond.
0: Hey, kijk, jij hebt gisteravond iets heel fijns gedaan. Want jij bent gisteravond bij James Taylor geweest. Concert in de avond live.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja.
1: Dat is helemaal geweldig, ja.
0: Nou, neem ons mee. Hoe was het?
1: Ja, nee, dat was een heerlijke show. Wat moet ik zeggen? Bijna alle hits gespeeld.
0: En dat zijn er aardig en, wat?
1: Ja, dat zijn er aardig wat. Dus ja, en hij is inmiddels 78 en dat merk je toch wel. Hè. De jaren gaan wel een beetje tellen.
0: Ja, hoe klonk hij? Qua stem?
1: Nou, best verrassend goed, vond ik. Ik wist niet wat ik moest verwachten, want de meeste opnames die je ziet zijn toch al jaar 10 oud, minimaal. Nee, maar het was verrassend goed. En waar het af en toe wat moeilijker werd, hadden ze fantastische backing vocals. En dan gingen ze met alle, zeg maar, het bleef, zeg maar, ja, het was zeker boven verwachting.
0: Dat is fijn, hè? Dat het dan toch inderdaad niet tegenvalt. Je houdt toch misschien een beetje de rekening mee van, ja, misschien dat de jaren een beetje zijn gaan tellen qua stem.
1: Precies, het is een gegeven. Ik denk, ik moet toch een keer gaan voordat hij misschien het loodje legt.
0: Ja, ik snap het wel. Ik heb het in die categorie bij een aantal artiesten dat je denkt, ja, ik moet nu toch inderdaad die kans grijpen. Dat heb ik bij de Rolling Stones al 80 keer tegen mezelf gezegd. Die blijven nog wel komen. Maar James Taylor, je weet het niet, hè? Je weet het niet.
1: Ik weet het niet. Nee.
0: Hey, wat wilde je graag horen nog van hem?
1: Ja, mijn favoriete nummer van James Taylor is Secret of Life. En met name, zeg maar, eigenlijk is de eerste zin is genoeg. En daarna mag het nummer stoppen.
0: Dat is misschien wel heel onherbiedig. Om dat te doen.
1: Gewoon helemaal draaien.
0: Nou, maar ik ga hem er alvast even bij pakken. We konden helaas alleen de versie samen met Barbra Streisand vinden. Maar de grote vraag is natuurlijk wat ons verzoekiemonster ervan vindt.
2: Snack time!

Sugar Babes, push the button. En daarvoor even een hoogtepuntje delen namens Marco van James Taylor. Gisteravond was hij een van die geluksvogels die je maandag werken kon zien en horen. En gelukkig ook nog wel lekker bij stem. Dat is altijd fijn als je naar concerten gaat. Dat je niet denkt, oh, het kraakt, het piept aan alle kanten. Dat je dan toch een beetje je bekocht voelt. Dat je denkt, oh, had ik hier nog wel naartoe moeten gaan? Nee. Ja, koesteren dat soort momenten, altijd fijn. Hey, morgenavond, wat mij betreft, de laatste editie van Tim's Avondslot. En dan geef ik de sleutels door aan Jeroen van Inkel. Die gaat ze dan weer doorgeven aan Tadas. Uiteindelijk komen ze dan weer via Gijs Hockert aan. Ooit weer terug bij Tim. Ja, hou nog even geduld, een paar weekjes. Ondertussen nog even lekker genieten van Roxy Music.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van donderdag 23 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Het ANP meldt dat. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. En door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kan de prijs voor een megawattuur op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP.